0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Heerlijk, hè, die muziek uit de 70s. Ja, het prille begin van de jaren 70. Dit was uit dat eerste jaar, 1970. Christy en Yellow River. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zeg ik goedemorgen. Gezellig dat je er bent op dit vroege tijdstip. 5 over 6. Lekker veel muziek. Heel veel onderwerpen. Ik praat je zo meteen.

Ja. Het zijn die lekkere Motown-klassiekers die je hoort bij Radio Utrecht. En dat niet alleen, ook de hits van dit moment. Je krijgt het allemaal volgeschoteld, ook in Utrecht is wakker. Goedemorgen. Zo, een abrupt einde. Normaal zou je dan bij de videosingeltje de naald in het etiket horen verdwijnen. Dat gebeurde dan weer niet. We gaan het hebben onder andere met burgemeester George Freulich over de opvang van asielzoekers. We hoorden dat zojuist ook weer in het NOS-journaal van 6 uur. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit opnieuw overvol. Wat kan de gemeente Vijfheerenlanden doen? We bellen met de burgemeester. Verder is de partij Ons Soesterberg uit Soest, die zich, net als andere lokale partijen in Nederland, best wel druk maken om het afschaffen van het luchtalarm. Idee van de minister, David van Weel. Partijen die het onverstandig vinden, het zijn er zeker 30. Ze hebben een brandbrief geschreven aan het kabinet. Wat staat daarin? En hoe kunnen zij verdedigen dat luchtalarm het elke maandag getest wordt, eerste maandag van de maand om 12 uur om precies te zijn, dat wordt afgeschaft? Hoe kunnen zij dat verdedigen? Dat horen we. Robert-Jan Boy gaat op pad. Niet één, maar twee of misschien wel drie locaties vandaag. In Utrecht is wakker, hoor je er meer over. Net als nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Zoals deze. Jan Smit, Frans Bauer, Chris Cross, Amsterdam.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

Ali de Zinning. De voorman van de groep The Time Bandits. De leadzanger, zo gezegd. I'm specialized in you, een van die grote successen uit de jaren 80. Utrecht is wakker, het is 9 minuten voor 6:30 geworden. Goed dat je bij ons bent, gezellig dat je ook bij ons bent. Gisteravond geluisterd aan de livestream, die we natuurlijk altijd brengen als FC Utrecht voetbalt. Gisteren deden ze dat tegen Heerenveen. Hoe is het gegaan gisteravond? Positief in elk geval. We hebben straks ook nog...

0: Zoet.
1: Beyoncé, Knowles en Texas Hold'em. Het is bijna 6:30 geworden. Robert Jan Boy pakt zometeen flink uit in Utrecht is wakker. Even een kort weerberichtje. Een zonnige vrijdag ligt echt aan je voeten. Het is vandaag zonnig in Midden-Nederland. Overigens wel vanmiddag een paar stapelwolken. Laat Grieta ons alvast even weten. Bij weinig wind wordt het echt wel zomers warm. 25 graden. Zometeen meer over het weer en over Robert Jan Boy.
2: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
3: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: 2 jaar geleden was het groot nieuws het deels instorten van de parkeergarage van het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Het ging om de zogeheten rijhellingen. En hoewel er ruim 140 geparkeerde auto's stonden, is het wonderwel niemand dat die is gewond geraakt. Oh, ik moet het zeggen dat de garage een half uurtje geleden volgens mij weer open is gegaan. Ja, dan ben je met je neus bovenop staan. Dat doet Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
8: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, er rijdt zojuist tijd terwijl je aan het praten was een auto naar binnen toe. De parkeergarage. 2 jaar geleden, ja, ik was hier toen ook vlak na de ineenstorting van die, die rijhellingen waar het om ging. Dan keek je naar binnen toe, dan zag je stofwolken, dan zag je puinhopen. Dan dacht je van, ongelooflijk dat uitgerekend die rijhellingen zijn ingestort. Er stonden diverse auto's in. Geen gewonden gevallen, dat is werkelijk een wonder, zou je kunnen zeggen. Ja. Sta nu even aan de buitenkant, want mevrouw moet er zo onmiddellijk vandoor. Kijk even naar die keien zijkant, die wand van keien. Daarboven die houten opbouw. U heeft zojuist uw auto geparkeerd, mevrouw.
9: Ja, zeker.
8: Van harte gefeliciteerd.
9: Ja, dankjewel. Ja, was wel even weer een spannend momentje, maar hij staat er weer.
8: Het was een spannend momentje. Hoezo?
9: Ja, toch heb je in je achterhoofd van, nou, zal het toch goed zijn. Maar we zijn weer binnen.
8: Als die rijhellingen maar niet instorten.
9: Juist. Ja. Dat blijft toch een beetje bij.
8: Moest u denken aan 2 jaar geleden?
9: Ja, zeker. Ja. Ja,
8: vertel, wat heeft u meegemaakt toen?
9: Nou ja, ik moest die dag werken. En 's ochtends hoorde ik wel een heel raar gekraak. En ik dacht, nou ja, het zal wel. En 's middags naar huis gegaan. En 's avonds is die ingestort.
8: Ja, toen dacht je van jeetje, Mina.
9: Gelukkig ben ik eruit. En gelukkig was er niemand die gewond is geraakt. Ja, inderdaad.
8: Wat gaat u zo meteen doen in het ziekenhuis?
9: Ik werk in de keuken. Dus wij gaan lekker eten maken voor de patiënt.
8: Zal dit het gesprek van de dag worden?
9: Ik weet het niet. Misschien.
8: En misschien ook wel dat de patiënten niet meer hoeven te pendelen.
9: Ja,
8: vanuit,
9: zeker.
8: Vanuit het stadhuis zit een beetje verderop.
9: Dat gaat echt
8: lopen.
9: Schelen. Ja, absoluut. Ja.
8: Goed. Ik ga er eventjes in.
9: Ja, dankjewel. Tot ziens.
8: Samen met Roeland Frank van het Antonius ziekenhuis. Ja, aan de buitenkant zie je er helemaal niks van. Aan de binnenkant ziet het eruit zoals een parkeergarage eruit ziet, eigenlijk. Daar een auto. Nou, voor de rest nog maagdelijk leeg, zouden we kunnen zeggen.
10: Ja, tot nu toe zien we alleen een handjevol auto's nog staan.
8: Ja.
10: Maar het rijdt langzamerhand wel vol. Er komen steeds meer collega's binnen. Dat is mooi om te zien.
8: Moeten we dit nou een historische dag noemen?
10: Nou, toch eigenlijk wel een mooi moment. Ja, zeker. Ja. Ik wil niet zeggen feestelijk, maar we zijn wel heel erg blij dat we weer terecht kunnen met de auto.
8: Hij is helemaal hersteld, die parkeergarage. Wat is er nou precies gebeurd?
10: Nou ja, eerst is natuurlijk de rommel opgeruimd van de oude hellingbanen.
8: Ja.
10: En intussen zijn er dus geheel nieuwe gebouwd op een wat andere constructie.
8: Ik zie daar zo'n hellingbaan. Gaat de auto naar boven toe?
10: Ja, dat klopt.
8: Dat was toch de plek misschien waar die instorting was?
10: Daar is het gebeurd.
8: Ja.
10: En wie goed kijkt kan zien dat de constructie nu toch wat anders is dan voorheen. Eerst hingen de hellingbanen aan de betonnen parkeerdekken. En nu staan ze op eigen staanders, op pilaren. En dat is echt heel robuust gebouwd om er absoluut zeker van te zijn dat en nooit meer zoiets kan gebeuren.
8: Oh, dat zijn de dikke pilaren die er aan de weerszijde zijn.
10: Ja, grote stalen staanders staan daarnaast. En verder is er boven de hellingbaan een dak gebouwd. Dat was een van de dingen die ook niet goed was, dat die hellingbanen in weer en wind met zon en regen te lijden hadden onder de weersinvloeden. En dat kan in ieder geval ook niet meer.
8: En voor de rest, is dat het?
10: Ja, dat zijn wel de belangrijkste dingen die verbeterd zijn.
8: Ja, hoe kan het nou dat dat 2 jaar geduurd heeft, maar liefst?
10: Ja, het was natuurlijk een heel bijzonder incident waar verder geen vergelijking mee was. Dus alles moest onderzocht worden, letterlijk de onderste steen boven. En dat heeft zijn tijd genomen. En verder is inderdaad ook voor het herstel uitgebreid gekeken naar wat de stevigste constructie is. En daar is toezicht op gehouden. En dat neemt gewoon allemaal zijn tijd.
8: Dat duurde echt 2 jaar?
10: Ja, veiligheid voor alles. Ja,
8: de eigenaar die heeft goed meegewerkt.
10: Ja, absoluut. We zijn heel blij met de manier waarop nu de boel hersteld is.
8: Heeft het ook nog impact gehad voor de rest van Nederland wat parkeergarages betreft?
10: Ja, daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Maar ik weet wel dat de Onderzoekraad voor de Veiligheid die dat onderzoek in eerste instantie gedaan heeft, dat hij ook aanbevelingen voor elders heeft gedaan en ook bij het ministerie erop aangedrongen heeft om ook naar andere garages te kijken.
8: Ja, kortom, feest vandaag?
10: Nou, feest vinden wij dat toch niet helemaal het goede woord, maar we zijn wel heel blij en opgelucht dat we hier weer terecht kunnen.
8: Ja, en nou zijn er omwonenden, die hebben last gehad van geparkeerde auto's. Hè. Mensen gingen daar de auto zetten. Er was het pendelbusje, wat aan het begin van deze diepte-reportage al eventjes noemde. Ik was gisteren eventjes bij een van de laatste ritten van dat pendelbusje. Laten we even luisteren naar wat reacties van patiënten.
0: Ik mag nog 1 keer met het busje mee. Heel leuk. Ik vond het heel goed geregeld. Het is geweest die tijd, dus ik moet mijn moeder brengen en halen. En het gaat heel goed zo met het busje.
11: Mijn tand is af.
8: Maar u komt voor uw tand, even.
12: Het is de tand verloren. Ik hoop ook dat dit wat goedkoper is dan de parkeergarage bij het stadhuis hier. Want je betaalt je blauw.
8: Ja, hoeveel
12: dus dit
8: dan?
12: Dit interview kost mij al minstens een halve euro.
8: Dat tikt aan.
12: Parkeerkosten. Ja, dat tikt zeker aan.
8: Ja. Dan voor het overige dat je moet lopen, dus 10 minuten lopen.
12: Ja,
8: of,
12: maar
8: met een pendelbusje, hoe kijkt u daar tegenaan?
12: Nou, ik heb geen probleem met lopen, maar...
13: Prima regeling.
8: Oké.
12: Ja, dat is goed. Ja, zeker. Prima.
14: Super. Het was super. Fijn dat het mag stoppen. Ja, fijn dat het parkeergarage weer is. Naar, wat is het? Ruim een jaar?
8: 2 jaar.
14: 2 jaar, ja. Dus 2 jaar met het pendelbusje.
8: Garage toch dichterbij.
14: Ja, zeker dat. Dankjewel.
1: Ja, we hebben het steeds over 2 jaar. En dat klopt, het was zondagavond 26 mei om 10:50 dat de rijhellingen van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein instortten. Vandaag dus best goed nieuws, want de parkeerhellingen en de parkeergarage is weer volledig toegankelijk.

0: Oh, what a night. Late December 1963. Je weet nog wel. Of niet, natuurlijk. De Four Seasons in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Brengt ons bij de sport. Natuurlijk FC Utrecht. Ja, met open armen werden ze ontvangen. De Vriezen in de Galgenwaard gisteravond. Nog even terug naar gisteravond. Rick van Malen.
1: En dat FC Utrecht die wedstrijd in een stijf uitverkochte Galgenwaard zomaar zou winnen van Heerenveen. Daar zag het in de eerste helft helemaal niet naar uit. Toch gebeurde het.
2: Twentschkoff met het schot, Barkas. Omdat het schot niet hard is, is de eerste kans van de wedstrijd. Die is voor Heerenveen.
3: Utrecht is een beetje van het pad.
2: Braude met de voorzet gaat komen. De kopbal gaat er niet in dankzij Vasily Barkas. Tweede grote kans voor Heerenveen.
4: En Utrecht, dat valt toch een beetje tegen. Krijgt het niet voor elkaar om de druk erop te krijgen bij Heerenveen.
3: Na 43 minuten moet Engwanda per brancard het veld af.
2: Dan komt die voorzet in de richting van Stepanov. Die gaat niet voorbij en dan Stepanov doepen. 36 seconden gespeeld in de tweede helft.
3: We zijn de onderliggende partij, alleen we staan wel met 1-0 voor.
2: Van Overheem zoekt Vente. Vente ja, met de gelijkmaker. De bal komt hoog voor.
3: Ja!
2: Binnengekopt door Mike van der Hoor.
3: En Utrecht leidt met 2-1. El Karouani. Ja! El Karouani. 58e minuut. En Utrecht 3. Heerenveen 1. Daar komt het schot laag. Oh! Dat wordt van richting veranderd en gaat dan naar binnen. Nou, dan zitten we in de 77e minuut. En krijgen we dan toch nog een wedstrijd. En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
1: Na de 3-1 leek de buit binnen, maar toen Heerenveen de aansluitingstreffer maakte, was trainer Ron Jans er ineens niet meer zo zeker van.
5: Jeetje, je denkt echt met 3-1 en we hadden echt ook zeg maar het momentum. Dan valt die 3-2 met die vrije trap. En, jeetje man, oh, het zo spannend nog. Ging kon alle kanten erop. Hè.
3: Ja, want het was werkelijk, ze vlogen heen en weer aan allebei de kanten.
5: Nou ja, het was een halve finale en je weet van, ja, we hebben toch niks meer te verliezen van beide kanten. Maar wij gingen voor die vierde goal. Maar zij voor die gelijk maken. En ik denk dat wij zo blij zijn dat het geen verlenging is geworden, want dan had je mentaal absoluut een nadeel gehad.
1: In de finale wacht zondag Ajax. De wedstrijd kan niet in de arena gespeeld worden. Daar staat popster Harry Styles. De wedstrijd wordt dan dus verplaatst naar Volendam, waar, zoals het er naar uitziet, geen Utrecht supporters welkom zijn. FC Utrecht speler Mike van der Hoorn wil daar eigenlijk gewoon niet aan meewerken.
6: Ik vind het echt schandalig dat wij daar, dit moet gewoon een feest zijn. En dan moet het wel ergens op neutraal terrein, maar ik vind dat we alles aan doen om de supporters dit te kunnen geven. Stel je voor, je hebt een memorabele wedstrijd en je kan daar niet bij zijn. Het ontneemt gewoon dingen voor supporters en het is allemaal leuk en aardig, maar ja, zo is het voetbal niet bedoeld, zeg maar.
1: Mooie woorden van Mike van der Hoorn, hoe dan ook. De finale is zondag live te horen bij RTV Utrecht. De winnaar gaat naar de voorronde van de Conference League.

0: Nou, denkt u 73. Het is even geleden, maar dan heb je ook wat Stevie Wonder en You Are the Sunshine of My Life. En dan hoor je Grieta Spannenburg. Nou, geweldig toch? Wat mooi. Wat een mooie introductie voor jou.
1: Van, heerlijk. Altijd de rode loper. Heerlijk.
0: Van mij uit. Jazeker. We leggen hem uit de hele dag trouwens voor jou. Om de ontwikkelingen van het weer mee te gaan krijgen. Je had ons al eventjes een berichtje gestuurd. Dat heb ik voorgedragen om even voor 6:30. Of 6:30 was het vanmorgen. We krijgen veel zon vandaag. Maar vanmiddag ook wat wolken. Die gaan toch niet de temperatuur van 25 graden in de weg zitten vanmiddag?
1: Als het goed is niet. Nee, okay. Dat gaat nee. Gisteren hadden we vrij. Toen zag je nog, dat hoge drukgebied, dat moet zich dan nog een beetje ontwikkelen.
0: Ja.
1: En ik was zelf bij mijn moeder en die hoorde ik zeggen, ze hadden heel veel zon verwacht, zei ze. Ze hadden. Ik zeg, maar ze moeten wel een beetje luisteren.
0: Ja.
1: Nee, die stapelwolken die zaten er gewoon in. Die, bij zo'n hoge drukgebied heb je altijd een gebiedje met dalende luchtbeweging op enige hoogte. Dan komt er een zogeheten inversie tot stand. Eigenlijk een soort deksel op de pan, alleen de deksel zie je niet. En een stapelwolk die gisteren ontstonden, die konden niet verder omhoog uitgroeien, want daar zat het deksel. Dus ze moesten horizontaal uitgroeien. En dat is wat je dan vaak bij het begin van zo'n hoge drukgebied ziet. Hadden we gisteren dan ook wat mee te maken, waardoor het qua zonuren eventjes enige tijd, een paar uur, een beetje tegenviel.
0: Ik merkte het gistermiddag inderdaad, ja.
1: Ja, mijn moeder was er ook niet blij mee. Ze zei van, het zou zonnig zijn.
0: En dat komt door het deksel. En jouw moeder zei dan ook, deksels nog aan toe, zeg.
1: Het deksel zit er nog. En het deksel zit er nu wat minder. En bovendien is er net iets minder vocht vandaag voorhanden.
0: Aha.
1: Dus er komen later vanochtend, zo rond lunchtijd, echt wel een paar stapelwolkjes. Maar het zijn er veel minder alweer dan gisteren. En ze zijn misschien wel lekker dat er even een schaduwtje over glijdt.
0: Mm-hmm.
1: En verder zien we in de hogere luchtlagen wat van die wolkensluiers, hoge bewolking, wat sluierbewolking. Maar het is de komende tijd een beetje dimdammen over het beetje bewolking dat overschuift. Want het grootste aandeel gaat natuurlijk naar de zonneschijn. Vandaag is het gewoon over het algemeen vrij zonnig. Soms een paar wolken. En die temperatuur die moet dan eigenlijk uitkomen voor het eerst dit jaar op de zomerse 25 graden.
0: En is er een behoorlijke weg te gaan? Weg af te leggen voor de temperatuur, zeg maar, om die op 25 te krijgen? Waar zitten we nu ongeveer op dan?
1: Ja, we zitten nu op zo'n 10 tot 13 graden.
0: Oh ja.
1: Dus,
0: toch wel.
1: Dus toch ook al wel. En je voelt eigenlijk al sinds gisterochtend dat je gewoon in een andere luchtsoort terecht bent gekomen.
0: Dat wel, dat,
1: dat we echt nu de zomer zijn ingeslingerd en de kilte echt weg is. En de temperatuurstijging gaat dan ook best wel snel. We zijn al snel toch in de loop van de ochtend boven de 20 graden. En ergens in de middag moet dan de maximumtemperatuur van 25 graden worden bereikt. Ik denk dat dat voor veel mensen een hele fraaie temperatuur is. Ook weer een temperatuur en een aandeel zonneschijn vooral om goed bij te smeren of in ieder geval de schaduw op te zoeken. Want de zonkracht is in deze fase van het voorjaar hoog.
0: Ja, en we zitten natuurlijk een maandje, zeg maar, voor de langste dag, kortste nacht. Dus met andere woorden, we zitten best wel bij het warm. Wat is dat? Het langste punt van hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja, de kortste dag, de langste.
0: Ja, precies,
1: de kortste nacht, de langste dag.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik zat weg.
1: Je merkt het ook.
0: Ja?
1: Het is zo lastig. Ik vind dat heel lastig. En zeker, wij allebei moeten natuurlijk vrij vroeg op.
0: Ja.
1: En wil je eigenlijk wat vroeger naar bed. Maar het is gewoon tot 10:00, 9:45 nog licht. En het is 's ochtends alweer heel vroeg ook weer licht. Dus ik vind het altijd wat lastiger slapen in deze fase.
0: Maar wel lekker buiten zitten als het kan. Met die avonden die eraan zitten te komen.
1: Nou daar heb je goed punt. De komende avonden zijn ook echte zomeravonden.
0: Ja. Hey, kort eventjes. En zometeen over een klein uurtje, zo vanaf 10:00, doen we nog een keer een weeroverzicht. Dan wat uitgebreider over het weer voor de Pinksterdagen. Het gaat nog allemaal door in de vorm van dat
1: nog
0: het erg lang warm blijft?
1: Klopt. Ja, het zit er nog steeds in. Het is niet ineens gekeerd. De kaarten zijn niet omgekeerd.
0: Okay.
1: Nee, het worden warme, zonnige Pinksterdagen met 25 tot 28 graden.
0: Oké, misschien zeggen anderen wel weer 25 graden vind ik goed. Meer niet. Maar dat hebben we ook niet in de hand natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: Jij houdt dat voor ons goed in de gaten. Dankjewel Grieta voor nu.
1: Tot zometeen.
0: Met een kopje thee erbij, 10:08 en een weerspreuk, hè, als het kan.
1: Zeker.
0: Goed zo, tot zo dan. Hier zijn de Dolly Dots.

0: de Spencer Davis Group. Uit het mooie bouwjaar 1966. Utrecht is wakker, het tweede uur in de stijgers. En we horen onder andere hierover. Het bekende luchtalarm. En waarom? Blijf luisteren.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Van Wieferen.
3: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
5: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
11: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
10: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
12: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
10: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, 2 uur staat weer bol van de onderwerpen van morgen. En ga je zo meteen erover bijpraten. Robert-Jan Boy op locatie bij Sint Antonius in Nieuwegein, omdat de rijhellingen weer open zijn gegaan vanmorgen. Hij rijdt zo meteen naar weer een ander plekje toe in Midden-Nederland. Waar, dat ga je zo meteen horen. Eerst horen we de stem van Kees Hoogendijk. Kees Dorrestein.
13: Ja, we hebben hier ook een Kees Hoogendijk natuurlijk.
0: Kees is geparkeerd. Sorry, ik zit eventjes in een andere vibe, zeg maar. Kees Dorrestein natuurlijk, ja. En jij vond dat ik er goed gekleed uitzag vanmorgen.
13: Ja, nou, ik vond wel. Je hebt en een trui aan en een vest eroverheen. Het vest is gelukkig uitgegaan, maar het wordt 25 graden vandaag.
0: Want ik was vanmorgen echt nog niet wakker toen ik me moest aankleden vanmorgen vroeg, dus vandaar. Goed, Kees Dorrestein, met het nieuws de hele ochtend bij Radio M Utrecht.
13: Ja, duizenden mensen die hebben gisteravond op het Domplein in Utrecht gedemonstreerd tegen extreemrechts geweld.
0: Ja.
13: Verschillende actiegroepen lieten zich horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest. Met de protest wilden ze een positief tegenwicht bieden aan het extreemrechtse geweld bij asielzoekerscentra van de afgelopen week. Ja, en je hoorde het net al, hè? FC Utrecht is door naar de finale van de play-offs voor een Europees ticket voor de voorronde van de Conference League. Heerenveen werd 3-2 geklopt in de Galgenwaard. Dat betekent dus dat Utrecht zondag in het stadion van Volendam tegen Ajax speelt. Want de Johan Cruijff Arena is voor Harry Styles op dit moment. Heeft zijn concertreeks daar. Het is toch wel de vraag of er FC Utrecht supporters bij mogen zijn.
0: Zeer twijfelachtig,
13: want de burgemeester van Volendam ziet het niet zitten. Ron Jans denkt er anders over. Nou, die horen wij straks in het uitgebreide regio nieuws om 7:30.
0: Mm-hmm.
13: Ja, en de parkeergarage, je zei het net al, naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, is vandaag na 2 jaar weer open gegaan. In 2024 stortte de hellingbanen van de garage in. En wonder boven wonder raakte daarbij toen niemand gewond. Nou, onze verslaggever Robert-Jan Boy was daar vanochtend bij. En gisteren sprak hij nog mensen die voor het laatst een pendelbusje namen. Vanuit Nieuwegein dus naar het ziekenhuis, het Antonius ziekenhuis. Ja, en hij sprak één iemand en die hoopte toch wel aan een kleine verbetering. In ieder geval ten opzichte van de garage die nu gebruikt moet worden.
14: Ik hoop ook dat dit wat goedkoper is dan de parkeergarage bij het stadhuis hier. Want je betaalt je blauw.
0: Ja, hoeveel
14: dus dit
0: dan?
14: Interview kost mij al minstens een halve euro.
13: Nou, dat was het interview ook zeker waard, hoor. Zeker.
0: Ja. En hij heeft zometeen weer een andere locatie. Maar dit in het nieuws natuurlijk zometeen ook uitgebreid.
13: Zeker.
0: Kees, dankjewel. Tot zometeen dan.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
18: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
20: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
21: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Nou, het was geen onzin wat ik net zei. Ik probeer zo min mogelijk onzin te praten trouwens. Dat we veel onderwerpen vanmorgen hebben in Utrecht is wakker in dit tweede uur van ons radioprogramma. Verslaggever Robert-Jan Boy was vanmorgen bij de parkeergarage in Nieuwegein. De rijhellingen zijn weer begaanbaar. Je kunt je auto weer neerzetten en dat na bijna 2 jaar. Het was 26 mei 2024 dat die hellingen plotsklaps op een zondagavond instortten. Toen was Robert-Jan erbij. Vanmorgen ook weer bij de opening. Nou ja, een feest was het dan niet, Robert-Jan. Maar ja, wel fijn voor iedereen natuurlijk. Weer om de auto daar te kunnen neerzetten. Jij bent nu onderweg naar een volgende locatie. En dat is best een eindje rijden vanaf Nieuwegein gerekend, toch?
23: Nou ja, alles is relatief, Bob. Ik inderdaad, Veenendaal, dat is de bestemming nu. Ik ren nu juist Veenendaal eigenlijk binnen, dus ik ben er bijna. Het centrum in de buurt van het gemeentehuis, waar alles druk in orde wordt gebracht. En ook trouwens buiten Veenendaal voor de profkoers, de wielerkoers Veenendaal. Want die gaat vandaag van start om te beginnen met de vrouwen en morgen de mannen. Ja, en het is ook vorig jaar weer niet gehouden vanwege de NAVO-top. Dus de laatste keer was inderdaad 2024 ook. Dus het is hier wel degelijk een feestje, zou je kunnen zeggen. Hoewel het nou nog vrij rustig is in de straten natuurlijk. Maar het is wielrennen, niet alleen in Veenendaal, maar ook daarbuiten. Want het parcours loopt natuurlijk door een gedeelte van de provincie.
0: Ja?
23: We gaan er zo meteen veel meer over horen.
0: Na 7:30 in Utrecht is wakker, tot zometeen. Nou, Robert-Jan is dus niet op de fiets vanuit Nieuwegein naar Veenendaal gegaan, maar met de reportagewagen. Ja, en dan zometeen hebben we het hierover. Het afschaffen van het luchtalarm. En niet de testen alleen waarover gesproken wordt, maar nee, er wordt veel meer aan gedacht. Het hele luchtalarm moet weg. En in Soest vindt de partij Ons Soesterberg dat geen goed idee.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kwam te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Radio M Utrecht en Oceaan van Raccoon. Laten wij voor wat het is voor dit moment. Wat een mooi nummer. Het zijn verschillende gemeenten in Nederland waar lokale partijen zijn die het niet eens zijn met de afschaffing van het luchtalarm. Dat kwam van de week in het nieuws. Dat is het luchtalarm dat je elke eerste maandag van de maand hoort bij test. Het zou gaan verdwijnen vanaf het jaar 2028. En dat vinden de genoemde partijen onverstandig. Er zijn er zeker 30 die steunen met een brandbrief die naar het kabinet is gestuurd dit plan om het niet te gaan doen. Het niet afschaffen van het luchtalarm. Een van die partijen bij ons in de regio is ons Soester Berg uit Soest natuurlijk en de fractievoorzitter Gerben Stormbroek. Gerben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De partijen in Nederland zijn heel gauw verenigd. Jullie hebben contact gezocht met anderen. Hoe is dat in zijn werk gegaan om die brief op te stellen dan?
1: Wij hebben inderdaad contact met andere lokale partijen in Nederland. Dat gaat eigenlijk heel eenvoudig. Hè? We zitten in een appgroep met allerlei andere lokale politieke partijen.
0: Ja.
1: En zo gaat dat, hè, in tijden van normale communicatie.
0: En zo staan de neuzen heel gauw dezelfde kant om. Want justitieminister Van Weel die zei van de week dat er gewoon te weinig geld is. Het is een verouderd systeem. Het kan niet worden vervangen. Onderdelen zijn er niet meer. Maar dan to the point, hè. Waarom is het belangrijk, vinden jullie ook, dat het luchtalarm blijft bestaan?
1: Nou ja, het is natuurlijk een betrekkelijk eenvoudig analoog systeem. Dat juist heel goed aanvullend kan zijn op zaken als NL Alert. Hè, wat wel wordt geroepen, we hebben toch NL Alert, daar bereikt toch iedereen mee.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt juist eenvoudige middelen nodig in tijden van crisis. En, want wat doe je als bijvoorbeeld door cyberaanvallen mobiele netwerken worden uitgeschakeld?
0: En dat is niet ondenkbaar natuurlijk, hè, dat je op een gegeven moment geen mobiele telefoon hebt in tijd van nood.
1: Dat lijkt ons in ieder geval niet heel ondenkbaar dat zou kunnen gebeuren. Hè?
0: Hoe komt de minister dan ermee om dat gewoon af te schaffen dan?
1: Nou ja, hij leunt op het idee van, hè,

0: Ja, we hebben er ook gewoon geen geld voor meer voor om dit te vervangen. En dat is natuurlijk wel lastig uit te leggen in tijden waar je 3,5% van je bbp aan defensie uitgeeft en de miljarden tegen de klippen klotsen.
1: Ja, ja.
0: Hou dan juist zo'n systeem, dat aanvullend is op het digitale systeem die we kennen, in de lucht, juist in tijden van crisis.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk moet dat in de lucht worden gehouden, hè? Want het is een bekende. Ik laat even een klein fragmentje horen. Dit is dus een test. Er is geen ramp bij wijze van spreken nog even gesteld. Dus in Utrecht is wakker eventjes dat geluid laten horen van dat luchtalarm bij deze.
0: Ja.
1: Ja, iedereen kent dat natuurlijk als test, maar stel je voor dat er echt wat is en je hebt geen mobiele telefoon. Want er zijn ook mensen die natuurlijk helemaal geen mobiele telefoon hebben, ook niet over een jaartje of zo.
0: Nou ja, kijk, dat wordt natuurlijk wel eens vergeten. Hè. Er wordt natuurlijk vanuit gegaan van iedereen heeft een mobiele telefoon. En veel mensen zullen dat ook hebben, maar heeft iedereen een smartphone? Wat doen bijvoorbeeld oudere mensen die daar niet goed mee overweg kunnen? Mijn schoonvader van 83 die... vraagt bij me regelmatig van wat is mijn pukcode, want ik weet niet, mijn telefoon doet het niet meer.
1: Ja.
0: Nou ja, die kun je moeilijk uitleggen van ja, dat komt, als er echt iets aan de hand is, dan gaat geen alarm eraf, maar dan komt een berichtje op de telefoon.
1: Ja, wat?
0: Nou ja,
1: precies, ik snap je, ja.
0: Ja.
1: Kortom, er moet wat mee gedaan worden. Die brandbrief moet dat duidelijk maken. Jullie hebben met meerdere partijen dus opgesteld, althans ondertekend, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan stuur je dat naar de minister, David van Weel. Is er al een reactie uit Den Haag gekomen richting Soest en Soesterberg?
0: Nou, wij hebben nog niks binnen zien komen.
1: Nee.
0: Dus we gaan ervan uit dat hij de brief wel gezien heeft en maar hopelijk ook gelezen heeft. En ook denkt van ja, we moeten hier echt... stappen in ondernemen om op zijn minst heel goed te gaan overwegen wat gaan we doen. Want we hebben ook wel begrepen van de nieuwsoptredens van David van Weel van we hebben nog een paar jaar de tijd, maar we moeten wel iets, maar we gaan nog even uitzoeken wat we dan precies moeten gaan doen.
1: Mm.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet het allerbeste signaal op het moment dat je ook de gemiddelde Nederlander oproept om bijvoorbeeld noodpakketten in huis te halen voor het geval dat er echt iets gaat gebeuren.
1: Ja, ja, het wordt een beetje, je wordt een beetje in twijfel gebracht of het allemaal wel klopt, of het allemaal wel goed is. En als je zo meteen geen alarm meer hebt, dat is dan misschien ook wel heel erg gek. Gerben, we gaan het afwachten, gewoon een reactie uit Den Haag. En dan hoop ik dat er zo gauw mogelijk ook in Soest en Soesterberg duidelijkheid gaat komen.
0: Dat hopen wij zeker, inderdaad, ja.
1: Dankjewel voor je tijd en goeiedag, hè.
0: Goeiedag ook, hoor.
1: Dag, Gerben Stormbroek, de fractievoorzitter van Partij Ons Soesterberg in Soest. Oh.

Cliff Richard, Back to the 60s. Net als op Tweede Pinksterdag. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Utrecht is wakker. Ik sprak net met de voorzitter van Ons Soest, Soesterberg, over het afschaffen van het luchtalarm. En daar mag je ook je zegje over doen. Sterker nog, bij deze de uitnodiging. En veel mensen hebben die uitnodiging trouwens al ontvangen via de Radio M Utrecht Facebookgroep, de Facebookpagina. Want inderdaad, het afschaffen van het maandelijkse luchtalarm, dat is niet oké. Maar als het helemaal afgeschaft wordt, als het systeem straks niet meer bestaat, zou je dat gaan missen als kiespijn? Of zeg je, oh, net zoals de voorzitter zojuist nog even zei, ja, dan hebben we misschien toch een probleem omdat we niet iedereen bereiken. En is iedereen wel te bereiken in tijden van crisis? Je kunt altijd luisteren natuurlijk naar Radio M Utrecht, want wij hebben natuurlijk als calamiteitenzender heel veel touwtjes in handen. Dat moet goed gaan dan. Maar je wilt ook op de hoogte zijn, niet alleen via een NL-alert, maar misschien ook wel van dat luchtalarm, dat je weet, hé, er is nu echt iets aan de hand. Je reactie is welkom, kan via Facebook, Radio M Utrecht, en zelfsprekend ook via de app. Elze zegt goedemorgen en de groetjes vanuit Woudenberg. 11 graden en half bewolkt en het luchtalarm, zowel op mijn iPhone als buiten, vindt het een goed idee dat het elke maand getest wordt. Dan ben je er zeker van dat als de nood aan de man komt, het systeem ook werkt. Hans die zegt, ja, afschaffen, gewoon afschaffen. Ik hoor het soms geen eens. Elke maandag, elke eerste maandag van de maand om 12 uur. Ja, alarm is via de telefoon, zegt Hans. Nou, die denkt er anders over. Dorothea zegt, ik vind dat het moet blijven. Ik ben er zo aan gewend en zolang het er is, voor vluchtelingen heeft dit een betekenis dat ze moeten gaan schuilen. Dat is natuurlijk een ander geval. Ja, moet blijven. Dat mag duidelijk zijn. En Johanna zegt, ik ben het ook met Elze eens. Ze heeft het goed verwoord. Nou, dat is dus, ik vind het een goed idee dat het elke maand getest wordt. Wat vind jij? Laat het weten. Hier bij Radio M Utrecht via Facebook kan gelijk iedereen met je meelezen. Of je doet dat anoniem, wil ik niet zeggen hoor. Maar dat kan ook via natuurlijk de RTV Utrecht app.

0: AK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
6: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
8: Bad & Body.
7: Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
9: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
10: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
11: Nou, de dagvraag komt bij deze. De laatste van deze week. Wat is de bestemming van de gevangenis in de toekomst? Je hebt twee keuzemogelijkheden en misschien nog wel drie. A, woningen en een hotel, dat gaat het worden. Of antwoord B, kantoren. Of antwoord C, ze zijn alle twee goed. Het worden woningen, een hotel en kantoren. Je mag het doorgeven, antwoord A, B of C. A, woningen en een hotel, dat is de nieuwe bestemming van de gevangenis. B, kantoren of inderdaad antwoord C, woningen, hotel en kantoren. Geef het door via studio@rtvutrecht.nl. En maak zo'n rondleiding mee in de gevangenis.
12: Utrecht is wakker met Bob van

0: Love of the Common People. De versie van Paul Young in de jaren 80 was heel succesvol ook. 11:08 is het inmiddels geworden. Grieta Spallenburg en het weer voor Midden-Nederland ga je zo meteen horen hier bij Radio M Utrecht. Maar we hebben het over vandaag en morgen eerst, want dan worden in Veenendaal de benen weer gemasseerd en de rugnummers opgespeld. Waar heb ik het over? We hebben het over de wielerwedstrijd Veenendaal. De profkoers die vorig jaar niet door kon gaan. Toen hadden we de NAVO-top, weet je nog wel. Nu, vandaag en morgen is alles anders. En over een paar uur starten volgens mij de vrouwen en morgen de mannen. Dat weet verslaggever Robert-Jan Boy ongetwijfeld al, want die is al midden in Veenendaal. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, vandaag de vrouwen, morgen de mannen. Ja, vorig jaar ging die door in verband met de motards en zo die voor de NAVO-top
0: nodig
1: waren. Ik ben nu momenteel in de permanence, in het gemeentehuis. Permanence, de plek waar de vrijwilligers zich gereed maken. Waar de koffie natuurlijk wordt beroerd, dat is logisch. Maar voor de rest overal van die tafeltjes met een bordje erop. Teams zie ik daar bijvoorbeeld staan. Dit tafeltje kan ik eventjes niet zien, maar daar zie ik een ronde tafel met allerlei stickers, lijkt het wel. Er staat de dokter staat erop. Ik zie daar koersdirecteur, jury en zo is alles.
2: Organisatie
1: ook ja, nog. Ja,
2: de tafel hebben we ook nog.
1: En wat ligt hier nog meer op deze tafel eigenlijk? Hier?
3: Vlaggen, ja. Shirts, stickers voor op de auto's.
1: Dan kunnen we wel even doorgaan.
3: Zo kunnen we wel even doorgaan, ja. Ja, alles wat nodig is om deze dag weer tot een succes te maken.
1: Zeg. Is Odin de Kroon, Manolo. Manolo, versteek
2: moet ik
1: het goed zeggen.
2: Ik
1: moet het even goed zeggen,
2: nee,
1: meneer Kwaal.
2: Ik een hele moeilijke naam hebben. Ja, een hele klap.
1: En de heren zijn al, 35 jaar bij Veenendaal betrokken, hè? Het is ongelooflijk.
3: Ja, klopt. Ja, ik was nog een jong manneke, zeg maar, en in de voetsporen van mijn vader getreden. En zo heb ik een stokje overgenomen.
1: Ja.
3: En tot op de dag van vandaag. Maar vandaag is de laatste keer voor ons.
1: De laatste keer?
3: Ja, de laatste keer.
1: Waarom dan?
3: Ja,
2: we nemen afscheid.
3: Ja. Dat roepen we al jaren.
2: Ja.
3: Maar het is een keer, we moeten een keer het stokje overdragen aan de jongelui.
1: Het steentje is bijgedragen.
3: Juist.
1: Het steentje is bijgedragen. En hoe is het dan om hier te staan? Je ziet, de hesjes worden, ik zei het net, hesjes uitgedeeld. Je voelt een beetje de spanning van jongens, het gaat zo meteen beginnen voor mijn gevoel.
2: De spanning om weer te gaan beginnen, natuurlijk, die is er. Maar we zijn de rust hemzelf, we zijn het gewend. We maken er weer een schitterend weekend van. Zowel op de vrijdag vandaag en morgen op de zaterdag.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat gaan jullie doen vandaag?
3: Wij zorgen dat de finish weer, of de start sowieso weer goed terecht komt.
2: Ja.
3: En dan vooral de doorkomst, hè, dat zijn, die moeten we natuurlijk goed begeleiden.
1: Want... Maar hoe begeleid je er dan? De drankhekken klaarzitten?
3: Nou, die staan er al. Die hebben we gisteravond al opgebouwd. We moeten natuurlijk zorgen dat iedereen veilig van het parcours afblijft. En vooral op het moment dat ze doorkomen.
2: Ja. We houden de boel streng in de gaten natuurlijk.
1: Dat soort werkzaamheden.
2: Te maken met veiligheid. Ja. En daarnaast zijn we eigenlijk voor de begeleiding van de VIP's. Voor de overstap.
1: De VIP's?
2: Ja, die zitten natuurlijk
1: Ik hoor de geruchten. Ja, het moet even to the point komen natuurlijk.
2: Maar altijd.
1: Dat een Joop Zoetemelk ook aanwezig is.
2: Joop is zeker aanwezig. Ik zal nog niet zeggen waar hij zich bevindt. Dat zien we vandaag in
1: de... Dat horen we later wel. De winnaar van 1985, de eerste.
2: De eerste winnaar, dat is helemaal correct.
1: Ja.
2: Maar hij is aanwezig.
1: Ja.
2: Zij het niet vandaag, zij het morgen, maar hij is wel gesignaleerd.
1: En dat is toch fantastisch.
2: Dat is heel die man heeft gewoon een uitstraling en iedereen, wie kent hem niet?
1: Nou ja, Nederlands beste wielrenner zo'n beetje.
3: Dat is de held, hè? Van
1: met
3: de
1: Pomares.
3: Ja, iedereen kent hem.
2: Je kan Joop eigenlijk wel vergelijken met Odin eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou ja, dat gaat wel heel ver natuurlijk. Ja. Dat gaat wel heel ver. Zeg maar, als je de begintijd vergelijkt in de jaren 90 toen die begonnen.
2: Ja.
1: Hoe was dat sfeertje toen? Ik bedoel, namen als Steven, misschien even kijken. Was Steven Jong was erbij?
3: Ja. Ja,
1: Gerrie Kneteman,
3: Zoetemelk dan. Ja, dat waren natuurlijk wel fenomenen, zeg maar. Hè. Dat, daar wilde je eigenlijk al heen om hem te zien.
1: Ja.
3: En dat is tegenwoordig wel iets anders. Hè. Onbekendere namen. Terwijl het misschien wel grotere namen zijn. Maar ik ben zelf daar niet in meegegroeid, zeg maar.
1: Ja.
3: Dus de jeugdnamen... Ja,
1: was de koers toen kleiner of groter dan nu?
2: Nee, die was zeer groot. Zeer groot.
1: Ja.
2: Waarom zeg ik zeer groot? In 87 ben ik inderdaad begonnen bij een schitterend bedrijf... wat een hele grote sponsor was in de wielerwereld.
1: Ja.
2: Vanuit die positie had je inderdaad te maken met de Eurosport, SBS6, de helikopters, alles erop en eraan. Het was echt heel groot. Hij werd ook later in het jaar verreden. Dat had allemaal te maken met een Amstel Gold Race in verband met het puntklassement. Vanuit die positie is Veenendaal eigenlijk in 2014 even Arnhem-Veenendaal Classic geworden. Veenendaal-Arnhem Classic.
1: Andere naam, maar nu weer Veenendaal-Veenendaal.
2: Tot en met 2016 is nu weer gelukkig teruggebracht naar Veenendaal-Veenendaal. En tot op de dag van vandaag staan we er nog steeds.
1: Maar de sfeer is wat anders.
3: De sfeer blijft gewoon.
1: Die blijft hetzelfde.
3: Die is perfect. En met 75 vrijwilligers, hè, dat we dat niet vergeten.
1: Nee.
3: Hè, want zonder de vrijwilligers geen evenement.
2: Nee.
1: Nou, we gaan het allemaal. We blijven hier natuurlijk nog eventjes. We gaan zo meteen ook eventjes met de koersdirecteur praten, onder meer.
3: Ja.
1: Want er is wel wat veranderd ook qua parcours. Ten opzichte van vorig jaar, want de Gebbenberg is eruit en het paardenveld.
3: Ja, en de spoor hebben we erbij.
1: Er zit een spoor bij.
3: Ja, er zit een spoor bij.
1: Dat scheelt. Dat is balanceren op de rails.
3: Ja, balanceren
1: op de rails. In ieder geval.
2: Een mogelijkheid.
1: We kunnen de massageolie al bijna ruiken, Bob. En horen wij nu wat tandwielen ratelen. Ja hoor, ik hoor ze al.
0: Goed zo. Veenendaal, we zijn er nog lang niet klaar mee, gelukkig. Het weer voor Midden-Nederland, daarover hoor je zo meteen veel meer van Grieta Spannenburg.
4: Utrecht is wakker.

0: Ah nee, een bluf. Ik ben niet meer bang. Het is 8:10 geworden. Radio M Utrecht met alle ruimte voor Greta Spannenburg, alle ruimte voor mooi weer. Nou, dat komt goed uit, Greta, denk ik.
1: Ja, hè? Nee, dat is. We zijn de zomer ingegleden. En die blijft voorlopig nog wel hangen. Met de komende tijd gewoon heel veel zonuren. Geen neerslag. En hoge temperaturen. Hè? Wordt vandaag waarschijnlijk voor ons in Midden-Nederland. En daarmee voor heel Nederland. De eerste zomerse dag van het jaar. Vaak valt die zo'n beetje half mei. We zijn een beetje aan de late kant. Maar toch netjes op 22 mei. Ja, we hebben 2 hele kille weken achter de rug. Ja. Die willen we misschien ook wel snel vergeten. Maar gelukkig viel er ook regen. Die was ook nodig. Nou, kunnen we nu van fraai weer profiteren. Met op dit moment een graad of 14. Nou, ik denk dat het om een uurtje of 11 vanochtend 20 graden is. En dan koersen we af op die zomerse 25 graden.
0: Ja, en als dat dan net niet gehaald wordt, 24,8, 24,9 in de beeld, dan gaan we daar niet om huilen natuurlijk.
1: Want nee, is het gaan we niet huilen. Wat het mooie is, het is geen eendagsvlieg. Dus dan hebben we altijd morgen of eerste of tweede Pinksterdag nog om die 25 graden wel te gaan halen. En dat zit er ook heel dik in.
0: Toch niet heel de dag volop ruimte voor de zon. Er zijn ook wel wat wolken die dan schemering brengen. Dat zal wel niet zijn, maar wel het feit dat er wat gehinderd wordt, toch?
1: Ja, dat is op zich wel weer lekker. Gisteren viel het qua zonuren dan eventjes wat tegen door de stapelwolken. Vanmiddag zullen er ook vast wel wat stapelwolken ontstaan, maar het zijn er duidelijk veel minder dan gisteren. Mm-hmm. Dus vanmiddag een paar stapelwolken, vanochtend wat sluierbewolking. Maar de hoofdrol wordt toch echt wel gespeeld door de zon. Maar er zit af en toe wat in de lucht. Dat is ook leuk voor weermensen bijvoorbeeld. Of voor mensen die toch wel wat leuk vinden om eventjes de lucht in te kijken en naast die vogel ook nog een wolkje te zien. Maar het zit eigenlijk de zon niet in de weg. En de zonkracht zeker niet, hè. De komende dagen is de zonkracht 6 of 7. Ja. Dat is voor ons land is dat sterk tot zeer sterk. En dat is natuurlijk duidelijk, hè. We gaan richting de langste dag. Dus die zon die staat hoog aan de hemel en die schijnt scherp door de lucht heen.
0: Precies. Nou, je zegt het net ook al. De komende dagen, het blijft even lekker warm, hè. De komende tijd dan misschien wel heel erg warm. Hoe gaan we de Pinksterdagen in? Want, nou ja, dat is natuurlijk zondag en maandag. Maar morgen hebben we ook nog een mooie dag om mee te beginnen.
1: Ja, ook. En je ziet dat er wel wat verschillen zijn in de temperatuur. Maar het zijn allemaal een beetje nuanceverschillen. Heeft ook te maken met vanuit welke hoek de wind waait. Nou, waait hij vandaag uit het zuidoosten, maar heel licht. En de komende dagen gaat hij dan langzaam een beetje uit het noorden waaien, maar allemaal heel licht. Dus je ziet een kleine golfbeweging in de maximumtemperatuur. Morgen zonneschijn, een paar wolken. Soms kan morgenmiddag de zon een beetje wat fletser uitpakken. Dus een klein storingtje dat passeert over het noorden van het land. Krijgen wij ook een beetje wat wolkenvelden van. Is eigenlijk de overgang van het ene hoge drukgebied dat verdwijnt naar het volgende hoge drukgebied dat er alweer achteraan zit. Daartussenin heeft zich een klein storingtje gevrummeld met een paar wolkenvelden. Mag de pret niet drukken qua temperatuur. Morgen wordt echt een warme dag. 7, 28 graden. Daarachteraan zondag een licht noordelijk briesje. Nou, 1 graadje eraf. Nou, maandag tweede Pinksterdag weer een graadje erbij. Dus zo rond die marge slingeren we een beetje door de Pinksterdagen heen met 25 plus temperaturen dus. Ja. En met veel zonuren.
0: Ja, wat lekker. Hey, het is een echt lange periode die we ingaan. Want die Pinksterdagen hebben we dan. En dan volgende week is niet in ene voorbij, begrijp ik toch?
1: Nee, het is niet in ene voorbij. Wat je wel ziet is dat vanaf halverwege volgende week die noordelijke wind ietsjes wat meer gaat opsteken. Dus niet meer zwakjes is, maar wat matig wordt. En dat er iets meer wat frissere lucht wordt bijgemengd. En dan krijg je waarschijnlijk dat op woensdag die temperatuur wel een val maakt. Naar 21 tot 23 graden als middagtemperatuur. Ja. En dat is misschien ook wel heel lekker na zo'n hele warme periode.
0: Ik denk het ook een beetje afkoeling.
1: Afkoeling. Ja, dan worden de nachten ook weer wat onder de 10 graden. Daar zijn we dan misschien inmiddels ook een beetje aan toe.
0: Dankjewel voor nu. Dat was ter afronding van deze complete weershow. Zeg ik nog even een mooie weerspreuk om vandaag die 25 graden te bereiken.
1: Ja, wat mij opviel is dat er heel veel dauw ligt nu vanochtend op de velden, op het gras en op de auto's. Mm-hmm. En ook dus late avond gebeurt het al. Avond, dauw en zon in mei. Hoi met Karren. In de wei.
0: Zo, dauw. Wat mooi van jou. Greta, dankjewel. Tot over een klein uurtje.
1: Tot de volgende.
0: Tot zo.

0: Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
8: 8 uur, Jan van Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken naar wat nog mogelijk is.
9: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
8: Vakbond de Unie vindt dat de ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar. Daar konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Apel Ter Apel te ontlasten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei dat hij speelt met de mogelijkheid van een inval. De VS zet Cuba onder steeds grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van 2 Amerikaanse vliegtuigjes 30 jaar geleden. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. Die daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse presentator Stephen Colbert heeft zojuist zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 door Colbert gepresenteerd. De zender trekt nu de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
10: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
8: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald onder druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Utrecht is wakker. Het derde uur van ons programma met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. En natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is het nieuws uit de regio. En dat wordt vanmorgen door Kees nauwgezet gevolgd en samengesteld. Kees, wat hebben we in het regionieuws om 8:30 uitgebreid?
11: Ja, Bob, goedemorgen. Ja, met nieuws dat ze zojuist binnenkomt. Bij winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is vanochtend een plofkraak gepleegd. Het gebeurde rond 4:30. Een omstander vertelt dat hij vanochtend vroeg twee jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De politie heeft een deel van het winkelcentrum nu afgesloten voor onderzoek. Om 8:30, je zei het net al, hoor je in het uitgebreide regio nieuws hier meer over op Radio M Utrecht.
3: Okay, plofkraak dus.
11: Een plofkraak, ja. Mm-hmm. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA is uit de onderhandelingen gestapt. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. En een automobilist en een motorrijder zijn gisteravond op elkaar gebotst op de Utrechtse weg in Amersfoort. Daarbij raakte de motorrijder gewond. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd.
3: Oké, meer hierover dus zometeen uitgebreid om 8:30. Kees, dankjewel. Tot zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat nu over de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Tussen afritten Bilt en Houten is het wegdek in slechte toestand. Rijdt wat langzamer allemaal. Is niet ook alles beschikbaar? Dat klopt. 10 minuten vertraging heb je. Nogmaals, tussen afritten Bilt en Houten. Dat is vanuit Utrecht richting Gorinchem over de A27.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Yes!
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Ook weer veel te doen en veel om goed te blijven luisteren naar Radio M Utrecht om op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld Veenendaal, de wielerklassieker, de wielerkoers die dit jaar wel door kan gaan. Verslaggever Robert-Jan Boy, we hebben al veel gehoord over de voorbereidingen. Het gaat gebeuren vandaag en morgen, hè?
21: Ja, de vrouwen starten om 1:00 om precies te zijn en dan gaan ze aan die 120 kilometer beginnen. Nu in het centrum van Veenendaal. Ik zie daar allerlei tenten staan. Ik zie daar de opstelling van de cabines waar ongetwijfeld de jury zit en de commentatoren. De dranghekken staan hier al opgesteld met de spandoeken er tegenaan. De vrijwilligers staan een beetje te praten nog, maar sommigen staan op een post met hun vlag. En zojuist komt hier een oranje auto aangereden met een jonge man erin. Ja. Die wrijft een beetje in zijn ogen. Ik begrijp dat er net een parcoursverkenning achter de rug is, meneer.
22: Ja, vanaf 6:00 waren we rondjes aan het rijden.
21: Waar bent u geweest?
22: Wageningen. Ja, achter berg, ja.
21: Nog opmerkelijke zaken tegengekomen op het parcours?
22: Nee, een beetje grind.
21: Beetje grind, ja. Is dat alles?
22: Ja, een beetje wegvegen, wat takjes weghalen, dat soort dingen, ja.
21: Kijk, dus alles glad maken dat er geen valpartijen kunnen ontstaan.
22: Laat het open, ja.
21: En zometeen gaan we praten met koersdirecteur Bart Voskamp, die hier ook naar deze finish- en startlocatie toekomt. Want er is wel wat veranderd ten opzichte van 2024. Om er wat te noemen, de Gebbeberg is eruit. En het paardenveld, twee toch stevige klimmen van de eerste categorie. Ja. Laat maar zeggen, ja. Dat heeft zijn redenen. En zo zijn er nog veel meer dingen te zeggen over deze nieuwe editie van Veenendaal. Veenendaal. En je hoort het misschien een beetje aan de opwinding van mijn stem. Ja. Mijn hele opwinding van mijn hele wezen eigenlijk. Dat ik het bijna niet meer hou.
3: Tot zometeen, Robert-Jan Boy. Oké, voorzichtig, hè? Doet het bijna in de broek. Het water staat sowieso tot aan de lippen. Maar dan heb ik het over Ter Apel. Daarover gaan we zo meteen doorpraten. Kan een gemeente in Midden-Nederland de opvang gaan bieden? We gaan zo meteen bellen met de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Vreulich. Want eerder waren er uitspraken. Ja, het kan wel opvang, maar gemeenten in Nederland moeten wel duidelijke afspraken maken met hun inwoners en ze ook serieus nemen. Je hoort er zo meteen meer over in Utrecht is Wakker bij Radio M Utrecht.

0: luister Golden Hair van America. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Prachtige tijd om 7:15. Doordat het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. En dat leidde er woensdag al toe dat zo'n 50 asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen. En afgelopen nacht werden zo'n 100 mensen opgevangen in een sporthal in het Drentse Gieten. Bij ons in de provincie, en dat is bijvoorbeeld in de gemeente Vijfheerenlanden, wordt ook nagedacht over opvang en uitbreiding. Burgemeester Sjors Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zei eerder dat asielopvang goed kan verlopen, mits gemeenten duidelijke afspraken maken en inwoners serieus nemen. Daar praat ik graag de komende minuten over door met de burgemeester van Vijfheerenlanden, Sjors Freulich. Goedemorgen.
1: Dag Bob, goedemorgen.
0: Dat aanmeldcentrum in Ter Apel, ja, dat kan het nu echt niet meer aanblijven. Nee. We hebben de spreidingswet, we horen over de demonstratie, zijn tegen en voor opvang. Wat kan er in de gemeente Vijfheerenlanden gaan gebeuren? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, er gebeurt al heel veel gelukkig in onze gemeente. Wij zijn druk bezig om een nieuw AZC niet eens op te stellen of daarvoor plannen uit te werken. Dat wordt op dit moment gevuld met mensen. Wij hebben vanuit de spreidingswet een opdracht om zo'n 338 vluchtelingen te huisvesten. En wij gaan dat, denk ik, binnen een paar weken, in elk geval volgende maand, gaan wij dat halen. Op dit moment zitten er ongeveer 150 mensen hier in Vijfheerenlanden vanuit de asielzoekers. Nou, dan moeten er nog 150, 160 bij. En dat gaat de komende weken langzaam gebeuren. En dat is keihard nodig. Toen ik dat een paar dagen voor het eerst hoorde, dat er weer een soort triage aan de poort in Ter Apel was. U kunt wel naar binnen, u moet buiten blijven. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Als je weet dat zo'n 100 gemeentes in Nederland nog helemaal niks doen. Dus dan denk ik echt, in een land als Nederland zou dat toch niet waar mogen zijn.
0: Ja, laten we zo even doorpraten over andere gemeenten, wat zij dan wel zouden moeten doen, hoe zij dat misschien kunnen gaan doen. Feit is dat er nu 150 mensen worden opgevangen in de gemeente Vijfheerenlanden. Maar je hebt natuurlijk ook inwoners die bezorgd zijn. Hoe worden inwoners van gemeente Vijfheerenlanden geïnformeerd? Ik bedoel, hoe leeft het bij hen?
1: Ja, natuurlijk leeft het overal waar een AZC komt. Daar leeft het om de inwoners en dat begrijp ik supergoed. Ik ben alleen heel erg blij dat wij in Vijfheerenlanden in, ik denk oktober, november 2022, dus bijna 4 jaar geleden, al zijn begonnen met de opvang van vluchtelingen. En daar ook eerst in Lexmond, later in Kedegem. We hebben nu al een AZC in Vianen, dat is voor 1,5 jaar eruit. Daardoor ook heel veel ervaring hebben opgedaan in vooral kijken waar de zorgen leven. Kijken of je daar als gemeente iets aan kan doen. Helderheid bieden. Doen wat je belooft. Superbelangrijk. En ook de hele tijd met de omwonenden in gesprek. Dat doen wij inmiddels wat wij noemen een kerngroep. Je kunt het doen zoals je wilt. Daar mag iedereen in. Dus voorstanders, tegenstanders, maakt allemaal niet uit. En die komen gewoon elke week bij elkaar. Daar is altijd een bestuurder bij. Of de wethouder of de burgemeester. En dan zeggen we, zeg het maar. Wat is er afgelopen week niet goed gegaan? Wat zien jullie wel goed gaan? Waar moeten we aandacht aan besteden? En dat moet je dan ook echt serieus oppakken. Dus die participatie met een AZC is ingewikkeld. Want als je aan het begin, voordat je ergens een AZC misschien gaat neerzetten op 5, 6, 7 plekken, gaat vragen, willen jullie hier een AZC? Ja, dan weet ik het antwoord wel.
0: De vraagstelling is dan misschien nog niet goed.
1: Kijk, er zijn gewoon sommige dingen in het leven die moeten gewoon. En dan hebben wij als bestuurders een verantwoordelijkheid en een opdracht om dat zo goed mogelijk te regelen. Maar vervolgens moet je wel gelijk met inwoners aan tafel. Het gaat hier gebeuren, daar gaan we niet meer over praten. Maar hoe gaan we het zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk laten verlopen voor zowel de asielzoekers als voor de omwonenden? Één ding echt heel belangrijk, Bob. Laten we niet vergeten dat in het allergrootste geval van alle AZC's in Nederland het gewoon supergoed gaat.
0: Duidelijk gesteld. Communicatie hoor ik als woord hierin er niet in. Maar dat is het wel allemaal. Hè? Je moet duidelijk communiceren, helder met elkaar overleggen. Want anders gaat het mis.
1: Communicatie is natuurlijk bij heel veel dingen het toverwoord. En dat is hier ook. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat op dit moment het maatschappelijke klimaat anders is dan 2 of 4 jaar geleden. Toen waren er ook protesten en toen waren er ook hele boze mensen. Hebben we ook te maken gehad met bedreigingen. Maar de situatie zoals die nu in sommige gemeentes is, toch wel ook opgehitst door een deel van de politici in Den Haag, Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ik hoop dat die afschuwelijke brand bij het AZC in Loosdrecht... Ik merk dat dat ook wel een beetje een keerpunt was. Dat mensen zeggen, ja, dit is gewoon niet meer normaal. Hè. Dit heeft niks meer met demonstreren of protesteren te maken. Dit is gewoon terreur. En laten we gewoon met z'n allen een beetje rustig blijven. Ik begrijp heel goed dat mensen zorg hebben als er een AZC in de buurt komt. Maar ga dan gewoon normaal over die zorgen in gesprek. En dan gaan we proberen om dat met z'n allen zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: En wat zou de boodschap zijn? Wat zou het idee zijn om te zorgen dat Ter Apel ontlast wordt op korte termijn? Is daar een idee over?
1: Ja, natuurlijk is daar een idee over. Dat gewoon de gemeentes die...
0: Maar is dat haalbaar dan ook?
1: Ja, natuurlijk is het haalbaar. Kijk, ook hiervoor geldt, ik begrijp alle bezwaren. Er zijn voor elke locatie en elk gebouw zijn er 80 redenen om het niet te doen. En misschien zijn wel 70 redenen hartstikke valide. Maar als je wilt, en ik praat dan even niet over een piepklein dorp met een paar honderd inwoners. Daar kan die gewoon ook fysiek heel erg lastig worden om ruimte te vinden of om een gebouw te vinden. Maar het kan niet zo zijn in een middelgrote gemeente dat je geen plek hebt. Dan wil je gewoon niet. En nu moet het, hè, de minister drukt erop, de commissaris drukt erop. Dus ja, het probleem is zeker op te lossen als elke gemeente gewoon zijn aandeel pakt. Want dan, voor de duidelijkheid, we hebben dit jaar minder instroom, zoals dat genoemd wordt, en minder aantal asielzoekers dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Dus niet zo dat we opeens met een enorme instroom te maken hebben. We hebben een opvangprobleem, misschien wel een opvangcrisis. En daar moeten we met z'n allen aan werken.
0: En in uw optiek moet er toch een grens gesteld worden in de vorm van mensen die binnenkomen?
1: Nou, tuurlijk moet je kijken naar die mensen, het aantal mensen dat binnenkomt. En daar wordt ook naar gekeken. Alleen je hebt ook één met gewoon internationale afspraken te maken. Nou, er zijn de politici die roepen, laat die maar even zitten. Ja, mensen, zo werkt het niet in de wereld. En twee, wij moeten ook gewoon mensen helpen die in de problemen zitten. En ja, het zal je niet zijn ontgaan dat er de afgelopen weken en maanden waarschijnlijk toch wel weer wat vluchtelingen op de wereld zijn bijgekomen. Wij moeten toch gewoon zorgen voor mensen die het ongelooflijk moeilijk hebben. En natuurlijk moet je gaan kijken, moet dat allemaal in Nederland landen? Nou, dat gebeurt niet. We staan onder het Europees gemiddelde van mensen, van aantallen vluchtelingen in Nederland per inwoner. Dus dat valt toch wel mee. Maar we moeten ook niet de ogen sluiten inderdaad voor de problemen die er zijn, voor de maatschappelijke problemen. Maar ik denk dat je het op een goede manier kan oplossen.
0: Er moet en er kan wat gebeuren. Dat is wat ik even concludeer met Freudig.
1: Zo is het, zo is het.
0: George Freudig, burgemeester van gemeente Vijf Heerenlanden. Dank voor het verhaal en de toelichting. Dag.
1: Graag gedaan, dag.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja, in het Swahili is het geen zorgen. Hakuna Matata.
1: Tja.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Richting 8:30, zometeen het nieuws uit de regio met Kees Dorrestein. Kees, in je bulletin van 8:30, waar besteed je aandacht aan?
2: Ja, wel zorgen in Bilthoven. Ik heb zometeen meer informatie over de plofkraak daar in het winkelcentrum. En je moet oppassen voor beestjes die in je broek kruipen. Hebba. Als je dit weekend de natuur ingaat.
0: Oh, jongens toch. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En we hebben ook fijne muziek. Zoals deze van de Golden Earring. Maar die hoor je pas na 8:30 uitgebreid en nieuw.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Verkeersinformatie van de ANWB zometeen op Radio M Utrecht na het regionieuws door Kees. En dat begint bij winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven, waar vanmorgen vroeg een plofkraak gepleegd is.
2: Ja, dat was rond 4:30 vanochtend bij een pinautomaat in een kapperszaak. Een man die bezig was met het opbouwen van de markt vertelt aan RTV Utrecht dat hij 2 jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De buurt schrok korte tijd later wakker van een enorme knal. De politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek en een deel van de ingang van het winkelcentrum is zwaar beschadigd. Begin februari was er ook al een plofkraak, toen aan de Julianalaan in Bilthoven. Wil je hier meer over weten? Er staat een uitgebreid artikel over op rtvutrecht.nl en in onze app uiteraard. De onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen tussen de onderhandelende partijen GroenLinks PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden dat onder andere het dossier sekswerken voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks PvdA en D66 zeggen dat ze dit weekend gebruiken voor bezinning. De 3 overgebleven partijen hebben trouwens nog steeds een meerderheid van 25 van de 45 raadzetels. Een automobilist en een motorrijder zijn gisteren op elkaar gebotst op de Utrechtse weg in Amersfoort. Daarbij raakte de motorrijder gewond. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 in de avond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. En ondanks dat het dit weekend heerlijk weer wordt...
0: Ja, wat ga je zeggen?
2: Ja, dan moet je toch een lange broek aan tijdens de boswandeling. Als je die gaat doen. En dan moet je ook nog je broek in je sokken stoppen.
0: Oh, ik denk dat je weet waar je het over gaat.
2: Ja, anders
0: kleine beestjes.
2: Ja, anders kruipen er kleine beestjes omhoog. Ja. In ieder geval, dat is een advies van de Lyme-vereniging en Stichting Tekenbeetziekte. Mm-hmm. Want de teek is dus weer erg actief. Ja, je voelde hem al aankomen. Ik hoop niet letterlijk in dit geval.
0: Nee, zeker niet.
2: Vorig jaar waren er zo'n 11.000 geregistreerde tekenbeten. 40% meer dan in 2024. Mm-hmm. En het RIVM denkt zelfs dat het werkelijke aantal tegen de miljoen aan zit.
0: Zou je, ja, ja.
2: Ja, waar die toename vandaan komt, dat is niet duidelijk. Maar de Leersumse boswachter Sabrina Veldman, die we hebben gesproken bij RTV Utrecht, heeft een vermoeden. Zij denkt dat het veranderende klimaat daarvoor de oorzaak kan zijn. Ze zegt trouwens wel, je kan nog prima het bos in, maar wees je bewust van de risico's. Ja. Ook als je een korte broek en geen sokken aan hebt.
0: En heb je nog zo'n teken beter, kun je hem toch weghalen met een teken tang?
2: Ja, met de tang en dan goed draaien toch?
0: Heb jij zo'n tang in huis?
2: Ik heb zo'n tang in huis, maar dat komt ook omdat ik twee katten heb.
0: Oh, ja.
2: En ik moet daar regelmatig teken uithalen. Is het wel echt jaren geleden dat ik gebeten ben. Maar toen werd ik direct gepakt door vier. Dus toen moest ik echt...
0: Naar de dokter?
2: Nee. Toen moest ik een vriend zoeken die zin had om een teken uit mijn billen te trekken.
0: Okay. Met een tekentang of met een aardappelschilbesje?
2: Nee, dit gewoon met een tekentang. Liever dat. Graag.
0: Tot zover.
2: Ja, nou, over het weer gesproken. Het wordt hartstikke lekker weer vandaag. 25 graden, droog, zonnig en vergeet niet te smeren.
0: Nee, dat was een goede tip die je even meegeeft. Meer tips krijgen we het volgende uur natuurlijk. Helemaal
2: zeker.
0: 10 voor het volgende nieuwsbulletin. Kees Dorrestein, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat files, flink wat vertraging. Flink wat valt wel mee in de vorm van vertragingstijd wel. Maar het aantal, dat is maar 2. Ik begin op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Vanaf afrit de Bilt tot aan Houten. Dat heeft nog altijd te maken met dat asfalt dat niet oké is. 2 rijstroken zijn dicht en het geeft vanwege het aanbod van verkeer een kwartier extra reistijd op dit stuk. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Je rijdt langzaam tussen Nijkerk en Knobbert Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten extra reistijd.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
13: Ja, ook bij Dalhuizen.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaat.

0: uur. Beantwoord de dagvraag en win.
1: Wat is de bestemming van de gevangenis in de toekomst? Ik heb 3 mogelijkheden. Antwoord A. De gevangenis Wolfenbein wordt een woning en een hotel. Woningen en een hotel. Antwoord A dus. Antwoord B. Nee, het worden kantoren. En antwoord C, dat is ook wel een leuke. Antwoord A en B zijn beide goed. Dus het worden en woningen en een hotel en kantoren. Ja, daar moet je over nadenken, hè? Dat is mooi. En als je het juiste antwoord denkt te weten, geef je hem door. Studio@rtvutrecht.nl en maak je zo'n rondleiding mee in de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht. Nogmaals, wat zou de gevangenis in de toekomst gaan worden? A, woningen en een hotel. Antwoord B, kantoren. Of antwoord C, alle twee, goed. AB, dus woningen, een hotel en kantoren. Studio@rtvutrecht.nl. Over een paar uur gaat het los. De wielerkoers en klassieker Veenendaal-Veenendaal. We gaan er meer van horen, want verslaggever Robert-Jan Boy staat met zijn neus bovenop.
0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja, heerlijk. Spooky en Sue, wat waren ze populair in de 70s. Swinging all the time. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, op een mooie dag waarin we de 25 graden gaan optekenen in de beeld. En dat betekent de eerste zomerse dag. Wat lekker. En ja, je zult dan maar moeten gaan fietsen. Fietsen? Jawel. Vanmiddag starten de vrouwen. De mannen staan morgen op de pedalen in de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal. Je kunt dat live volgen via de stream, via de app, de RTV Utrecht-app, en onze website rtvutrecht.nl. Die aparte stream waar je je verslag gaat horen van Rick van Manen. En ja, niet de eerste, de beste. Nou, hij was wel een keer de eerste, zeker Lars van den Berg. Kortom, die livestream die komt vanmiddag in de lucht. Ik zou zeggen, blijven volgen. En vanmorgen alle voorpret al met Robert-Jan Boy, want die is in Veenendaal. Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen Bob. Aan de Kerkenwijk waar de start-finish is. Yes, de bogen zijn hier gespannen. De dranghekken staan er natuurlijk al. En hier is een eerste, ja, ik zou zeggen ploegleiderswagen gearriveerd. Maar dit is niet zo.
2: De speakerauto.
1: De speakerauto. Ja. Wat is uw taak?
2: Mijn taak is chauffeur van de speaker. Wij rijden vooruit in de koers. En wij geven aan bij waar de mensen staan, ook wat de voorsprong is en dat soort dingen.
1: Ah,
2: en dat we eraan komen.
1: Dan reis je het publiek tegemoet eigenlijk. Ja. Rijkhalsend publiek.
2: Zeker.
1: Die denkt, waar zijn de verdetten? Waar
2: het
1: zijn dan de verdetten?
2: Het vele publiek wat dat
1: van

0: Jo Jacobsen bijvoorbeeld.
1: Absoluut.
0: Die zal op de kool gaan zomaar door.
1: Zeker, zeker.
0: Ik zie u lachen.
1: Ja, ik ben ook heel blij.
0: Kijk, en dat zonnetje dat schijnt, het is ja, ongelooflijk. Ja. Hier bij de tenten, de partytenten, waar natuurlijk ook de barretjes zijn, waar je een versnapering kunt krijgen. Een groot spandoek van de winnares van 24. 2024, Rianne Marcus, toen reed ze door de stromende regen. Maar nu voel je de zon al branden, terwijl Bart Voskamp, de koersdirecteur, in gesprek is met een andere meneer. Waar ging het gesprek over, Bart Voskamp?
2: Het gesprek ging over dat de wagen van de koersdirecteur natuurlijk bij de start voor de groep rensters staan vandaag. Morgen de renners.
0: Ja.
2: En daar zoeken we even de plaats. Want we willen graag dat iedereen natuurlijk de rensters vandaag en morgen goed kan zien. En dan, kijken we nog even de laatste meters. Hè?
0: Het is, ik zie ook weer een glunderend gezicht.
2: Ja, ik ben echt heel blij. Sowieso omdat de zon schijnt. Ja. Daar word je natuurlijk vrolijk van. En we zijn natuurlijk een heel jaar bezig met organiseren op papier. En als je uiteindelijk daar een visueel iets van terug ziet. Nou ja, we kunnen de kijkers natuurlijk niet meenemen in het beeld.
0: Nou ja.
2: Maar we kunnen het een beetje beschrijven. Het staat vol in de hekken.
0: Er staat een
2: gigantische VIP staat er. Er klinkt mooie muziek.
0: Daar de hokken voor de commentatoren neem ik aan.
2: De juryleden zitten er ook in. Zijn ja. En het is natuurlijk te volgen op tv. Dus wat een fantastische dag.
0: Dat denk ik ook. Want als je inderdaad zo kijken, dan zie je in gedachten al het peloton aankomen scheuren.
2: Ja, dan moeten we wel aan de kant, want we staan midden op de weg nu.
0: Ja, maar goed, dat doen we dan ook eventjes.
2: Ja, we hebben nog tijd zat, dus rond een uur of vier finishen ze.
0: Ja.
2: Vier, half vijf. En dan moeten we hier wel wegwezen, anders wordt het een probleem, denk ik.
0: Maar wacht even, het parcours is wel veranderd. De Gerberberg is eruit. Ik bedoel, het paardenveld is eruit bij Renen.
2: Ja,
0: waarom is het eigenlijk gedaan, in korte bewoordingen?
2: Sportief gezien, en het is natuurlijk prachtig om de Gerberberg mee te nemen in het paardenveld, omdat je dan natuurlijk toch wat hoogtemeters hier in de provincie Utrecht kunt maken. Echter hebben we ook te maken met de afritten van de brug bij Renen onder andere. En mensen die naar de snelweg naar de A15 gaan. Dus de belasting in het centrum en op de brug wordt zo groot dat we ook in de toekomst willen blijven bestaan. Dus toekomstbestendig zijn.
0: Ja, ja.
2: En dan moeten we een beetje vooruit acteren om het voor iedereen leuk te houden.
0: Veiligheid.
2: Veiligheid vooral voor de renners, maar ook voor de omgeving. Dus je hebt een beetje te schipperen natuurlijk met meerdere mensen.
0: Maar je kunt gaan kijken op de dijk bij Wageningen.
2: Onder andere, je kunt bij
0: Renen kijken.
2: De dijk van Wageningen zit er dit jaar nog in. Omdat volgend jaar wordt daar weer aan komt een nieuw wegdek op.
0: Alweer een nieuw wegdek.
2: Dus volgend jaar gaan we weer.
0: Het is ongelooflijk dat ze rekening houden met Veenendaal, Bart Voskamp.
2: Nee, dus één jaar moeten we in ieder geval de dijk bij Wageningen moeten we even eruit laten. Ja, zodat ze het jaar erop weer een fantastisch asfalt hebben. Dus allemaal voor ons. Maar ja, we moeten een jaartje wachten.
0: Er is een extra lus via het landgoed of het gebied Quintelooien, natuurgebied.
2: Ja, ja.
0: Zit daar nog een beetje helling in?
2: Ja, we gaan de bergweg op. We gaan de autoweg langs waar vroeger de trimbaan was, wat de mensen nog weten, die van mijn leeftijd hebben. Dan gaan we de defensieweg over wat glooit.
0: Ja.
2: En dan rijden we onder Quintelooien langs en pakken we niet de N-weg.
0: Ja.
2: Omdat we daar ook zo min mogelijk overlast willen hebben.
0: Ja, Dylan Groenewegen is er niet bij. Veelvoudig winnaar, zit in de Giro, niet waar?
2: Ja. Dylan Groenewegen is niet bij, maar goed, die heeft natuurlijk al heel vaak gewonnen. Dus dat we nu wat andere mensen weer hebben, is ook prima.
0: En Fabio Jacobsen?
2: Fabio Jacobs is natuurlijk een hele grote naam. En we hebben een podcast van de week opgenomen en daar heb ik hem gesproken. En voor hem, kijk, met alle respect, is Veenendaal misschien een iets kleinere wedstrijd.
0: Dan de Tour de France.
2: Maar hij rijdt hier heel graag, omdat hij in een periode zit dat hij zichzelf weer wil tonen. En dat zou vandaag een mooie opstap kunnen zijn.
0: Nou, fantastisch. En bij de vrouw Charlotte Kool?
2: Ik schat die kans vrij hoog in.
0: Kijk uit, er komt een jurywagen notabene. Ja, ja. Jurywagen 3 notabene.
2: Ja,
0: er is wat jury.
2: Ja, er is wat jury. moeten al die mensen, al die rensters een beetje in de gaten houden natuurlijk. Dus nee.
0: Maar goed.
2: Zoals je ziet, zelf al kunt waarnemen. Er komt een heleboel toch bij kijken.
0: Ja. Is het nou een sprintkoers of niet? Want die bergjes zijn eruit. Ja, bergjes tussen aanhalingstekens. Dus het is nu nog eens meer een sprinterskoers.
2: Nou, wij zeiden vroeger altijd geen wind massasprint.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel redelijk wat draaien en keren. En uiteindelijk maken de rensters en de renners de koers zelf. Dus zij bepalen of het een sprint wordt.
0: Goed, jij bent zelf ook topwielrenner geweest. Etappe in de Tour gewonnen. Ook meegedaan uiteraard de Veenendaal. Veenendaal nooit gewonnen.
2: Helaas.
0: Maar hoe zit het met jouw rennersbloed?
2: Dat kriebelt nog steeds. Ik fiets ook nog heel veel. En ik droom s'nachts nog dat ik in de koers zit. Dus het gaat niet uit je systeem. Nee, maar het probleem is vaak dat ik lek rijd. Mijn pedalen ben vergeten. Mijn schoenen passen niet. Dus,
0: in die droom.
2: Er is nog een trauma te verwerken, denk ik.
0: Goed, nou, heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Het gaat een mooi weekend worden.
2: We gaan er een heel mooie vrijdag en zaterdag van maken.
0: Kom kijken, Veenendaal en omstreken. Veenendaal.
2: Oké, dankjewel.
0: Dan kom eens aan.
2: Yo.
3: En natuurlijk, ik zeg het nog maar een keer, live via de stream te bekijken en te beluisteren via de app van RTV Utrecht en onze website Veenendaal. Veenendaal, wat een feest.
4: Utrecht is wakker.

0: Zonmilieu op Radio M Utrecht en Dark Before the Dawn. Nou, donker voorlopig niet. Veel licht, veel zonlicht, denk ik ook, Gita.
1: Ja, zeker, Bob. De hele volgende periode, zeg maar tot en met eind volgende week, hebben we vooral heel veel zonuren die we meepakken. Heel veel zonlicht. En vooral de komende dagen, ja, heel veel warmte. Ik bedoel, vanochtend vroeg was het 10, 11 graden bij het krieken van de dag. Inmiddels is het 17. Dus de vaart zit er aardig in.
0: Ja.
1: Om een uur of 11 zal het dan echt wel 20 graden zijn. En dan gaat die temperatuurstijging wat langzamer. Maar toch, we kachelen dan naar de 25 graden toe. Met veel zon, straks ook rond lunchtijd een paar stapelwolken, minder dan gisteren. Weinig wind, een rustige dag, een mooie dag. De eerste zomerse dag van het jaar hoogstwaarschijnlijk. En ook, die wordt dan natuurlijk afgesloten door een mooie zomeravond. Fijn, op zo'n vrijdagavond.
0: Zo, dat bedoel ik. En om het weekend in te gaan natuurlijk, niet te vergeten. Ja. Dan ga je zo'n heel mooi het weekend in, dat is lekker, ja.
1: Dan glij je echt het weekend in, met dat zonnetje. Ja.
0: Konden ze allemaal maar zo zijn die vrijdagmiddag en avonden, maar dat is niet zo. Maar
1: nee, dat is niet zo. Daarom zijn ze nu zo leuk, hè? Omdat we ook 2 weken kilte en onstabiliteit gehad hebben. Ja, en dan valt dit gewoon zo heerlijk.
0: Ik hou ontzettend van kaas en brood met kaas, maar elke dag brood met kaas en dan ook nog 's morgens, middags, 's avonds. Dat zou te veel zijn, inderdaad.
1: Ik heb wel eens van die crushes dat ik dan echt dingen heel lekker vind en dan koop ik er 3 potten van, bijvoorbeeld van chocoladepasta. Daar heb ik heel veel in huis en heb ik geen zin meer.
0: En dan? Dan blijft het staan.
1: Dan staan ze er een hele tijd.
0: Ja.
1: Als het er veel van is. Dus dat vind ik wel het leuke van het Nederlandse weer ook. Dat het zich wel afwisselt.
0: Ja, los van het weer en die potten pasta, choco, dingen wat je het over hebt. Jij komt dan natuurlijk ook in de mats natuurlijk. Zoals we dan 2 halen, 1 betalen of zo, denk ik.
1: Ook. Ja,
0: ik ook hoor, trouwens.
1: Ja, daar let ik wel op. Ideaal. Maar soms als ik echt heel veel trek heb, en daar zijn supermarkten natuurlijk verschrikkelijk goed in.
0: Zo.
1: Je komt zonder trek binnen en je hebt een vol mandje. Ja. Ik vind dat echt wel vervelend eigenlijk. Je ziet hoe je wordt verleid tot het kopen van alles eigenlijk.
0: Ga ook nooit met een beetje leeg gevoel in de maag de supermarkt binnen. Dat is heel
1: het
0: gevaarlijk.
1: Gaat niet. Nee,
0: heel gevaarlijk.
1: Het komt zo gewoon weer met ijsjes naar buiten. Ja.
0: Zo gaat dat, ja.
1: Het is wel ijsjes weer, hè, de komende
0: zo,
1: dagen.
0: Dat zo, dat bedoel ik, ja. Nou ligt dat even toe. Hoe gaan we de Pinkster weekend in dan?
1: Ja, warm, met veel zon. Af en toe ook eens wat wolkenvelden, gewoon omdat het anders natuurlijk saai is in de lucht. Morgen dan schampt er een zwakke storing over het noorden. Leidt bij ons ook tot wat van die middelbare en hoge bewolking. Dus de zon wordt morgenmiddag wat flats. Helemaal niet zo slecht natuurlijk, want de temperaturen zijn hoog. 7, 28 graden bij weinig wind. En dan zondag een licht noordelijk briesje. Nou, hebben we ook 6, 27 graden. En ook tweede Pinksterdag. Ja, ruim 25 plus temperaturen. Met veel zon en nou ja, wie naar de kust gaat, ook daar natuurlijk veel zon. Waarschijnlijk ook veel files. En misschien in de middag dat er een zeewindje opsteekt, waardoor de enige verkoeling aan de weststranden is.
0: Ja, en het weer houdt zo lang aan. Maar er zit misschien wel wat een daling van temperatuur in de komende week dan?
1: Ja, in de komende week gaat die wat dalen. Lijkt er wat koudere. Nee, helemaal niet. Wat minder warme lucht vanuit het noorden onze kant op te komen. Daar hebben we dan waarschijnlijk vanaf woensdag mee te maken met een opstekende noordelijke wind. Kijk, die noordelijke wind is er al wel eerder. Die is eigenlijk al vanaf zondag. Maar dan is hij heel lichtjes, zwakjes, stelt niet veel voor. Dan begint hij op woensdag wat een beetje aan te trekken. Komt er wat frissere lucht aan. En dan hou je de zonneschijn. Maar dan zak je wat terug naar middagtemperaturen van 2, 23 graden. Maar die zon, hè, die is scherp zo in deze fase van het jaar.
0: Ja, ja.
1: Die doet veel.
0: Je moet je wel goed insmeren als je de zon even ingaat natuurlijk.
1: Ja, ik vind hem scherp. Hij is wel zonnebrilletje op, petje op. Mm. En ik hou ook van in de mooie weer in de zon en dan mijn been, of in de schaduw en mijn benen in de zon. Dat is eigenlijk mijn tactiek.
0: Ja?
1: Je kunt het aardig hebben, mijn benen, maar mijn gezicht veel minder.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk als ik op vakantie ben en dat kan gewoon in Nederland nu. Dat je ook niet heel lang in de zon hoeft te zitten. Ik hoef dat niet. Ik hou er ook niet zo van. Dat bakken bedoel ik ermee.
1: Nee,
0: ik vind een beetje schaduw ook wel even lekker.
1: Ik vind schaduw wel lekker en dan kijk ik naar de zon en de vlindertjes en de insecten en dan vind ik het goed.
0: Ja, daar word je helemaal blij van, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Zen ook?
1: Ja, ik word er wel een beetje zen van. Ik heb dan een vijver en daar word je ook zen van, zeg. Van al die visjes en de kikkers. En zit nu nog helemaal vol met dikkopjes.
0: Wat zijn dat ook alweer?
1: Kikkervisjes.
0: Oh ja. Het worden grote kikkers. Maar blijven ze bij jou in de vijver of gaan ze naar de buren?
1: Ze gaan binnen. Ze doen er vrij lang over om echt. Ze hebben nog geen pootjes, dus ze zitten nog. Maar ze worden wel steeds meer opgegeten.
0: Ja. Oh.
1: Dus ik denk dat ik met 1500 dikkopjes ben begonnen. En ik denk er nu nog 800 zijn en straks worden er misschien 6 kikkertjes of zo.
0: Echt waar? Zoveel? Ja. Die worden allemaal opgevreten door reigers en zo.
1: Ja, reigers, de vissen die erin zitten.
0: Ja.
1: Zit er nog een salamander in? Misschien heeft hij ook wel dik kopjes, weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Dus het is een heel avontuur. Het zijn allemaal kannibalen, ik hoor het al. Goed.
1: Klopt.
0: Zeg, niet kannie, maar wel balen als je jou niet hoort. Want vanmiddag ben je er ook weer.
1: Zeker.
0: Dan gaan we nog veel meer horen, concrete zaken doen over het weer. Dankjewel voor vanochtend, Grita. Fijn om je te hebben gehoord. Maandag heb ik geen Utrecht is wakker. Dus dan wordt het dinsdag dat we elkaar spreken. Maar nee, is er gewoon een wisseling met
1: oh ja, dat klopt.
0: Met Bego, hoor ik waar.
1: Ja, dus dan wordt het donderdag. Ja. Oh, nou, we spreken elkaar volgende
0: zeker,
1: week.
0: Ja. Dan gezellig. Hebben we het uitgebreid over het weer. Dankjewel voor vandaag. Hè.
1: Jij ook bedankt. Okay, mooi dag.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Mede mogelijk gemaakt door eigenlijk iedereen die het gehoord heeft. En dank daarvoor. En blijf vooral lekker luisteren. Want Edwin is er zometeen met de Hits uit Holland. En speciaal voor Grita heb ik een Spaans plaatje. Vind je leuk, hè?
1: Ja, dat is leuk.
0: Gloria Estefan. Oye mi canto. Nou, de stem van Gloria. Take me.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
10: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, daar een stopcontact om de telefoons op te laden.
9: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
11: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
9: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
12: En de ABB meldt nog een paar vertragingen in onze regio. Even de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen afrit De Bilt en Houten. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Geldt ook voor de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook dicht. En wat langer zelfs nog, ook op de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar ruim een half uur vertraging en daar is ook de rechte rijstrook dicht. En vanuit Zwolle naar Amersfoort, daar is de parallelrijbaan gesloten. Nou, ook onderweg zijn de hits uit Holland en zelfs 3 uur lang. En we beginnen heel zonnig zometeen.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Het goede leven volgens André van Duin. En hij staat ruim 16 uur boven aan de hemel. Die mooie rode knaap waar hij over zong. En dat is na 43 jaar dato nog precies hetzelfde.
1: Hits uit Holland.
0: Een zonnige start, ook op de radio, na al het nieuws met Bob voor negenen. En voor het eerst zonder jas dit jaar naar de studio, maar wel met een volle tas. En die is gevuld met het Nederlandse lied, want vrijdags zijn wij er altijd 3 uur lang. Compleet ook met de platen die al een tijdje in de kast staan. En niet alleen in het Nederlands gezongen, dat is dan onze extra attractie van vrijdag. Deze hit carousel van Radio M Utrecht. En Nederland als Costa Hollanda dus. Een lang, mooi Pinksterweekend is nu eigenlijk al een beetje begonnen. En dat betekent ook voor heel veel heren goed uitzicht. Luister maar eens naar Henk Westbroek, want we gaan beginnen in Utrecht. Ik ben Edwin en een goede morgen.

0: changes. Ilse de Lange in de lange versie van Hit Zuid-Holland.
1: 3 is prijs.
0: Vrijdagochtend en ook vrijbaan voor de hele breedte van het Nederlandse lied. En als elke ochtend spelen we ook gewoon dit spelletje. En vandaag is dat met 3 versies van 1 bekend liedje. En de hoofdpersoon, die horen we ook. Die is namelijk jarig vandaag. Maar het was een inspiratiebron ook voor vele anderen. Dus luister heel even, wie hoor je allemaal? 1.

0: Gloria.
1: 2.
0: Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Jij speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms nachten zonder jou.
1: 3.
2: Ja, dan de jarige zelf nog.

stond al in de keuken, volgens mij. Als je de namen hebt, geef ze maar door in onze app of laat het weten via studio@rtvutrecht.nl. Even met je telefoon maar erbij. Hè. En als je in de uitzending komt, dan mag je een cadeautje kiezen uit onze winkel. Er zitten ook wat leuke zomersartikelen bij. Dus heel veel succes. Hier is Robert Leroy ondertussen.

vakantieplaatje. Maar het is ook een lang weekend. Korte vakantie, zeg maar. Dat waren onze nationale Beach Boys. Ze zongen ook van immers. De surfers noemden ze zich. En tegenwoordig surfen we ook gewoon lekker thuis op onze computer. Wie het echte zilte nat opzoekt vandaag moet rekening houden met een zeewatertemperatuur van slechts 13 graden. Want het is pas mei, dus hou daar wel rekening mee. Een dagje naar het bos is ook een fijn uitje. Doe eens gek, niet waar, Stef?

0: morgen.
1: En halverwege het uur hoor je altijd het regionieuws op Radio M Utrecht. Dat is nu niet anders. Kees is er vanmorgen. En goed nieuws heeft hij als je de A2 regelmatig pakt. En Ron Jans is niet blij met de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs. Ook dit sportbericht komt zometeen onder andere voorbij. En ook deze week halverwege het uur kreeg je de vraag voor het Wolvenplein, de voormalige gevangenis. Met een mooie rondleiding die we een aantal mensen al hebben uitgedeeld. En ook vandaag gaat dat nog gebeuren. En de vraag van deze vrijdag hoor je ook na het nieuws.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nieuws van 9:30 met Kees Dorrestein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Edwin.
1: De politie heeft nog geen verdachte aangehouden voor de plofkraak in Bilthoven.
10: Nee, die is vannacht rond 4:30 gepleegd in winkelcentrum Planetenbaan bij een pinautomaat in een kapperszaak. Een man die bezig was met het opbouwen van de markt vertelt aan RTV Utrecht dat hij twee jongens met een breekijzer op een scooter voorbij zag komen. De buurt schrok korte tijd later wakker van een enorme knal. De politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek. Een deel van de ingang van het winkelcentrum is ook zwaar beschadigd. Begin februari was het ook al raak in Bilthoven. Toen was er een plofkraak aan de Julialaan daar. De windmolens op industrieterrein Lage Weide lijken er nu toch echt te komen. Want een poging van de partij Utrecht Nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En wethouder Matoeg zegt dat het project nog aan het begin staat en dat het nog niet duidelijk is hoe hoog die windmolens daar dus worden. Ja, goed nieuws voor de autorijders in de provincie, want de automobilisten op de A2 kunnen weer opgelucht ademhalen nu de gaten in de weg zijn gerepareerd, meldt de ANWB. De afgelopen dagen waren er lange files op de A2 bij Everdingen vanwege die gaten. En daardoor was ook een rijstrook afgesloten. Het asfalt daar was volgens Rijkswaterstaat al kwetsbaar door de winterse omstandigheden van eerder dit jaar. Daardoor kan het asfalt sneller kapot gaan bij ongelukken. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het alsnog druk kan worden op de weg vandaag. En dan weer vanwege Pinksteren. Dus dan gaan mensen weer op pad natuurlijk.
1: En misschien wel smeltend asfalt, hè, wat dan ook weer een probleem wordt.
10: Ja, heb je ontstaande weergaten. Ja. Ja, en FC Utrecht is door naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Want Heerenveen werd in de Galgenwaard gisteravond geklopt met 3-2.
11: En daar het laatste fluitsignaal. Finale, finale, finale. FC Utrecht op bezoek in Volendam tegen Ajax.
10: Nou, Stefanov, Van der Hoorn en El Khorouani scoorden voor FC Utrecht. Vente en Trenchkov maakten weer de goals voor Heerenveen. En de finale wedstrijd wordt gespeeld dus in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena gereserveerd is voor de concerten van Harry Styles. Zoals het er nu uitziet wil de burgemeester van Volendam geen Utrecht supporters. En dat vindt trainer Ron Jans onacceptabel.
12: Als je je huis verhuurt, ja, dan moet je maar bij de tegenstander spelen, vind ik.
10: Ja, als het aan hem ligt, zou er gewoon in de Galgenwaard gespeeld moeten worden. Ja, dat gaat niet gebeuren. Wat er nu gaat gebeuren, of er misschien toch nog supporters welkom zijn, dat moeten we afwachten. De wedstrijd is in ieder geval zondag live te horen hier bij RTV Utrecht. Dus ja, mocht je er niet bij kunnen zijn, dan kan je de stream aanzetten.
1: Dat is wel leuk om hier te spelen, want de Galgenwaard is immers jarig, hè, 90 jaar.
10: Ja, inderdaad. Maar ja,
1: je wil hier vieren.
10: Ja, maar ja, Ajax stond hoger, dus dat is dan helaas hoe het zit. Het weer dan, ja, je zegt het al, het is hartstikke lekker. Smelt het asfalt weer, hè? Ja. 25 graden. Vergeet je niet te smeren.
1: Nee, water mee te nemen mocht je in de file komen. Want er staan al wel een paar files hier, zie ik op mijn scherm, gemeld door de ANWB. Vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. De linker rijstrook is daar dicht. De vertraging ongeveer 10 minuten. Geldt ook voor het gedeelte naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Houten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En ook de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoef. Door een ongeluk daar ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging daar ongeveer 10 minuten.
0: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Laatste rondje van deze week. Gisteren mochten we Trudy de Klein van Brenk uit de Meren blij maken met deze rondleiding. En de vraag was gisteren, wat is er bijzonder aan die gevangenis? Het goede antwoord was A. Het is de oudste van Nederland. Nou, zo word je ook nog eens

0: toch vandaag? Laat het maar horen in onze app. Of als je mailt, dan graag even met je telefoonnummer studio@rtvutrecht.nl. En vanavond tussen 6 en 7 gaat daar iemand terugbellen met het goede antwoord. Dus hou de telefoon in de buurt.
1: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: George Baker, zonder Selection was dit in 1979. Maar het verschil was niet te horen. En morgen in het Gouden Weekend zijn we in deze week van dat jaar met de muziek vanaf 5 uur. En hij nam ook een duik in het wat warmere water, zo te horen. Sing for the day. En wij gaan terug naar 3 is prijs. Heel even tijd ook vandaag voor een jarige zangeres. 80 kaarsjes blazen uit. Dus wel een mooi moment om even bij stil te staan. Haar liedje, ook door anderen gezongen. Dus 3 verschillende versies. En we horen de jarige zelf ook even. Luister goed.
1: 1.
2: Ik

En dit is dus de jarige, hè? En dat is als rode draad heel even. Je hebt ook nog heel even tijd om mee te doen. Als je wat later bent gaan luisteren, laat het maar weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. De namen van vandaag. En hier is Mo. Heel.

0: Zo Vlaamse, dit Margriet Hermans. Lang niet gehoord. Later is ze nog de politiek ingegaan. Maar ze zong ook een paar van die leuke liedjes. En het klinkt ook wel lekker zomers dit.
1: 3 is prijs.
0: En ik heb ook misschien wel een mooie man aan de telefoon. Bart Schinkel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom in de uitzending, Bart. Sorry dat we je even moesten onderbreken, want je was aan het ontbijten, hè?
2: Ja, ik was even een babbeltje bij het dier. Ik was al even onderweg, dus dan moet je af en toe eens eten, hè?
0: Ja, zeker. Onderweg, waar naartoe?
2: Ik ben in Den Haag, ben ik bezig.
0: En daar zit je lekker naar ons te luisteren?
2: Jazeker,
0: en,
2: altijd.
0: En de vraag is dan natuurlijk, waar ben je mee bezig?
2: Ik ben slotenmaker. Ik ben deurtjes aan het maken.
0: Slotenmaker?
2: Ja.
0: Ja, de sloten in de deur en niet die waar water in zit, bedoel je?
2: Nee, in de deur.
0: Ja, oké, goed. En tot hoe lang moet je nog vandaag dan?
2: Ik weet niet, het ligt aan hoe hard ze gaan bellen me. Ik heb er sowieso nog een stuk of 10 staan, denk
0: ja,
2: ik.
0: Ja, goed, dus het is een beetje afhankelijk van hoeveel problemen er zijn.
2: Juist.
0: En dan komt er een lang Pinksterweekend aan. Kun je er zelf ook nog een beetje van genieten of moet je nog werken?
2: Ik ga op vakantie, dus dat...
0: Waar gaat de reis naartoe?
2: Fuerteventura.
0: Ja, je kan beter hier blijven, want we hebben hier ook een Costa Hollanda, hè, met mooie weer.
2: Ja, ik denk dat hier beter wordt dan staan, ja, maar... Ja.
0: Maar goed, je bent daar even een andere sfeer, een andere omgeving. Dat geeft meer een vakantiegevoel wellicht. Ja, dat is ook de reden misschien wel dat je de koeltas hebt gekozen. Maar ik kan hem helaas niet vandaag nog bij je bezorgen.
2: Daar begrijp
0: je. Maar als je terug bent en later nog eens vandoor gaat... of hier lekker naar de Nederlandse kust gaat, kun je hem zeker goed gebruiken. Dus die heb je gewonnen, want jij wist mij de juiste namen door te geven. We hebben dus een jarige, de hoofdpersoon zit er ook bij. En haar liedje is meerdere keren opgenomen. En de vraag is dus, wie hebben we er vandaag bij? Luister. 1.

0: Hier nog een wat jongere stem. Wie hadden we?
1: Gerard Joling.
2: 2.
3: Ik wil niet weten waar je bent gebleven.
0: En toen?
1: René Vroger.
0: René Vroger, ook een makkie.
2: 3.
4: Ik wil niet weten waar je bent gebleven.
0: En dan de echte.
4: Er speelt al lang geen rol meer in mijn leven.
0: Dit is de jarige dus.
1: Ja, Shirley.
0: Shirley, zo heet ze officieel inderdaad op de plaat. Maar haar volledige naam, heb je die ook toevallig gevonden?
1: Shirley Zwemer of zo?
2: 1, 2, 3.
0: Nou, zeg maar Zwerers. Shirley Zwerers, maar ik heb goed gerekend. Hartstikke mooi, dus goed gedaan. 80 jaar is ze geworden vandaag. Dus een mooi moment om even daarbij stil te staan. En de vraag is, welke vind jij het mooiste van deze 3 versies?
1: Doe het originele maar dan.
0: En de vraag is, welke vind jij het mooiste van deze 3 versies?
1: Doe het originele maar dan.
0: Van Shirley zelf?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, nou, we wensen haar een mooie verjaardag. En ik ga hem helemaal draaien. Ik wens jou een mooie vakantie en nog een goede werkdag vandaag.
1: Van hetzelfde, succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Bart.
1: Hoi.

0: Shirley Zweres hadden we dus in het spel vandaag. Jarig deze vrijdag. Liedje uit 1981. En dat is dan ook weer het geboortejaar van deze zangeres. Caro Emerald was dat. Zij was onlangs ook jarig, werd dus 45. Stak was dat. Nou, hou hem vast. Nog meer hits uit Holland zijn onderweg. Straks onder meer de Dolly Dots. En ook Rob de Nijs. En vergeet dit niet.
1: De beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
2: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
1: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
2: Zing mee met de Cats.
1: Procol Harum.
2: Boudewijn de Groot.
3: Meneer de President.
1: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
2: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van het exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: ABB meldt dat er wat files staan, vooral in onze regio. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En ook op de 27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Houten. Zo'n 10 minuten daar. Twee rijstroken zijn dicht. En ook 10 minuten op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Vanwege een ongeluk daar, de rechter rijstrook is dicht. En 10 minuutjes ongeveer, dus heb je daar vertraging. Snel door zometeen weer met de hits uit Holland. En er komt weer het nodig aan zomers geluid aan. Zometeen vanuit Vlaanderen overigens. We hebben ook Wolter Kroes en Danny Vera onder meer.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
13: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: naam Brigitte Bardot, want haar naam komt ook nog even voorbij. Vanuit België, want het wordt hier ook gezien als Nederlands. Hè. Deze disco samba.
1: Hits uit Holland.
0: Een vrolijk zomerdeuntje, 40 jaar geleden alweer in de zomer van 86. Maar eigenlijk was het al veel ouder, hè, dit disco samba. Een medley gebracht door de Two Man Sounds. Het geluid van het Nederlandse lied. En op vrijdag 3 uur lang tussen 9 en 12. Ik ben Edwin. Het is 22 mei. 24 tot 26 graden vandaag. En er komt alleen nog maar meer bij de komende dagen. En als je er lekker op uitgaat om van het zonnetje te genieten, vergeet ons dan niet mee te nemen met je telefoon. Dan heb je al genoeg eigenlijk. Want via de app zijn we overal te horen. En dus eigenlijk altijd dichtbij. Met straks ook 2 zomerse deuntjes in de keuze bij de koffie. We doen ook nog 1 keer de nationale nieuwe. En volgende uur maak ik dan die voor de komende dagen bekend. Wolter Kroes is er zo, in duet vandaag. Maar eerst zetten we onze centen even op deze van Mart Hoogkamer.

0: En zo stelen zij de show. Dat zongen ze zelf ook nog, de Dolly Dots. En wat een leuk zomersgeluid dit ook. Hela di la di lo. Tijd voor de keuze bij de koffie van vandaag. En op vrijdag zijn het uiteraard uitsluitend nationale producties. En ook lekker in een zomers jasje vandaag. We hadden vorige week donderdag hemelvaartsdag de hele dag de 90s top 100. Nou, de eerste keuze van vandaag komt zeker ook uit die tijd. Het was in de zomer van 97 dat we hoorden van het meidengezelschap Wauw. Een soort nieuwe Dolly Dots, zeg maar. Met als leading lady Katja Schuurman. En toen hadden ze deze hier. Dat is keuze 1.
1: Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Het is nog volop lente, maar het voelt wel zomers deze dagen. Dus het is wel leuk om deze er dan even alvast erbij te hebben. En een aantal jaren daarvoor bladerde Connie van der Bos nog ouderwets door een vakantiefolder.

Maar voor het mooie weer hoeven we er dus niet per se op uit. Dus de vraag is, welke wil je graag horen van deze twee zomerse hits? Wauw of Conny van der Bos? 1 of 2 mag je ook gewoon even aan ons appen. Of mailen studio@rtvutrecht.nl. Je kan ook bellen hoor, 0909-6-93-1-93-1. Er zijn nog genoeg mensen die graag even de telefoon erbij pakken, dus dat kan ook gewoon. Ondertussen doen wij Rob de Nijs.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal.
2: We praten, razen, schuilen of gewoon even schuilen.
1: De Nationale Nieuwe.

0: Even schuilen, niet voor de regen, maar misschien voor de volle zon. Dat zou zomaar kunnen vandaag, want de zonkracht is hoog. Hè? Dat is ook nog een waarschuwing. Miss Montreal, die hebben wij deze week vooral in het zonnetje gezet. In het volgende uur maak ik de nationale nieuwe voor de komende dagen dan weer bekend. En zometeen ook de uitslag van onze keuze bij de koffie. Het gaat dus om Katja Schuurman en Wauw en het leuke zomerse liedje. En Corny van der Bos met die vakantiekolder, die heeft op dit moment de meeste voorsprong. En ook de vraag nog voor de rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein. Zometeen, dat doen we allemaal na het nieuws met Kees. Met meer ook over de plofkraak in Bilshoven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
0: Nieuws van 10:30, er is die weer Kees Dorrestein. En de politie heeft nog geen verdachte aangehouden, hè, voor die plofkraak in Bilshoven.
11: Nee, Edwin. Die is vannacht rond 4:30 gepleegd in het winkelcentrum Planetenbaan bij een pinautomaat in een kapperszaak. Eigenaar Kazem van de kledingreparatiezaak, daar vlakbij in de buurt, zegt dat hij al eerder zijn zorgen had geuit over dat pinautomaat daar.
12: Ik heb het wel een paar jaar terug tijdens vergadering heb ik ook benaderd bestuur. Dit is niet wat wij hierop wachten. En het is wel altijd blijft het gewoon eng. Hoe dan ook omdat de mensen boven wonen.
11: Ja, de politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek. Een deel van de ingang van het winkelcentrum is ook zwaar beschadigd. Sommige winkels zijn helaas dicht en andere dan wel weer open. Begin februari was ook al een plofkraak in Bilshoven, toen aan de Julianalaan. Het plan voor een nieuwe kinderopvang op het water in Hoef en Haag is, ja, helaas in het water gevallen. Waterschap Rivierenland wil geen drijvende gebouwen in het water daar bij dat nieuwbouwdorp. Het zou te slecht zijn voor de waterkwaliteit. Maar ja, dat is flinke pech voor de nieuwe ouders daar, want er staan nog honderden kinderen op een wachtlijst voor het kinderdagverblijf in de buurt. Bij plannen van het nieuwbouwdorp Hoef en Haag is niet genoeg rekening gehouden.

0: met de opvang. Nu moeten veel ouders naar Houten, IJsselstein, Lopik of Nieuwegein rijden om hun kind naar een ander kinderdagverblijf te brengen. Vier jonge mannen uit Utrecht moeten op 14 en 15 september voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van die zogeheten Banga-lijst. Daarop stonden namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten met daarbij seksuele, grove en beledigende opmerkingen. De lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De mannen zijn lid van het Utrecht Studentenkoor en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. Ja, en de parkeergarage naast het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is vandaag na 2 jaar weer open. In 2024, misschien weet je het nog wel, stortten de hellingbanen van de garage in. En wonder boven wonder raakte toen niemand gewond. In die 2 jaar tijd is de puin in de garage, het puin in de garage eerst opgeruimd. En vervolgens zijn er aparte steunpilaren voor de hellingbanen geplaatst. Daarvoor zaten ze vast aan de vaste verdiepingen. In de tussentijd reed er een pendelbus vanuit Nieuwegein naar het Antonius Ziekenhuis. En deze automobilist hoopt nu op betere tijden.
1: Ik hoop ook dat dit wat goedkoper is dan de parkeergarage bij het stadhuis hier. Want je betaalt je blauw.
2: Ja, hoeveel
1: dus dit
2: dan?
1: Interview kost mij al minstens een halve euro.
0: Dat zei hij tegen Robert-Jan Boy. Ja. Vanochtend hier op Radio M Utrecht. Gelukkig voor hem en eigenlijk voor jou ook, is dit interview dan weer gratis te beluisteren.
3: Ja, dat is wel mooi. In ieder geval fijn dat je er weer in kan. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt, het is wel veilig hier.
0: Nou ja, nu heeft Robert-Jan Boy, onze verslaggever, ook iemand van het Antonius gesproken die daar over die parkeergarage gaat. En die zegt, doordat er nu echt aparte pilaren zijn geplaatst, waar dus die hellingbanen, dus de weg naar beneden aan vast is gemaakt, is hij echt veel steviger en veiliger en zou die heel lang mee moeten gaan.
3: Oké, goed. Fijn.
0: Het weer dan. Het is hartstikke lekker. 25 graden. Vergeet niet te smeren en ervan te genieten.
3: Nou, deze dag valt in ieder geval niet in het water, hè? We gaan ook nog even naar de weg, want het is al wel behoorlijk druk, meldt de ANWB. Dat is minder goed nieuws. Bijvoorbeeld op de A2 een hele lange file. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Je hebt daar een uur vertraging. De A12 dan van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunetten naar de A27 richting Breda. Daar doen ze op dit moment een spoedreparatie. Daar is de parallelrijbaan dicht. En op de 27 van Utrecht naar Gorkum tussen afrit De Bilt en Houten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En ook de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken vanwege een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. 10 minuten. En ook nog deze even, de provinciale weg, de N11 van Bodegraven naar Leiden tussen de aansluiting met A12 en Bodegraven Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar word je ook over de vluchtstrook geleid. En de vertraging daar is ook zo'n 20 minuten.
4: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
7: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Laatste ronde, laatste kansen dus op deze mooie prijs. De vraag die we vandaag hebben luidt: wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? A. Woningen en een hotel of B. kantoren of antwoord C. A en B zijn beide goed. Nou, je mag het dan sturen via de app of in de mail studio@rtvutrecht.nl. Graag dan even met je telefoonnummer. Je hebt de hele dag de tijd om het door te geven. En vanavond tussen 6 en 7 dan zal Aard iemand met het goede antwoord terugbellen. Dus niet vergeten even je nummer erbij te zetten.
8: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En de hits uit Holland op vrijdag. En we mogen kiezen uit meer dan 60 jaar. Dit was een tijdje geleden alweer. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Dat kom je hier ook gewoon nog tegen, hoor. Nou, maandag hebben we dus de hele dag de 60's, hè. Dit zit er heel dichtbij. Maar verse koffie en oude koek, waar je uit mocht kiezen ook vandaag weer. De twee zomerse deuntjes van eigen makelij hadden we dus in de aanbieding. Katja Schuurman met Wauw, een soort nieuwe Dolly Dots, ik zei het al. En zomer en ook nog de vakantiekolder van Connie van de Bos. Een liedje wat we niet zo vaak meer horen, maar ook wel heel zonnig wat ze eind jaren 80 nog had opgenomen. Zijn we ook zeker niet vergeten hier. En de vraag was dus, welke vind je het leukste? En moeten we vooral nog even helemaal laten draaien? Het was al snel duidelijk dat Connie van der Bos de voorkeur had. Dus die gaan we nog even helemaal draaien. En dan spat de zomer toch echt van de radio af. En misschien ben je op dit moment ook al bezig met het uitzoeken van je vakantie. Nou, luister nog eens goed. Zo ging dat in de jaren 80.

Thomas Bergen, net als Jantje Smit en Heintje, hebben we ook zijn kinderstem hier nog. Weet niet of hij het zelf nog kan horen, maar wij vinden het wel heel gezellig. Por favor was dat. Costa Hollanda zeggen we dan. Dit uit Holland van Radio en Utrecht. Amore, dat is dan wat meer Italiaans. En dat komt uit gewoon uit Volendam hoor, BZN.

Simplistische Bond. Hield de mensheid even een spiegel voor in de jaren 70 met de mattenklopper in de aanslag. En zoek jezelf. En wie zoekt zal vinden zometeen nog veel meer hits uit Holland op Radio M Utrecht. Het beste onder de zon. Goed?

0: Weer eens wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan gaan we even naar de weg, want de Pinksterdrukte komt op gang. Er staan al aardig wat files, meldt de ANWB in het midden en het zuiden van het land. Dus we hebben wel een beetje pech in deze regio. Begin ik met de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is nu wel weer vrij, maar de vertraging ongeveer een kwartier. Er zijn ze op de A12 druk met een spoedreparatie. De parallelbaan is dicht en het is van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunetten naar de A27. En op die 27 dan ook nog even deze vertraging. Dat is van Utrecht naar Gorkum tussen de afrit De Bilt en Houten. 2 rijstroken zijn dicht. Dan heb je ongeveer een kwartier vertraging. Nou, meer hits uit Holland zijn onderweg. En we beginnen zo meteen in Limburg. Met een heel zomers deuntje. En we hebben straks ook de nationale nieuwe voor de komende week.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
18: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
21: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
23: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Spaanse tongval dit, hè? 45 jaar geleden en ook nog op 45 toeren toen deze Press vanuit Limburg. Een komende zondag in het Gouden Weekend zijn we overigens in deze week van 1981.
1: Hits uit Holland.
0: Maar zover is het nog niet. Slechts vrijdagmorgen nog maar. Cantara Pepe, die jongens van The Press, waren overigens eerst de Walkers in de jaren 70. En dat dus onder het lentezonnetje. En straks aan het eind van dit uur komen we nog even terug in Limburg met onze uitsmijter. Zo vlak voor de lunch zal dat zijn. Het is een leuk rondje door Nederland wat we hier altijd doen. En vrijdags 3 uur lang zelfs tot 12 uur. Ik ben Edwin, het Nederlandse lied. En ik hoop dat je ervan geniet. Het crème de la crème van eigen bodem. Want die Hollandse keuken is ook veelzijdig en smaakvol. Met ook een beetje een Duitse tongval in dit uur nog. Want we hebben een jarige straks. Dubbel NL van Danny Christian. De Nationale Nieuwe komt eraan voor de komende week. En dit is Yves Berendsen.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: me mee.
1: Nou, nog wat kippenvel op deze mooie warme dag. Frans Halsema was dat.
2: De Nationale Nieuwe.
1: PZN hebben we al gehad in het vorige uur. Zij waren er toen, maar die hitfabrieken uit Volendam, die zijn er nog steeds. Zo ook dit gezelschap. Voor je het weet is er alweer een nieuwe. En deze, die ik nu ga draaien zo meteen, die je de komende dagen dus veel hoort, ontstond in het programma Onvergetelijke Liedjes, waarin dorpsgenoot Simon Keizer de onuitgebrachte liedjes laat uitwerken. En ook deze is dat eigenlijk van het gezelschap Broederliefde. Hij is een beetje bijgeschaafd en nu gelanceerd vanwege de stijgende temperaturen, want daar past hij het beste bij. Het gaat over het leven zelf, over makkelijke en moeilijke dagen. En dit is het resultaat.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Los vast van de 3 J's.
4: Ik hou jou vast, jij laat mij los.
2: De Nationale Nieuwe. Radio M Utrecht.
4: Ik

Mai Tai. Alles behalve Thaikost, want toch lekker luchtig zo. Bij de koffie en Mildred Douglas, What Goes On was dat. We hebben zometeen na 11:30 Denny Christian, 70 jaar is hij geworden vandaag. Maar ook deze jarige even in het zonnetje nog voor het nieuws van 11:30. Johan Verminne, 75 kaarsjes vandaag. Ook onze zuidenburen die hebben weer in het vizier, zoals je weet, bij Hit Zuid-Holland. Wat een muzikale pep talk voor als de zon misschien niet zo fel schijnt bij je. Voel me goed.

Johan Verminne, jarige Johan dus vandaag, 75 geworden. Zijn gezondheid liet hem een beetje in de steek de laatste tijd. Hopelijk voelt u zich nu weer beter. En zometeen na 11:30 dus ook die andere jarige nog even, Denny Christian. En de vraag voor vandaag, de laatste die we hebben in de reeks, voor die rondleiding door die oude gevangenis Wolfenplein. Een mooie prijs is dat. Eerst gaan we naar Kees. Hij heeft het laatste regionieuws. En de kans is groot dat er windmolens in Utrecht komen. En ook een bekende wielrenner die morgen een rondje door de provincie rijdt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Het regionieuws van 11:30. Kees Dorrestein. Laten we beginnen dan met die windmolens. Op industrieterrein Lage Weide lijken ze nu toch te gaan komen.
10: Nou Edwin, inderdaad. Want een poging van de partij Utrecht nu om die tegen te houden is mislukt. Een motie tegen de windmolens haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. GroenLinks PvdA zegt dat ze nodig zijn voor de lokale energieopwekking om minder afhankelijk te zijn van energie uit het buitenland. Wethouder Matoeg zegt dan ook dat het project nog maar aan het begin staat en dat het nog niet duidelijk is hoe hoog die windmolens moeten worden. Op de Beeldse Rading bij de Beeld zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur bij de oprit naar de A27. Beide auto's liepen flinke schade op. Op foto's is te zien dat de voorkanten van de voertuigen flink ingedeukt zijn. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren of dat er iemand gewond bij is geraakt. De politie deed ter plekke onderzoek. Als je last hebt van de problemen met het openbaar vervoer in de regio Utrecht, dan kan je langer compensatie aanvragen. De compensatieregeling die eind deze maand zou aflopen is namelijk verlengd tot midden december, omdat de problemen nog niet zijn opgelost. En dat betekent dat je je hele rit vergoed kan krijgen als de bus of tram niet rijdt en er binnen een half uur geen andere optie is. En als je een abonnement hebt, dan kan je dan weer korting krijgen volgende maand als je meerdere keren problemen hebt gehad. En na een jaar afwezigheid wordt de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal weer gereden dit weekend. Vorig jaar kon die niet doorgaan omdat er te weinig motoragenten waren vanwege de NAVO-top. Nou, dit jaar is hij terug, maar is het wel een vlakkere rit, want publieksfavorieten als de Grebbeberg en het Paardenveld zijn uit het rondje gehaald. Want de veiligheid bij de doorkomst door het centrum van Reden kon namelijk niet worden gegarandeerd. Ja, pech voor koersdirecteur Bart Voskamp. Maar hij kijkt wel uit naar iets anders. Er komt een bijzondere renner.
11: Fabio Jacobs is natuurlijk een hele grote naam. En we hebben een podcast van de week opgenomen. En daar heb ik hem gesproken. En voor hem, kijk, met alle respect, is Veenendaal-Veenendaal misschien een iets kleinere wedstrijd.
12: Dan de Tour de France.
11: Maar hij rijdt hier heel graag omdat hij in een periode zit dat hij zichzelf weer wil tonen. En dat zou vandaag een mooie opstap kunnen zijn.
10: Nou, dat is toch een mooie warmborder, toch?
12: Zeker, ja.
10: De vrouwen rijden trouwens vandaag. Morgen rijdt Jacobs met de mannen.
12: Met deze temperaturen lijkt het ook wel een beetje een Tour de France.
10: Inderdaad. En het mooie is, Jacobsen zegt dat hij eigenlijk die heuvels wel gaat missen. Terwijl andere renners zeggen, oeh, gelukkig hoef ik die heuvels niet op. Maar hij zegt dan ook, ja, ik heb in de Alpen en de Pyreneeën gereden. Dus dit is een makkie.
12: Ja, de kolletjes van onze regio, hoor.
10: Precies. Dat is niet de hoogste categorie.
12: Nee.
10: Het weer dan. Ja, je zegt dat is heerlijk weer. Heerlijk om dus naar een wielerwedstrijd in Veenendaal te gaan kijken. 25 graden, vergeet niet te smeren. En het wordt vanmiddag een beetje bewolkt, maar het is gewoon heerlijk.
12: Ja, en als je erop uitgaat, vergeet dan vooral niet even wat water mee te nemen. Want het wordt warm, het kan ook in de auto zo zijn. Dus, en er worden veel files verwacht vanwege Pinksteren. Dat is nu eigenlijk al het geval. De A12 van Den Haag naar Utrecht meldt de ANWB bij knooppunt Lunetten. Naar de A27 richting Breda. Daar is de parallelrijbaan. rijbaan op dit moment nog altijd dicht. De A27 dan van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. 20 minuten vertraging. Twee rijstroken die daar dicht zijn. En ook nog de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En daar is de vertraging nu al een half uur.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelini.nl.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Laatste ronde dus voor deze week. Je maakt vandaag nog kans op die mooie prijs. Gisteren ging die naar de Meren. Trudy de Klein van Brenk was de gelukkige. Want die gaf het goede antwoord op de vraag. Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Dat was antwoord A. Het is de oudste van Nederland. Nou, dit is de laatste dus. En die luidt, wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? Is dat A, woningen en een hotel? Of B, worden dat kantoren? Of antwoord C, A en B zijn beide goed. Als je het weet, laat het ons vooral even horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl met je telefoonnummer erbij. En als je het goede antwoord hebt gegeven, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Aartje vanavond terugbelt tussen 6 en 7.
21: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: Dat is een filmplaatje, hè? Van Frans Bromet. Een tip van de sluier. En Boudewijn de Groot zong de titelmuziek. En Boudewijn was eerder deze week jarig. Hij werd 82.
1: Dubbel NL.
0: En ook vandaag hebben we diverse jarigen. Ook de man die we nu gaan horen werd geboren als Bernard Althoff. Vandaag in 1956, dus 70 kaarsjes. De man die vooral door het leven gaat al heel lang als Danny Christian. Geboren in Duitsland, maar ook hier werd hij wereldberoemd in Nederland. En ik draai eigenlijk twee van zijn eerste successen. En dan komen we vooral in de jaren 70 terecht. Maar toch ook een beetje van wat later. Want die oude eerste hit kreeg eens een nieuw jasje. En die draaien we vandaag dus op zijn verjaardag. Rosamunde.

Duidelijke lentekriebels, toen nog slechts 20 en vandaag dus 70. Danny Christian. Besse met Mucho, wat hebben we ook nog even. Hij is in goed gezelschap, dus dan hadden ook al Shirley Zwerers eerder vanmorgen en Johan Verminnen, die ook vandaag hun verjaardag vierde. En voor zijn 60ste nam Danny 10 jaar geleden ook nog eens een liedje op. Hè. Dat is allemaal nog verder toekomstmuziek voor deze dame. Vanuit IJsselstein, dus lekker dichtbij. En haar naam is Melanie Ryan.

En we hebben dus nu een nieuwe Melanie. En ook nog eens uit onze regio. Buckle Down was dat. En we eindigen deze hits in Holland in het zuiden. Met nog wat gebakkenlucht. Ja, een heerlijke uitsmijter hebben we nog even zo voor 12. Van de ladies uit Limburg van Pussycat. Ik zou zeggen, laat het je lekker smaken. En geniet ook van de mooie Pinksterdagen die eraan gaan komen. En zometeen al van Joost. En heel veel muziekplezier bij hem en de verzoekjes.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
9: Gelukkig is Harry Styles ook beter dan Ajax sportief gezien. Of mag je dat niet zeggen? Nee, dat mag jij niet zeggen. Nou, maar. Dit zijn de regio-nieuws hoofdpunten op Radio M Utrecht.
10: Goedemiddag Joost. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden voor de plofkraak in Bilthoven vannacht. Gebeurde in winkelcentrum Planetenbaan bij een pinautomaat in een kapperszaak. Politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek. Opletten vandaag als je de weg op gaat, want het kan zeer druk worden. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zeer drukke vrijdagmiddagspits vanwege het Pinksterweekend. De rest van het weekend wordt ook druk, vanwege het mooie weer. Vooral naar de kust, bij recreatiegebieden of richting de Meubelboulevard. En ja, Joost, heb jij vandaag, ik heb nog niet gekeken, een lange of een korte broek aan?
9: Een korte.
10: Jij hebt een korte broek, ja. Dat is niet de bedoeling.
9: Waarom niet?
10: Nou ja, ondanks het lekkere weer moet je een lange broek aan tijdens je boswandeling. Ja, en eigenlijk idealiter ook nog even je broek in je sokken. Wie dat advies geeft en waarom, dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
9: Oké, zie jij hier een boom in de studio of niet?
10: Nou, ja, ik zou bijna zeggen, deze uitzending staat als een huis, maar het is vaak huisje, boompje, beestje. Okay. Dus het, nee, helaas.
9: Ja, we dwalen af. Dankjewel Marvin, tot straks. De verkeerssituatie, ja, nu al druk op de A27 bijvoorbeeld. Gorkum, richting Gorkum is dat tussen Utrecht Noord en Houten, meer dan 20 minuten oponthoud. Wegdek is daar in slechte toestand. Twee rijstroken zijn dicht, dus niet eens omdat het er vast staat vanwege een file of zo. En dan de A28 nog richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht zelf. Een half uurtje.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Besten.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Bilthoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
7: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Voor je het weet is die voorbij. De Beatles en Day Tripper. Dit is muziekplezier. En dit viel mij op. In het nieuws, de eerste resultaten zijn namelijk bekend van een zogeheten hackathon in het Radboud UMC. Je denkt misschien aan hacken, maar daar gaat het niet om. In dit geval allerlei artsen en deskundigen uit het hele land die staken naar de koppen bij elkaar om een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. Volgens de hoogleraar die je nu hoort is het gelukt om bij 5 van de 33 patiënten toch opheldering te krijgen.
1: Families met een specifieke huidaandoening. Het zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
0: Ja, daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van een nieuwe soort DNA-test, waarmee je dus ook allerlei erfelijke aandoeningen kunt terugzien op de gezondheid van jou en mij, zou ik willen zeggen, met de Doobie Brothers en de Doctor. In dit geval gaat het dan om de muziek, hè, die je energie geeft en weer beter maakt. Muziek is de dokter, waar we elke dag gewoon van moeten genieten. Nou, misschien heb je wel meer plaatjes die jou oppeppen. Laat het maar weten. De app staat open van RTW Utrecht. En ook de mailbox studio@rtwutrecht.nl. Laat het maar weten waar je zin in hebt vandaag. In muziekplezier.

0: Dr. Bernhard zou ook kunnen, krijg je in de app al gelijk binnen. Welke liedjes peppen je op? Het hoeft niet per se iets met medicatie of dokters of zo te zijn. Dr. Woo, dat zou ook nog kunnen. Dr. Hoek, ja, die had niet echt een artsenrol. Nou, het kan allemaal. Laat het weten, waar heb je zin in vandaag?
1: Muziekplezier.
2: Je favoriete muziek.

0: Amsterdam.
1: We blijven gewoon een beetje in de hits uit Holland sferen. Dankjewel Edwin en welkom Joost. Dit is Muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. En ik had het net al over die hackathon, hè, in het Radboud UMC. Artsen uit het hele land bij elkaar. Om eigenlijk patiënten waar nog geen echte diagnose voor gesteld kan worden, toch een beetje te helpen. En het is toch gelukt om bij enkele patiënten nu toch een diagnose te stellen. En dan weet je dat je geholpen kan worden. Dat is toch fijn. Bonnie Sinclair kwam onder meer nog meer binnen met dokter Bernhard. Ja, en ik zei het al, zo blijven we toch een beetje bij die hits uit Holland hier op Radio M Utrecht. Maar er kunnen nog plaatjes bij vandaag, hoor. Via de app en via radio-mutrecht.nl.

0: Tom Jones, What's New Pussycat, Radio M Utrecht. Het regionieuws Marvin zometeen. Met goed nieuws voor FC Utrecht supporters die naar de play-off finale willen.
1: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
2: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
1: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
2: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
1: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
2: Hoppa!
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: De exclusieve rondleidingvraag komt eraan. Gevangenis Wolvenplein. Afijn, je weet het al. Maar voor die tijd nog tijd voor het regionieuws. En dat is voetbalmindend, Marvin.
11: Ja, dat klopt, Joost. Goedemiddag. Ja.
0: Ik ga er bijna van galmen, hoor je dat?
11: Ook dat nog.
0: Ongelooflijk.
11: FC Utrecht supporters mogen zondag toch naar de play-off finale tegen Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat zanger Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff Arena. De burgemeester van Volendam wilde eerst helemaal geen uitsupporters toelaten, omdat het afgelopen zondag daar uit de hand liep met andere voetbalsupporters. De wedstrijd komende zondag wordt ook nog vervroegd, van 6:00 naar kwart over 12 'smiddags. Als FC Utrecht wint, mogen ze meedoen aan de voorronde van de Conference League. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden voor de plofkraak in Bilthoven. Die is vannacht gepleegd in het winkelcentrum Planetenbaan bij een pinautomaat in een kapperszaak. Bezoekers van het winkelcentrum waren stom verbaasd vanmorgen.
12: Plaatsdelict.
13: Ik kwam hier altijd naar de markt elke vrijdag. En toen hoorde ik het.
14: Och, nou zeg. Toch altijd zo rustig hier op Planetenbaan. Ik heb deze dingen nog niet meegemaakt. Ik woon hier al heel lang.
15: En wat zag je toen?
16: Heel veel politieagenten en politielint en heel veel politieauto's. Dus toen dacht ik al, plaatsdelict.
11: De politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek. Een deel van de ingang van het winkelcentrum is zwaar beschadigd. De man die gistermiddag om het leven kwam op station Bijlmer Arena in Amsterdam is volgens de politie door de aanzuigende kracht van een trein met zijn rolstoel op het spoor terechtgekomen. De politie zegt dat het gaat om een noodlottig ongeval. Het gebeurde rond 1:00 of 3:00 'smiddags gisteren. Daardoor reden er tot na de avondspits gisteren geen treinen van station Utrecht Centraal naar Amsterdam en Schiphol. Met het zonnige Pinksterweekend voor de deur verwacht Rijkswaterstaat dat veel mensen erop uittrekken. Daarom wordt er een zeer drukke avondspits verwacht die vanmiddag al op gang kan komen. Ook de rest van het weekend kan het extra druk zijn, vooral naar de kust. Bij recreatiegebieden, attractiepark of meubelboulevards worden traditioneel veel mensen verwacht. En ondanks dat het dit weekend heerlijk weer wordt, moet je een lange broek aan. Juist tijdens een boswandeling. Nu opletten, Joost. Mm-hmm. En dan ook nog een broek in de sokken als het even kan. Anders kruipen er beesten omhoog. Dat zegt althans de Lyme-vereniging en stichting Tekenbeetziekte. Want de teek lijkt erg actief. Vorig jaar waren er 11.000 geregistreerde tekenbeten. En dat is 40% meer dan het jaar ervoor. Het RIVM denkt zelfs dat het werkelijke aantal tekenbeten rond de miljoen ligt. Waardoor de waar de toename vandaan komt, is niet duidelijk. Maar de Leersumse boswachter Sabrina Veldman, die heeft wel een vermoeden. Die denkt dat het komt vanwege het veranderende klimaat. Ze zegt trouwens dat je nog prima het bos in kan, maar dat je je bewust moet zijn van de risico's.
0: Dat is goed. Ja, luchtige lange broeken heb ik ook, hoor. Dus,
11: gelukkig. Ja, de korte broek staat je overigens ook goed, hoor.
0: Nou, dankjewel.
11: Voorop stellen heb ik nog het weer. Het is een zonnige dag met ruim 25 graden. Staat een zwak windje. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag.
0: Sluit ik aan met de verkeersinformatie. Ja, die drukte is nu al begonnen. Marvin had het er net al even over. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten vertraging daar. En ook een half uur zo'n beetje op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten vanwege een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. En plus 20 op de A28 tussen Afrit en Dolder en Utrecht zelf.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Wat gaat de gevangenis in de toekomst worden, gevangenis Wolfenplein? A. Woningen en een hotel. B. Kantoren. C. A en B zijn beide goed. Woningen en een hotel, dat is antwoord A. B. Kantoren. Of C. A en B zijn beide goed. Mail het goede antwoord naar studio@rtvutrecht.nl. Of pak de app van RTV Utrecht erbij en typ het even in aan ons.
23: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Dit komt uit The Zeros van Justin Timberlake. En Stop the Feeling. Erg zomers. Past bij het mooie Pinksterweekend nu al. Dat is stiekem al een beetje begonnen met die zon. En van The Zeros naar

0: Jaren 80 is het volgens mij, hè? 1989 kwam dat plaatje uit van Jan ten Hopen. Jij bent alles. Jij bent alles, Wilma.
1: Oh, dankjewel.
0: Want jij vraagt hem liefdevol aan.
1: Ja, ik vind het zo'n lekker liedje.
0: Ja.
1: Ja, het heeft ook wel wat, hè?
0: Nou zeker, je komt er ook zo fijn in, hè? Het begint een beetje zo. En dan slaat het helemaal door in een mooi ritme. Positief gezien
1: precies.
0: Dan, hè, bedoel ik.
1: Ja.
0: En je had er gewoon even zin in. Waarom plopte dit op, dit nummer?
1: Nou, ik moest er ineens aan denken. Ik heb altijd gezegd, als ik het hoekje omga, dan mogen jullie dat liedje draaien. Het is wel erg vrolijk, maar goed.
0: Ja. Maar ja, steeds meer mensen willen ook meer vrolijkheid, hè, bij afscheid.
1: Nou, dat niet alleen. Het is wel een liedje, ja. Dat past wel bij me.
0: Ja. Je kan het op jezelf betrekken. Dat doe jij dan. Maar je kan het ook nog op iemand uit je omgeving betrekken.
1: Ja.
0: Liefde en zo. En goed, je kunt er kort over zijn. Maar dit mag bij jouw afscheid gedraaid worden.
1: Ja hoor. Ja.
0: Dan mag iedereen ook een beetje lekker meeken. Zou je daarbij willen zijn? Want dat zie je ook steeds vaker. Hè? Dat mensen... soms kun je het niet voorspellen. Hè? Er zijn ook, helaas kan je ook gewoon zomaar overlijden. Dat is het rare van het leven. Kijk naar Bas Westerwil. Hè? Nou, die had het al wel aan zijn hart. Maar dat is natuurlijk triest. Hè? Dat je dan niet meer wakker wordt, zou ik maar zeggen.
1: Nou, ik weet dat ik een beetje gammel ben. En ik heb altijd gezegd van, mocht ik gaan, dan wil ik wel dat het een beetje vrolijk gaat. Hoe ik zelf in het leven sta.
0: Ja. Dan zou jij nu al een afscheid kunnen geven van jouw leven met mensen erbij? Dat is misschien een hele grote vraag, hoor.
1: Ik heb het afgelopen november hebben moeten doen. En toen kwam ik er toch nog doorheen. Dus die massa had ik.
0: Oh, zo, Wilma. Nou, dan gaan we dat vieren met Jan ten Hopen op de radio. Dankjewel en een heel fijn weekend, hè?
1: Dankjewel, eens gelijks en veel plezier.
0: En blijf nog lang leven.
1: Dank je.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf

0: Ja, en je hebt van die plaatjes die zeggen alles over het weer, hè? Gypsy Kings en Baila Me. En je hebt ook Rita, die kan het dan nog eens mooi verwoorden. Hallo.
1: Het past wel goed bij deze dagen. Goedemiddag, Joost.
0: Goedemiddag. Hi. En dit is een heel goed begin van het mooie lange Pinksterweekend.
1: Zo. Ja, want we hebben natuurlijk een paar van die feestdagen gehad die wat killetjes of zelfs wat nat verliepen. Bevrijdingsdag is er natuurlijk geweest. En Tweede Paasdag. Het was allemaal wat ingewikkelder. En nu ziet het weer er heel duidelijk uit. Met veel zon en hoge temperaturen. We zijn aardig op weg. We zijn inmiddels al op 23 graden. De koers is ingezet. Je ziet altijd dat de ochtendopwarming het snelst gaat. En daarna zwakt die temperatuurstijging wat af. Maar de 25 graden is nog steeds goed in zicht voor vanmiddag. Bij weinig wind en bij veel zon.
0: Oké, geen ingewikkelde constructies dus ook de komende dagen?
1: Geen ingewikkelde constructies. Nee, er zijn alleen af en toe eigenlijk iets van, wat voor type bewolking drijft er dan wel soms voorbij? Dat is weinig. Ik bedoel, er kan straks ook wel een lokale kleine stapelwolk ontstaan. Maar gisteren trok het enige tijd even echt dicht. Maar je ziet dat het nu de lucht al veel droger is. Veel warmer ook. En die kan meer vocht bevatten. Komt er minder uit. En morgen zie je wel dat er waarschijnlijk in de middag vanuit het noordwesten een bandje met wat hoge wolkenvelden aankomt, overkomt zetten. En dat tempert zeg maar de zoninstraling een beetje. Maar verder wordt de zaterdag gewoon warm met veel zonneschijn en 28 graden. Dus morgen wordt ook echt een warme dag. En wat dat betreft is het qua zonkracht misschien wel lekker dat een beetje ook wat wolkenvelden overdrijven. Want de zonkracht is vandaag en de komende dagen 6 of net aan 7. Dus zo. Die is best stevig.
0: Ja, nog even een korte blik op de zondag en de maandag dan.
1: Ja, zondag en maandag, rustige dagen aanhoudend veel zon. Af en toe eens een paar wolken, maar vooral zonneschijn. 6, 27 graden op zondag en maandag een beetje dezelfde temperatuur als morgen. Dat is 7, 28 graden.
0: Oké, je had het over een bandje van wolken. Hoe zei je dat nou? Een bandje komt voorbij.
1: Een bandje van wolken, ja, morgen overdag. Eigenlijk wisselen we morgen van hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied van nu, dat trekt oostwaarts weg. Er komt de volgende aan. Daartussenin frummelt zich, ja, een klein storingje, maar die wordt eigenlijk verpulverd door het nieuwe hoge drukgebied. Het enige wat wij er nog van merken is dat er wat hoge wolkenvelden morgen kunnen overdrijven. Okay. Dat is dat kleine bandje.
0: Ja, ik ga hier een ander bandje starten, een cassettebandje. Oh. Met de stem van Dolly Parton.
1: Kijk, dat is oud.
0: En dat is dan later gedigitaliseerd en zo kan ik het nu draaien. Want ik heb hier geen cassettedek, hè? Laten we wel wezen. Het zou wel leuk zijn om een keer zo'n uitzending te maken.
1: Ik heb nog bandjes, maar ik heb niks meer om het op af te spelen.
0: Nee, ik heb nog heel veel cassettebandjes te digitaliseren met opnames van mij vroeger als kind en zo. Hè? Dat is leuk. Gita, dankjewel.
1: Alsjeblieft, goed weekend.

0: Lekker Dolle met Dolly.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, een nieuwe opgewekt uur muziekplezier. Met Marvin Op en de Regio Nieuws hoofdpunten. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Joost. FC Utrecht supporters mogen zondag toch naar de playoff finale tegen Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat zanger Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff Arena. De burgemeester van Volendam wilde eerst helemaal geen uitsupporters toelaten, nu dus wel. Utrecht gaat het jaar niet knallend uit, want een voorstel voor een gemeentelijke vuurwerkshow heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad. En de onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen te zijn tussen de onderhandelende partijen. GroenLinks, PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Hoe dit zit, allemaal vertel ik om 2:30 uitgebreid.
12: Hier hoef je niet te onderhandelen over de muziek. Vraag gewoon een plaatje aan en dan wordt hij wellicht gedraaid. Dat ligt eraan of ik hem bij me heb in mijn koffertje natuurlijk. Maar meestal komt dat goed. Verkeersinformatie A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. Ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. De vertraging zal daar afnemen. Maar is nu volgens de ANWB nog meer dan een half uur. Dan plus 19 richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Een spoedreparatie. Er is nog maar één rijstrook open daar. En 24 minuten langer onderweg op de A28 richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht zelf.
0: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
14: daar moet je zijn. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
16: Daar moet je zijn. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
17: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
18: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: voelt je ook zo, hè? Alsof je kleurrijk door alles en iedereen heen kwispelt. Je bent gewoon die chameleon. Culture Club op Radio M Utrecht. Ja, het is altijd een verrassing wat er gaat komen met één kwartier muziekplezier ook. Ik kan alle plaatjes verklappen, maar ik kan ook zeggen dat er eentje tussen zit. Eén van die vier, dat is een orkestraal geheel. Dat begint en bij de eerste tonen krijg je al kippenvel. En het is van een grande zanger die Nederland lief heeft gehad. Och, nou ja, je gaat ervan wegzwijmelen, zelfs als het zonnetje schijnt. Eén van die vier is dat dus. Die zit tussen Bruno Mars en Jackson 5 in. Want dat is de eerste van die vier. En de laatste van die vier.
1: Eén kwartier muziekplezier.

0: Radio M Utrecht.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Oh, I just made Bruno Mars. Hey, het wordt een mooie Pinksterweekend hier op Radio M Utrecht. Want tweede Pinksterdag, maandag vanaf 10 uur. Terug naar de jaren 60 met Edwin. En ik zei de gek, dan presenteren wij de 60s Top 100. En die is, ja, zoals altijd, samengesteld door jou. Leuke plaatjes om te horen. Dat wordt genieten, tweede Pinksterdag. Dat weet ik zeker. Nu genieten met muziekplezier. Met alle mooie programma's van Radio M Utrecht. Waar je nu Smokey Robinson hoort. Ook aangevraagd vandaag. De Tears Over Cloud.

0: Henk van der Wal, Bobby Hebb en Sunny en Smokey Robinson ook aangevraagd hier op Radio Utrecht. Nieuws zometeen met Marvin. Straks gaat het over vuurwerk. Een vuurwerkshow komt er niet, maar het was wel vuurwerk in de gemeenteraad.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Zo is het alweer 2:30 geweest. Het regionieuws met Marvin. We beginnen met maatregelen vanwege de hitte.
8: De IJsselsteinloop wordt morgen ingekort. De halve marathon wordt ingekort naar 10 kilometer. En dus is eigenlijk een kwart marathon. De 5 kilometer start een uur eerder. En er komen meer verzorgingsposten. Ook is er een minimum leeftijd ingevoerd. Dat laatste doen ze vanwege het 15-jarig meisje dat onwel werd en overleed tijdens de halve marathon van Leiden. Zij had eigenlijk niet mee mogen lopen omdat er een minimum leeftijd van 16 gold. Bij de IJsselsteinloop geldt nu een minimum leeftijd van 12 jaar voor de 5 kilometer, 14 voor de 10 en 16 voor de halve marathon. En die is dus ingekort. FC Utrecht supporters mogen zondag toch naar de play-off finale tegen Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam omdat zanger Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff Arena. De burgemeester van Volendam wilde eerst helemaal geen uitsupporters toelaten omdat het afgelopen zondag uit de hand liep met andere voetbalsupporters. De wedstrijd zondag wordt ook nog vervroegd van 6:00 naar 11:45 middags. Als FC Utrecht wint, mogen ze meedoen aan de voorronde van de Conference League. De man die gistermiddag om het leven kwam op station Bijlmer Arena in Amsterdam is volgens de politie door de aanzuigende kracht van een trein met zijn rolstoel op het spoor terechtgekomen. De politie zegt dat het gaat om een noodlottig ongeval. Gebeurde rond 1:00 of 3:00 middags en daardoor reden er tot na de avondspits gisteren geen treinen van station Utrecht Centraal naar Amsterdam en Schiphol. Een voorstel voor een gemeentelijk vuurwerkshow van de VVD heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad van Utrecht. De partij vroeg daarom tijdens het debat over de afgelopen jaarwisseling om komend oud en nieuw een vuurwerkverbod daar geldt. Burgemeester Dijksma vindt het een slecht plan omdat er geen geld voor is. Daarnaast heeft ook het burgerberaad dat zich heeft gebogen over de viering van het nieuwe jaar gezegd dat er geen centrale vuurwerkshow wil. En de onderhandelingen over een nieuw Utrechts college zijn geklapt. Na een spoeddebat gisteren bleek er niet genoeg vertrouwen te zijn tussen de onderhandelende partijen. GroenLinks, PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren. Het CDA liet gisteren weten niet meer verder te willen onderhandelen. Meerdere anonieme bronnen melden onder andere dat het dossier sekswerk voor die breuk zorgde. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet. GroenLinks, PvdA en D66 zeggen dat het dit weekend tijd is voor bezinning. De drie overgebleven partijen hebben overigens nog steeds een meerderheid met 25 van de 45 raadzetels. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag met ruim 25 graden. En er staat een zwakke wind. En meer nieuws staat altijd op rtvutrecht.nl of in onze gratis te downloaden app.
0: Dankjewel. Sluit ik aan met de verkeersinformatie op Radio M Utrecht. Richting Sertogenbosch is draak tussen Culemborg en Zaltbommel. Bijna een half uur extra reistijd daar. Ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. Dan een spoedreparatie op de A27 richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Meer dan 20 minuten extra. En plus 23 op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam.
9: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
10: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lagevuurse op mitchikofftuinen.nl.
14: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Als je het weet, mail het goede antwoord naar studio@rtvutrecht.nl of geef het antwoord door via de RTV Utrecht app, waar je ook al het nieuws uit de regio vindt. De vraag van vandaag, de laatste van de week. Wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? A. Woningen en een hotel. B. Kantoren. Of C. A en B zijn beide goed. Laat het weten.
16: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Jan Smit, Radio M Utrecht en de Dire Straits. En Tom, goedemiddag, hallo.
1: Ja.
0: Ja, je spreekt met de verzoekverzamelaar.
1: Ja, goedemiddag Joost.
0: En jij bent helemaal into de saxofoonmuziek, begrijp ik dat goed?
1: Nou, het viel me op, laatst waren allemaal plaatjes met mooie saxofoon-solo's.
0: Ja.
1: En dat is, ik vind dat erg leuk. Ik vind het heel mooi, het lijkt me een heel mooi instrument.
0: Oké, ik proef uit je woorden dat je het zelf niet geprobeerd hebt om te spelen ooit.
1: Nee. Nou, ik ben ooit begonnen met een gitaar gekocht. Maar ik heb door een ongeluk als kind een vingertopje eraf. En dan gaat gitaar spelen een beetje heel erg moeilijk.
0: Oh, dat lijkt me wel. Ja. Maar daar zijn

0: hulpstukjes voor of zo? Je kan dan toch een soort opzetstukje op je vinger, of werkt dat allemaal niet?
1: Nee, dat werkt niet.
0: Ik heb vroeger een blauwe maandag gitaarles gehad en uiteindelijk ben ik met de toetsen verder gegaan. Maar ja, daar bleef het bij gitaarspel. En er zijn genoeg instrumenten waarbij je, als je blaast, dan heb je geen handicap, toch?
1: Nee, neem ik aan. Nee, totaal niet. Nee, maar de gitaar was toen de tijd, ja, ik ben bijna 80, dus dan praat je over een hele andere tijd. Maar gitaarspelen, dat was toen voor de jeugd, het was helemaal in.
0: Dat was het ding, aan een ander instrument dacht je gewoon niet.
1: Nee. Dat was pop, en pop was gitaar.
0: Oké. Als je nu 10 jaar jonger was geweest, dan had je misschien nog de saxofoon te hand genomen. Dat zou zomaar kunnen, hè?
1: Ja. Ja.
0: Oké. Even tot slot, wat maakt die saxofoon zo'n mooi instrument?
1: Nou, ik vind, hij kan ja, allerlei soorten gevoelens uiten. Hij kan huilen, hij kan lachen. Ja, hij kan alles.
0: Ja. Nou, dat horen we ook terug in dat liedje dat je graag zou willen horen. Van Candy Dulfer, hè? Lily Was Here.
1: Lily Was Here, ja.
0: Gaan we die lekker draaien en dan schalt hij daar door de woonkamer bij je in Zeist.
1: Leuk.
0: Oké. Hey, fijne middag en dank dat je het even wilde inleiden hier op Radio bij Utrecht.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

Roland Kaiser, de laatste plaat is speciaal voor Kapsalon die zwaar getroffen is wegen een plofkraak bij een geldautomaat. Daarnaast de droomkapper in Bilthoven. De eigenaar stond aangeslagen buiten en meerdere mensen willen hem wel een hart onder de riem steken met dit plaatje van Olivia Dean. So easy to fall in love. Veel plezier zometeen, pluk de middag.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Over een paar tellen hoor je hier de Bengals Walk Like an Egyptian in een gekakelverse aflevering van Pluk de Middag. Eerste verkeersinformatie met een drietal meldingen van 15 minuten of langer. Nou, die eerste duidelijk ook. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 30 minuten vertraging. En dan de A27, dat is Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Houten, daar is een spoedreparatie bezig. Er is één rijstrook open, zorgt voor 19 minuten vertraging. Ook 19 minuten vertraging Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam, daar heeft een brug opengestaan. Ook daar ben je dus 19 minuten langer onderweg.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Van Wieferen.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Pluk de middag met Erwin Peters.

Een hartstikke schattig en leuk liedje. Heel vrolijk. Alleen in de studio ging het toch minder gezellig aan toe. Want de producer die weigerde de drumster haar eigen partij te laten inspelen. Ze moest met een hele lullige tamboerijn gaan rammelen. Terwijl een koude drummachine de beat deed. En ze was zo of dat ze hem bijna met een bekken heeft geslagen. Dat is echt waar. Een koude beatmachine. Nou, koud is het niet. Wat een lekker weer.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur. Wow.

vaste luisteraar Jaap, die zingt... We gaan onderweg naar Terschelling. Hij zegt, we hebben even geen tijd voor plukte middag, geplukte plaat voorlopig. Onderweg naar Terschelling. Gezellige Pinksterdagen. Ja, geniet ervan. Geniet ervan. Geen plukte plaat. Niet voor Jaap, dat betekent extra kans.

Ik neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje. In een andere taal, ook in dit geval. En ook in een andere, totaal andere melodie. Een melodie, een liedje, een klankje dat past uitstekend bij het weertype van vandaag. Voor je maar aankomen. Jij raadt het originele nummer en de artiest. In het kader van wat is dit? Wat is de originele titel?

Ja, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht als je enig flauw benul hebt wat de originele titel en artiest is. Dat doe je op de volgende manier. Mocht het onverhoopt je allereerste keer zijn, dan download je helemaal gratis en voor niks de RTV Utrecht app. Rechtsboven de knop komt het hier binnen in de studio. Dus de originele titel en artiest, daar zijn we naar op zoek. Dus we hebben nog een kleine herhaling, want deze was nog volgens mij best wel pittig, toch? Stuur een berichtje naar de studio. De ontknoping binnen nu en ongeveer 12

Marvin Gaye en Tammy Terrell bij Radio M Utrecht. En Ain't Nothing Like The Real Thing. Zometeen hoor je Aha, Take On Me. En ook de DAF-vraag waardoor je kans maakt op een exclusieve rondreiling voor twee personen in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Maar ook dit hebben we nog, ja.

Ik heb dus één heel bekend, maar dit is echt het liedje. Als je het hoort, dan zeg je, ach ja, natuurlijk, natuurlijk. Heel bekend liedje. Ik heb het in een heel ander jasje gezet. Ook in een andere taal. Het origineel is Engels. Het komt uit eind jaren 70. Het is een mannengroep. Het is een heel andere melodie. Luister naar het refrein. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, stuur je een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Let op, hè. Let op.

0: stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is. Doe je dat voor het eerst, de RTV Utrecht app is gratis te downloaden. Heb je dat gedaan, rechtsboven zit een knop en daar staat app, ons komt het hier binnen. Doe het snel, want zometeen is al de ontknoping. En over ontknoping gesproken, meer ontknopingen volgen. Zometeen met Marvin Hopp in het regionieuws gaan we het hebben over geplande drukte op de weg. Dat en meer over een paar tellen.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: En het is 1:01. Marvin zit hier. Marvin, we beginnen bij de rechtbank. Vertel.
6: Het Openbaar Ministerie heeft 10 maanden celstraf geëist tegen 2 mannen uit IJsselstein. Voor hun rol in het bestoken van agenten met vuurwerk. Dat gebeurde begin mei tijdens rellen over de komst van een asielzoekerscentrum. Het gaat om een man van 41 en een man van 20. De man van 41 moet volgens het OM 10 maanden de cel in. De man van 20 4 maanden. De 20er zou 3 mei 's nachts met een vuurwerkkanon 380 keer op agenten hebben geschoten. De man van 41 had dat kanon meegenomen en de jongen opgehitst om te schieten. Vijf Herenlanden voldoet binnen een paar weken aan de spreidingswet. Dat zegt burgemeester Vrolijk vanochtend in Utrecht is Wakker hier op Radio M Utrecht. De gemeente moet 338 vluchtelingen opvangen, zit nu op de helft. Maar ze zijn druk bezig met het vullen van een nieuwe locatie.
7: Sommige dingen in het leven, die moeten gewoon. En dan hebben wij als bestuurders een verantwoordelijkheid en een opdracht om dat zo goed mogelijk te regelen. Maar vervolgens moet je wel gelijk met inwoners aan tafel.
6: En dat doet de gemeente elke week met omwonenden. Zij kunnen met een bestuurder in gesprek om hun zorgen te uiten en te horen hoe de problemen aangepakt worden. Vreulig zegt dat het asielprobleem op te lossen is.
7: Ja, het probleem is zeker op te lossen als elke gemeente gewoon zijn aandeel pakt. Voor de duidelijkheid, we hebben dit jaar minder instroom, zoals dat genoemd wordt, en minder aantal asielzoekers dan vorig jaar en het jaar ervoor. We hebben een opvangprobleem en misschien wel een opvangcrisis.
6: Aldus de burgemeester. Met het zonnige Pinksterweekend voor de deur verwacht Rijkswaterstaat dat er veel meer mensen op uittrekken. Daarom wordt er een zeer drukke avondspits verwacht die vanmiddag al op gang kan komen. Ook de rest van het weekend kan het extra druk zijn, vooral naar de kust. Bij recreatiegebieden, attractieparken en meubelboulevards worden traditioneel veel mensen verwacht. En automobilisten op de A2 die kunnen dan wel weer opgelucht ademhalen. De gaten in de weg zijn gerepareerd, zegt de ANWB. De afgelopen dagen waren er lange files op de A2 bij Everdingen vanwege die gaten. Daardoor was een rijstrook afgesloten. Het asfalt daar was volgens Rijkswaterstaat al kwetsbaarder door de winterse omstandigheden van eerder dit jaar. Daardoor kan het asfalt sneller kapot gaan bij ongelukken. En nou ja, Rijkswaterstaat waarschuwt alsnog dat ook op diezelfde A2 het dit weekend druk kan zijn. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag met ruim 25 graden. Er staat een zwakke wind. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen, schrik niet, wordt het nog warmer, 27 graden.
0: Sorry, denk het hardop.
6: Nee hoor.
0: Oh nee. Zeker niet. Dankjewel Marvin. Ja, ik vind het heerlijk nieuws.
6: Ja, fantastisch.
0: Ja, toch?
6: Ja.
0: En dan de verkeersinformatie. Dat is al wel minder leuk. Maar als het zo met dit weer is het al een stuk leuker, toch of niet? 8 meldingen. Nee, zijn er 5 meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 16 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. 37 minuten. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar is een spoedreparatie gaande. Er is één rijstrook open. 20 minuten vertraging. En daar staat een auto met pannen met pech op de A27. Daar is Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Dus kapotte auto, rechte rijstrook is dicht. De brug heeft ook nog een keer opengestaan. 28 minuten vertraging. En dan ben je blij op de N225 Oosterbeek richting Rhenen tussen Wageningen en Rhenen. Want daar sta je in slechts 18 minuten vertraging.
8: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
10: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursen. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursen op midgetgolftuinen.nl.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, en de dagvraag is, wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? Is dat A, woningen en een hotel? Of B, kantoren? Of C, A en B zijn beide goed? Dus wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? A, woningen en een hotel? B, kantoren? Of C, A en B zijn beide goed? Stuur je berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Dat kan via de app, maar je kunt ook even mailen. studio@rtvutrechten.nl. Zet er dan in ieder geval ook je telefoonnummer bij, want dan heb je kans dat Aartje vanmiddag ook nog gaat bellen.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.
0: Vanavond, hè? Aart tussen 5 en 7 in Utrecht komt thuis, wordt de dagwinnaar bekendgemaakt. Hè? Dat kun jij zijn en het is je laatste kans.

0: Ineke, goedemiddag.
1: Hey, Erin.
0: Hey, goedemiddag. Ineke, even een vraagje voor jou, hè. Hoe zomers voel jij je vandaag op een schaal van voetenbadje op balkon tot Dries Groevink in een gele zwembroek op de boulevard?
1: Doe de laatste maar.
0: Oh ja, ja, ja. Hoe dicht zit jij vandaag tegen een spontaan ijsje of een plastic opblaasflamingo aan?
1: Nou, nog niet helemaal, maar ik zat wel even lekker in de tuin.
0: Ja.
1: Het was heel druk geweest, dus ik dacht ik ga even lekker. Even onderuit, hè. Kleine kindjes in een bed, heerlijk rustig.
0: Oh.
1: Ja, dus lekker genieten, hè.
0: Oh, zitten
1: de
0: kindjes
1: er dagen ook.
0: Liggen ze nog in bed, ja? Zijn ze nog het,
1: Ja, de kleinkinderen, hè.
0: Ja, hoe oud zijn ze?
1: Meisje is, wordt bijna 4 en Jochie is 19 maanden.
0: Oh ja, dat zijn nog dus, 2 middagslaapjes, denk ik, of niet?
1: Ja, echt wel.
0: Och, ja, van jou ook, denk ik, of niet?
1: Ja, dan ben ik ook ongeveer wel een toemaak.
0: Ben je niet helemaal gesloopt aan het einde van zo'n dag, Ineke?
1: Ja, zeker wel, zeker wel. Maar ja, het is geen andere alternatief, dus
0: Het is ook wel weer leuk en zo. Het schijnt,
1: geniet er wel van, hoor, dat wel. Maar in principe, ja, is het wel heel erg druk natuurlijk, hè. Want ze zijn hier elke dag, hè. Dus,
0: Elke dag ook?
1: Ja, ja.
0: Is dat anders dan vroeger, dat je eigen kinderen opvoedde en zo? Weet je wel, is het toch...
1: Ja,
0: je bent dan wat ouder, dus dat is misschien wat zwaarder ook. Maar is het... Doe je het op dezelfde manier, denk je?
1: Nou, ik denk wat minder streng, hè. Want de mama, ja, mama is de baas.
0: Ja.
1: Hè? Dus, en dan denk ik van, nou, de taak ligt bij haar. Maar weet je, je kan wel iets meer verdragen.
0: Ja, dit is eigenlijk
1: heel
0: veel leuker.
1: Klein, hè?
0: Ja.
1: En ik heb zoiets van, nou, weet je wel, oma, ze gaan allemaal altijd naar oma, hè. Als er wat is, dan is het oma.
0: Oh ja, ja.
1: Ja.
0: Ach,
1: ja,
0: het heeft ook weer wat, hè. Maar waar ben jij blij met die middagslaapjes nog, zeg, denk ik.
1: Oh, heerlijk, hè. Heerlijk.
0: En toch,
1: lekker, hoor.
0: Dan kun je niet laten, Ine, komt toch nog een spelletje te spelen. We spelen Pluk de Plaat. En we gaan even een klein stukje laten horen. En dan mag jij het zo meteen roepen. Eerst nog even het refreintje. Dat komt. Het is wel een gezellige versie, hè? Daarom reageerde jij wel.
1: Ja.
0: Komt-ie, hè? Let op, hè?

0: Hey, gezellig, hè? Ja.
1: Ja,
0: niet te hard zetten, hoor.
1: Leuk.
0: Ja, niet je radio te hard zetten, anders worden de kinderen weer wakker, hè? Dat, ja. En ik krijg niet te veel geluid.
1: Nou, nee, maar ja, ik zet gewoon mijn telefoon aan, hè. Dan hoorden ze dat ook niet.
0: Even kijken, Eneke, wat was de originele titel en artiest volgens jou?
1: Ik dacht dat het de Beatles waren.
0: Met?
1: The Night Fever.
0: Ja, natuurlijk, ja!
1: Ja?
0: Iedereen was gek hier.
1: Ja, leuk.
0: Ja, Eneke. Ja. Zouden pikken toch even mee tussen twee slaapjes door van de kleinkinderen.
1: Zeker.
0: Zo.
1: Ja,
0: dikke prijzen voor oma. Dat wil zeggen, jij mag uitzoeken. We hebben een in de prijzenkast hebben een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of de rugtas. Wat wil je hebben?
1: Weet je, doe het puzzelboek maar.
0: Het puzzelboekje?
1: Ja,
0: want jij denkt, ik heb nog.
1: Leuk voor mijn liefde.
0: Oh, ik dacht.

0: graag.
1: Ik dacht van, nou, misschien jij denkt dat je nog tijd over hebt om te puzzelen, maar tussen de slaapjes
0: nee,
1: door.
0: Nee, daar heb ik echt geen tijd voor. Ik heb nog geen tijd om een boek uit te lezen.
1: Ach, nou, gelukkig zijn wij om een gezelschap te houden. Ja. En gezellig dat je erbij bent, Ineke.
0: Ja, leuk joh.
1: Blijf even hangen, dan ga ik even jouw gegevens noteren. Zorg dat het puzzelboekje aankomt bij jou lief en bij jou. En draaien we het origineel van de plukte plaat. De Bee Gees en Night Fever bij Radio M Utrecht.

0: dat ook?
1: Heb je het ook dat je de beste ideeën eigenlijk gewoon al onder de douche vaak krijgt of zo? Heb je dat niet? Ze heeft ook namelijk deze Taylor Swift. Dan bevind je in goed gezelschap. Ze heeft een heel handig hulpmiddel voor haar creatieve buien. Wat ze zegt, ze krijgt haar beste ingevingen namelijk onder de douche. Dus ze heeft standaard een waterdicht notitieblok en een speciale watervaste stift aan de douchewand hangen. Dan kan ze meteen schrijven voordat de inkt wegspoelt. Dit is Radio bij Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is Pluk de Middag op deze vrijdag. En mag ik je voorstellen, aan de beat.

The Beach Boys, Do It Again bij Radio M Utrecht. Even heel iets anders. Maar ook echt even heel iets anders. Het nummer klinkt alsof het uit de lucht is komen vallen. Daar lijkt het wel een beetje op. Alsof iemand midden in de nacht een hotelradio aanzette ergens langs een Franse snelweg. En dit dan weer toevallig voorbij kwam. Het verhaal daarachter is eigenlijk een beetje vreemd hoor. Want er was dus een vrouw in Parijs. Die werkte eerst in mode. Die ontwierp kleding. Die leefde een beetje los. Reisde veel. Geen standaard, geen popsterverhaal. Helemaal niet. Maar iemand waarvan je denkt, ja, die vinden wij morgen in een busje richting Spanje. En die komt pas 3 jaar later terug met sandalen en verhalen over van alles. En op een dag komt ze terecht bij een producer. Klein studiootje, sigarettenrook waarschijnlijk. Koffie koud geworden, ergens op een mengtafel. En die producer die maakt een melodie die bijna nergens heen lijkt te gaan. Heel zweeft, alsof je uit een treinraam kijkt, terwijl alles zo langzaam voorbij schuift. Geen grote drums, geen bombast, juist ruimte. En dan die stem. Bijna emotieloos soms, maar daarom geloof je het juist. Hè? Alsof iemand zingt die al heel veel stations heeft gezien. Heel veel luchthavens en heel veel afscheid zonder scènes. En het grappige is, niemand dacht volgens mij, dit wordt een gigantische wereldhit. Het was te vreemd, het was te kaal, te Europees. Maar juist daardoor bleef het hangen. Dat refrein dat voelde als beweging, als vertrekken. Als even weg willen uit je eigen straat. En jaren later hoor je die 3 seconden van die synthesizer. En bam. Bam, daar sta je weer. Op een camping in een Renault met een warm colaatje in je hand. En dan pas komt die naam weer bovendrijven. Desireless. Voyage, voyage. Nu bij Radio M Utrecht.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
2: alleen de prijs is anders.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
11: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
10: Ik wel, bij NRV.
11: NRV?
10: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
11: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
12: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed. Al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
17: Nou, het Pinksterweekend begint hoor. Je bent gewaarschuwd, het wordt drukst op de weg op dit moment. Er zijn, je krijgt van mij de meldingen vanaf 20 minuten en langer, zo erg is het al. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. 30 minuten vertraging. A27 Almere richting Gorinchem, tussen Utrecht Noord en Houten. Daar zijn ze met een spoedreparatie bezig. Er is 1 rijstrook open, 24 minuten extra reistijd kost. Dan de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem daar 31 minuten. En dan, dat was het dan in ieder geval van 20 minuten en langer. Het wordt wel snel naar je druk op de weg. Heel veel succes als je onderweg gaat, onderweg moet.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans.
19: Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
22: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
23: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
24: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Pluk de middag met Erwin Peters.

Er wordt beweerd, dus je hoorde trouwens Diana Ross bij Radio M Utrecht, Why Do Falls Fall in Love. Maar er wordt beweerd dat Diana Ross ooit eiste dat een complete hotelkamer opnieuw behangen moest worden met zijde, omdat de normale muren de trillingen van haar stembanden zouden verpesten.

Het zijn de drie J's bij Radio M Utrecht. Het is de Nationale Nieuwe. Het liedje heet Los Vast. Was dat vroeger niet een programma van de Tros ook, Los Vast? De Nationale Nieuwe die wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma van Edwin Meerman, de hits uit Holland. En het is het gerucht gaat dat de mannen van de drie J's in een klein vissershuisje zaten aan het IJsselmeer om dit te schrijven. Dat tijdens de opnames de bliksem insloeg en alle stroom uitviel. En in plaats van te wachten, hebben ze het hele nummer toen maar live en akoestisch opgenomen op een simpele recorder die op batterijen werkte. En weet je, soms is het een noodoplossing gewoon wel de most ook. Toch of niet? Nou, wat een heerlijk weertje. En het onderwerp is een briefgeheim en een mooie biecht, dat wil zeggen. Vroeger had je bij de PTT nog echte postbodes. Hè? Kun je ze nog herinneren? Zo'n man in een grijs-blauw uniform en zo'n pet. Zo'n leren tas waar je de regen nog in rook. En een zware zwarte fiets die je al hoorde voordat je hem zag. Van die stevige schoenen op de stoeptegels. En altijd ongeveer hetzelfde tijdstip. Mensen zetten er serieus een klok op gelijk. En die mannen die kenden ook gewoon de buurt ook echt. Die wisten waar de hond los zat. Wie altijd even een praatje wilde maken. Waar een baby sliep. En bij wie je beter niet kon aanbellen voor de eerste koffie. Dus vanmiddag een vraag. Welke postbode kende bij jullie vroeger echt iedereen? Dankjewel voor je reacties. Hans Oosterling en Maartensdijk die zeggen, ja, toen ik in Maartensdijk kwam wonen was dat Langerak. Een heel aardig en vriendelijk persoon. Gerard Scheppingen die schrijft, ja, Piet van Kempen was bijna onze buurman. En op een dorp van 645 inwoners kennen ze elkaar al heel gauw. Ja, dan kennen de postbode waarschijnlijk eerder je geheimen dan je huisarts. Hè? Marian Zwambach uit Houten zegt, ja, van vroeger in mijn jeugd de heer van Tiel. En nu heeft ze een hele vrolijke zingende muziekliefhebber. Radio meestal hard aan, altijd gezellig. Hè? Dat zie je dan meteen voor je. Zo'n postbode die ergens tussen de huizen doorfietst. Keihard meezingen met George Baker. Terwijl drie straten iemand verder roept. Hey, de post is er. Jeroen Fizé die zei, ja, ik ben er ooit eentje geweest in 98, net voor de overgang naar bezorger. Ja, dat is ook zo'n zin, hè? De overgang naar bezorger. Alsof ergens toen officieel besloten werd, jongens, gezelligheid eruit, de scanner erin. Ja, en dit verhaal van Elsje Haringman is fantastisch. Ze zeggen, ja, wij kenden alle postbodes bij naam, maar de Vries die sprong eruit. De appjes waren altijd in die tijd briefkaarten. En luister, hij las altijd wat erop stond en zei dan, mevrouw, u krijgt zondag visite. Dat kon dus alleen vroeger, hè? Dat de postbode alvast de trailer van je weekend stond voor te lezen. Ja, en Sera de Groot die schrijft, ja, nu loopt er hier al een tijdje een opvallend geklede postbode vol met tatoeages, zwijgend de post door mijn brievenbus te duwen. Hij groet niet eens terug. Ja, dat contrast. Vroeger bleef de postbode soms 20 minuten hangen voor de koffie. En nu denk je, volgens mij speelt deze man 's avonds in een Scandinavische metalband. En last hij motorblokken in zijn vrije tijd. En eerlijk, vroeger wist de postbode alles. Wie ging scheiden en wie stiekem verkering had. En wie zogenaamd alleen de tv-gids kwam brengen bij de buurvrouw van nummer 14, toch? Oké, okay, ja, en ik las laatst, tot slot, het verhaal over een heerlijke biecht van een vrouw. Ze was als puber smoorverliefd op de jonge postbode. En om te zorgen dat hij langer aan de deur bleef staan, plakte ze de brievenbus aan de binnenkant dicht met duct tape. Dan kreeg hij de brieven er dus niet doorheen en moest hij wel aanbellen. Ze heeft hem zo wekenlang aan de praat gehouden onder het mom van, goh, wat gek, hij klemt weer een beetje. Ja, dat was slim, hè, Reeds? Goed verhaal. Laat de verhalen maar komen. Ze zijn welkom. Goedemiddag.

0: Sexy Midnight Runners bij Radio Web Utrecht. Kom on, Aline. Zometeen spelen wij het spelletje. 3 voor 4, dat zijn de 3 platen met 1 overeenkomst. Daarover zometeen meer hoor je ook Paul McCartney, Hope of Deliverance. Maar eerst is op een de beurt Marvin Hop in het regio-nieuws. En daarin onder andere een ongeluk in Leerbroek. En sluiting van een loket. En welke dat is, dat hoor je over een paar tellen.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
0: Het is 3:58. Marvin zit hier. Marvin op. Marvin, we beginnen met een aangekondigde demonstratie. Vertel.
12: Burgemeester Dijksma van Utrecht verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion morgen op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde gisteren aan om morgen het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het landelijk treinverkeer wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt een spoorwegblokkade dan ook geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. Dat ze allemaal in een kringetje gaan zitten demonstreren. En dat mag volgens de burgemeester ook, alleen buiten de NS-spoortjes. Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser in Leerbroek is iemand gewond geraakt. Gebeurde bij de Meerkerkse brug aan de Weverwijk. De fietser werd geschept door de automobilist. Mogelijk zag de auto de fietser over het hoofd. Ook een traumahelikopter landde in de buurt. En het is niet bekend hoe het met de fietser gaat. De vestiging van het juridisch loket in Utrecht is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie gevonden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het hele land. De organisatie wil voor iedereen zo dicht mogelijk beschikbaar zijn, legt een woordvoerder uit. De dichtstbijzijnde vestiging nu is dus Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers maandelijks gemiddeld 450 keer iemand aan de balie langskomen. Daarbij werden er gemiddeld 70 spreekuren ingepland. Zij stellen vragen over allerlei onderwerpen, zoals werk en inkomen, problemen met de huurbaas of alimentatie in relaties. Wel blijft het loket telefonisch bereikbaar voor iedereen die in Utrecht woont. De politie zoekt getuigen van de plofkraak in Bilthoven. Die is vannacht gepleegd in het winkelcentrum Planetenbaan bij een pinautomaat in een kapperszaak. De politie heeft een deel van de omgeving afgesloten voor onderzoek. Een deel van de ingang van het winkelcentrum is zwaar beschadigd. Kazem is de eigenaar van een kledingreparatiewinkel. En hij had eerder al zijn zorgen geuit over die pinautomaat.
13: Ik heb het wel een paar jaar terug tijdens vergadering heb ik ook benaderd bestuur. dit is niet wat wij hierop wachten. En het is wel, altijd blijft het gewoon eng. Hoe dan ook, omdat de mensen boven wonen.
12: Een uitgebreid verhaal bij ons op de website. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag met ruim 25 graden. Er staat een zwakke wind, goed smeren dus. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt het warmer, 27 graden. En meer nieuws op rtvutrecht.nl of in de app.
0: Dankjewel. Tot straks, Marvin. Ach, heerlijk. Dan iets minder heerlijk, dat zijn de vertragingen. Dat zijn de meldingen vanaf 15 minuten of langer. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. 17 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 31. A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Knooppunt Lunette door een spoedreparatie. 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Berkendam. 26 minuten. En de N233, dat is Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, 19 minuten extra reistijd.
14: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: En de dagvraag is de volgende, dubbele punt. Wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? Is dat A, woningen en een hotel, B, kantoren of C, A en B zijn beide goed? Dus wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? A, woningen en een hotel, B, kantoren of C, A en B zijn allebei goed? Stuur een berichtje via de app naar RTV Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio binnen. Of stuur een mail naar studio@rtvutrecht.nl en zet in dat geval ook je telefoonnummer erbij. Want Aart, dat is tussen 5 en 7, gaat de laatste winnaar van deze week bellen.
19: Pluk de middag met Erwin Peters.

Paul McCartney en Hope of Deliverance. Paul die nam dit op in zijn eigen milieuvriendelijke studio in Sussex, die volledig draait op windenergie en zonnepanelen. Maar tijdens de gitaarsolo hoor je nog heel zachtjes op de achtergrond zijn favoriete geiten mekkeren. De technicus heeft uren geprobeerd om het eruit te filteren, maar het lukte dus niet. Dus die geiten die staan nu voor altijd op de plaats. Hope of Deliverance bij Radio M Utrecht. En dan, ja, jouw kans op de eeuwige roemende prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan in hetzelfde woordje zitten, of het onderwerp in de titel, kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Beide klaar voor. 3 platen, 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan dus zitten in hetzelfde woordje. Het onderwerp en de titel kan ook in de namen van de groep of de artiest zitten. Als je een idee hebt, stuur dan een berichtje naar de studio via de WhatsApp. Dat kan via de app van RTV Utrecht, rechtsboven app ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. Eentje gehad, dit is aanwijzing nummer 2.

Aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? 3 platen met 1 overeenkomst. App het dan zo snel mogelijk naar de studio van Radio M Utrecht via de app. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon na aanwijzing nummer 3.

0: Hatsje. En dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor je apps voor je oplossingen. En er wordt op dit moment wordt er gebeld. Ik hoop dat hij overgaat. Ja. Oh.
1: Goedemiddag met Jan de Hoek.
0: Hey Jan, goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Hallo, ik denk, oh nee, het zal toch niet dat hij niet op gaat nemen.
1: Ik zit in de auto, dus ik moest hem even aan de kant zetten.
0: Oh, is dat, je bent onderweg?
1: Ja.
0: Met de auto of met iets groters?
1: Nee, met de auto.
0: Met de auto. Mag ik vragen waar de reis heen gaat?
1: Ik ga zo weer een uurtje rijles geven. Je moet even naar mijn leerling toe.
0: Oh, je geeft les?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Is dat een beetje te doen vandaag met de drukte en zo? Of,
1: Nou, de drukte volgens mij. Het is weer de hitte.
0: Oké, okay, je hebt nu een leerling ook zitten?
1: Nee, die ga ik zo ophalen.
0: Oh ja, wat was er nou laatst in het nieuws over rijscholen en zo? Dat toch, ja, elke keer lees je erover dat de agressie toeneemt en zo. Weet je, dat allemaal. Maar is dat iets wat jij ook beaamt, ja?
1: Absoluut, er is amper meer begrip voor een leerling. De mensen worden ontzettend snel boos. Hoor de auto gewoon voor je auto. Leerlingen kunnen niet rijden, zeggen ze. Maar daar verbaas ik me over. Dat ze wel de auto ervoor durven gooien, kunnen ze dan wel remmen.
0: Ja, oh ja. Ja. Dus van haast maar wel gewoon even een breaktest. Een breakcheck doen.
1: Ja, ja.
0: Echt, ja, goed. Heel iets anders, voordat je, weet je, gaat zo de leerling ophalen. Maar 3 voor 4, welke 3 platen heb je gehoord? Of tenminste, wat is de overeenkomst tussen die 3?
1: Nou, de overeenkomst is het woord eerste.
0: Ja, eerste, helemaal goed. Ja, Jan, gefeliciteerd, jongen.
1: Dank je.
0: Je hebt een leuk verhaal te vertellen, zo meteen, je leerling.
1: Ja.
0: Even kijken, je mag kiezen uit de winkel. We hebben een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een rugtas. Wat mag het voor jou, wat mag ik voor je inschenken, laat maar zeggen?
1: Doe maar de koeltasje.
0: Ja, dat kan geen kwaad. Koeltasje, Jan.
1: Ja.
0: Die gaan we naar je opsturen. Succes, blijf even hangen. Dat noteer ik even je gegevens. En dan gaan we het opsturen. En is het George Baker?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
11: Fleetwood Mac over een paar tellen met Little Lies. Wat geen leugen is, is dat het druk op de weg is en nog wordt. Je krijgt van mij de meldingen vanaf 20 minuten. Dat zijn er 3. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 34 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 20. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Daar 20 minuten. Heel veel succes als je onderweg bent.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Dalhuizen.
13: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Afrit Simone.
1: Grappig, hè? Zo grappig, een liedje is dat, hè? Het zingt het nummer in een taal die helemaal niet bestaat, hè? Het is een mix van Swahili, Portugees en volslagen onzinwoorden die hij gewoon ter plekke verzon. Afrikaan Simone Rademaar. Het later ook een, voor de, zo'n prijs, toch? Dat is een spelletje. Ja, Rademaar. Rademaar. Dit is Radio WM Utrecht. Dankjewel voor je berichtjes. Het is een mooi verhaal. Welke postbode kende bij jullie vroeger echt iedereen? Gerda van Breukelen zegt, bij ons was een postbode van Zwieten. Die zette in de winter zijn fiets gewoon tegen de gevel en kwam soms eerst handen warmen bij mijn moeder met een kop koffie. En dan duurde de postronde in één keer een anderhalf uur langer. En ondertussen wist hij precies wie verkering had, wie ging verhuizen en welke buurman zogenaamd een vriend van de duivenvereniging op bezoek kreeg terwijl zijn vrouw nachtdienst had. En mijn vader die zei altijd, de krant brengt het nieuws, maar van Zwieten die bracht context daar. Mooie. Onze postbode heet Cor, zegt Anja de Rooij. Die floot altijd voordat hij de straten kwam en de honden die kenden hem ook allemaal. Alleen bij buurvrouw Mien beter eentje altijd in zijn fietstas. En Cor zei dan, oh, laat maar, hij zoekt waarschijnlijk de agrepiro's. Henk van Leeuwen, ja, bij onze Vianen had je postbode Henkie. Die wist zo goed waar iedereen woonde dat hij soms post corrigeerde. Dan schreef hij gewoon met pen een ander huisnummer op, de envelop, en had hij meestal nog gelijk ook. Rietje Bos, onze postbode Joop, die had een enorme snor en rook altijd een zware check. En als hij jarig was, dan kreeg hij van de halve straat koffie, cake en soms een borreltje. En volgens mij reed die man op vrijdagmiddag vrolijker terug dan dat hij vertrokken was. En dan nog Theo van Dijk. Bij ons had postbode Arie een reservesleutel van 3 huizen in de straat voor noodgevallen. Alleen vergat hij een keer welk huis welke sleutel had. En toen stond hij in één keer in de badkamer van de familie van Ginkel, terwijl meneer van Ginkel onder de douche stond. Arie schrok zich rot, keek 1 seconde om zich heen en zei alleen, oh, verkeerde administratie, en liep weer weg. Ja, er zijn best interessante dingen tussen over de oude PTT-postbodes als sociale figuren. Dat is wel mooi. Hij bracht niet alleen de post, maar hij bracht ook contact. En grappig genoeg blijkt uit modern onderzoek dat bezorgers nog steeds vaak als eerste te merken als het niet goed gaat met iemand. Dus ergens zijn die mannen met die leren tassen misschien ook nooit helemaal verdwenen en zijn er vooral vrouwen ook bij. Ja, mooi verhaal.

0: Elvis Presley bij Radio Utrecht en Moody Blues. Zometeen hoor je Tom Jones met Delilah en het regennieuws met Marvin Hopp. En daarin nieuws over Veenendaal.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Het is 5:02. Marvin die zit hier. Marvin Lop met het regennieuws. Marvin, we beginnen met een uitspraak van de rechter. Vertel.
6: Een man van 20 die vuurwerk naar agenten gooide tijdens een anti-AZC-protest in IJsselstein moet 3 maanden de cel in. Een andere verdachte die vandaag ook voor de rechter stond, een 41-jarige man, is vrijgesproken. De rechter zegt dat de man 3 weken geleden 's nachts met een vuurwerkkanon op agenten heeft geschoten. Daarbij liep een agent gehoorschade op en een agent een brandplek op zijn hoofd. De man van 41 die had het vuurwerk wel meegenomen en die had de jongen van 20 opgehitst. Maar de man van 41 werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs is dat hij dat vuurwerk ook daadwerkelijk richting agenten wilde gooien. Burgemeester Dijksma van Utrecht verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion morgen op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde gisteren aan om morgen het spoor te blokkeren op het centrale station tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het landelijk treinverkeer wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. De vestiging van het juridisch loket in Utrecht is vanaf vandaag gesloten. De organisatie moest het pand uit en heeft geen nieuwe locatie kunnen vinden. Het loket heeft vestigingen in grote steden door het land. De organisatie wil voor iedereen zo dichtbij mogelijk beschikbaar zijn. De dichtstbijzijnde vestiging is nu Amersfoort. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. In Utrecht zagen de medewerkers maandelijks gemiddeld 450 keer iemand aan de balie komen. Dat leverde 70 spreekuren op. Het gaat dan over onderwerpen zoals werk en inkomen, problemen met een huurbaas of alimentatie. Telefonisch blijft het loket wel bereikbaar. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de bekende mensen die naar de Dutch Comic Con in Utrecht komen. Dat is een grote beurs gericht op films, series, striphelden, games en anime-series. De grote naam is Troy Baker, de man die zijn stem leende aan heel veel verschillende spelletjes. Waaronder ook als hoofdrolspeler in het spel The Last of Us, deel 1 en 2. Ook was hij te horen in Uncharted, Bioshock en verschillende animatieseries. Comic Con is overigens 20 en 21 juni in de jaarbeurs. En Charlotte Kool heeft de wielerwedstrijd Veenendaal gewonnen. Na iets meer dan 120 kilometer koers eindigde de wedstrijd dan toch in een massasprint. Na 30 kilometer ontsnapte Femke Marcus, reed lang alleen aan kop. Met nog 27 kilometer te gaan nam de Duitse Helena Bieber het stokje over. Die ging op een gegeven moment op in het peloton. En Kol die won uiteindelijk haar 24ste profzege. De tweede plek ging naar de Oostenrijkse Katrien Zwijnbergen. En de Nederlandse Nienke Veenhoven eindigde als derde. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag met ruim 25 graden. Staat een zwakke wind. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen 27 graden. U hoort het goed. Daarna kans op bewolking en een lokale onweersbui. Ja. Oftewel goed smeren.
0: Ja,
6: vandaag eigenlijk ook al.
0: Vandaag, ja, precies. Ja. Je verknettert als een gek. Dankjewel, Marvin. En dan de verkeersinfo met de meldingen. Dat zijn er 2, 4, 6, 7 vanaf 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 24 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar 23 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert. Naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein. 22 minuten vertraging. Dat komt door een aanrijding. De rechter rijstrook is daar dicht. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. 24 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen de afrit Den Dolder en Nijkerk 34 minuten. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren daar 29 minuten vertraging.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, en dit is je laatste kans vanmiddag tussen 5 en 7 gaat Aart de laatste winnaar bellen. Dan maak je dus een kans waarbij je dus inderdaad die exclusieve rondleiding voor 2 personen kunt winnen. Moet je wel het goede antwoord geven op de dagvraag. Wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? Is dat A, woningen in en een hotel? B, kantoren? C, A en B zijn beide goed. Dus wat gaat de gevangenis in de toekomst worden? Is dat A, woningen en een hotel? B, kantoren? Of C, A en B zijn allebei goed? Stuur je berichtje via de mail naar de studio@rtvutrecht.nl. Zet je telefoonnummer erin, want dan heb je kans dat je teruggebeld wordt. Of stuur een appje naar de studio.
17: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Elvis Presley en nu Tom Jones, allebei in één zakje. Volgens de geruchten scheert Tom Jones zijn borsthaar al sinds de jaren 60 met een speciaal verguld scheerapparaat dat hij ooit cadeau heeft gekregen van Elvis Presley. Het is toch werkelijk waar. Het is wonderlijk. Elvis Presley, nee, Tom Jones. Misschien laat hem lachen, geloof je niet?
1: Wie zegt dat?
0: Dat zijn de roddels.
1: Okay. Het roddelcircuit.
0: Ja, het roddelcircuit. Overdag is hij presentator. Dit is de allerlaatste keer deze week voor Utrecht komt thuis met Art van Eldik. Dan gaat hij genieten van een heerlijk en verdiend Pinksterweek.
1: Ja. Mijn dochter is vandaag 20 geworden.
0: Zo, bam, dat is eruit. Dat lucht op. Zo, 20.
1: Oud, hè?
0: Dat 19, dat voelt ineens, dat moet
1: jeetje
0: anders voelen.
1: Man.
0: Ja, ik zie je helemaal.
1: Ik zie je nog als baby in mijn armen.
0: Zeg je dat ook, weet je wel? Ach, ik weet toch toen je klein
1: was. Nee, slik ik allemaal in.
0: Oh, gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel.
0: 20.
1: Dankjewel.
0: Dat is de jongste.
1: Nee, dat is de oudste.
0: De oudste. En hoe is de oudste jongste?
1: De jongste is 18.
0: Oh, dat gaat. Och, ja, jeetje, ja. Worden ze groot.
1: Die rijdt op dit moment op een of andere scooter rond in Vietnam. Ja, kleinere kinderen worden groot.
0: Oh, echt? Hou je hart niet vast?
1: Nee, het zal wel goed gaan, toch?
0: Het lijkt een beetje op een vader, denk ik ook. Je bent ook eens een globetrotter. Je houdt ook van avontuur.
1: Ja.
0: Ben jij er wel eens geweest, of niet?
1: Ja, zeker ben ik er geweest.
0: Ja? Dus, ook met de kinderen ook, of niet? Of wij,
1: ik ben met de kinderen wel in China geweest en in Thailand.
0: Wauw, oké.
1: Dus, nou ja, zeg. Zij vinden het ook mooi.
0: De reis hebben ze van jou.
1: Wel.
0: Ja, ik zie je heel blij kijken. Is het mooi, hè? Toch
1: ja.
0: Niet? Ja, ja, ja, dat is mooi.
1: Heerlijk, toch?
0: Nou, gefeliciteerd, jongen. Ja, in ieder geval met, hoe heet je dochters eigenlijk?
1: De oudste heet Sabijn en de jongste heet Roos.
0: Wauw, mooie namen. Heb jij niet verzonnen, denk ik? Gelukkig hebben ze een hele mooie moeder. Nee, dat zeggen ze altijd. Nee, leuk, man. Aart, wat ga je? Je gaat niet naar Vietnam?
1: Zeker niet. Nee, ja, we gaan het hebben over die rellen in IJsselstein.
0: Ja.
1: Onze verslaggever was bij de rechtszaak tegen twee mannen die daar met vuurwerk hebben gegooid naar de politie. Forse celstraffen geëist tegen deze mannen. Hij komt daar zo meteen meer over vertellen. We blikken natuurlijk vooruit op de wedstrijd voor de derde keer in het seizoen.
0: Ja.
1: Utrecht-Ajax. En dan gaat het om een plekje om Europees voetbal. Ja, Utrecht heeft al twee keer gewonnen van Ajax dit seizoen. Nog één keer.
0: Ja, ja, nee, maar niet te veel. Niet te veel lof verzoeken.
1: Niet jinxen?
0: Nee, niet jinxen. Nee. We hebben het voor de rest niet meer. Nee, niet veel jinxen. Nee, ja, nee,
1: daar praten
0: alleen
1: we
0: maar
1: over.
0: Hopen. Ja.
1: En de laatste kans op die exclusieve rondleiding. In de voormalige gevangenis Wolvenplein.
0: Ben je er wel eens geweest? Nee, alleen Vietnam en China.
1: Nee, maar het lijkt me wel heel leuk om daar eens binnen te kijken. Het is echt een mooie prijs.
0: Het is een exclusieve rondleiding, dames en heren. U maakt nog steeds kans. Wel het antwoord sturen, hè. Dat kan nog één keer. Hè. Straks, hoe laat ga je bellen?
1: De dag vraagt nog twee keer.
0: Nog
1: en rond
0: twee keer.
1: Kwart voor zeven dan ga ik een winnaar bellen.
0: Anders nog iets?
1: Muziek.
0: Muziek, ja.
1: Het weer.
0: Over luchtalarm en zo.
1: Alles.
0: Oh ja. Nou, dat klinkt als mijn ex. Nou nee, dat ligt wel aan. Goed, zometeen om 5 uur de allerlaatste Utrecht komt thuis van deze week natuurlijk. Met Aart van Eldik bij Radio M Utrecht. En hier is...

Ik hou van die rare rolls, hè. Dus er circuleert ergens het maffe gerucht dat Kate Bush jarenlang geleden is gestopt met bestaan en dat ze momenteel een heel geavanceerd hologram is dat door haar familie wordt bestuurd.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Een hele goede middag op deze zonnige vrijdag. Het Pinksterweekend ligt voor ons. Heerlijk wordt het. Heerlijk is het, want Marvin is er ook. Dag Marvin.
8: Dag Aart, goedemiddag.
7: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
8: De IJsselsteinloop wordt morgen ingekort vanwege de hitte. De halve marathon wordt ingekort naar 10 kilometer. Dat is eigenlijk een kwart marathon. De 5 kilometer start een uur eerder en er komen meer verzorgingsposten onderweg. Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser in Leerbroek is iemand overleden. Dat gebeurde bij de Meerkerkse brug aan de Weverwijk. De fietser werd daar mogelijk geschept door een automobilist. heeft. En Charlotte Kool heeft de wielerkoers Veenendaal-Veenendaal gewonnen. Na iets meer dan 120 kilometer koers eindigde de wedstrijd dan toch in een massasprint. Met Kool als winnares.
7: Yes. Half zes horen we meer van jou, Marvin. Dank je wel. Het is behoorlijk druk op de weg. Pinksterdrukte. Je krijgt de files met een vertraging vanaf een kwartier. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 35. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Ouderijn. 25. Dan de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en Nieuwegein, 25 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, een half uur. En de laatste komt vanaf de A28. Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde, 40 minuten oponthoud. Gelukkig komt Paul Simon eraan.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelinie.nl.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag op deze zonnige vrijdag, 22 mei 2026. Een prachtig Pinksterweekend ligt voor ons. En de komende twee uur ben ik bij je met lekkere muziek van The Jacksons, Tina Turner, Enrique Iglesias. Dan voel je de zomer. En verder lukt het FC Utrecht om Ajax voor de derde keer dit seizoen te verslaan. Je laatste kans op een exclusieve rondleiding in voormalig gevangenis Wolvenplein. Ja, en wat bezielde die relschoppers in IJsselstein om de politie met zwaar vuurwerk te beschieten? Zometeen Peter Knierien die bij de rechtszaak was. Het is ook een historische dag. Op deze dag in 1980 maakt de wereld namelijk kennis met een gulzig happend figuurtje. Om gek van te worden. 22 mei 1980 verschijnt Pac-Man in de Japanse speelhallen. En dat wordt een van de succesvolste computerspelletjes aller tijden. Nou, dat was toen. We gaan lekker terug naar vandaag.

0: Vincent en Moor Amor, por favor. Het is 16:45. Peter Knieriem, verslaggever, is net aangeschoven. We gaan praten over een rechtszaak die vandaag was. Twee IJsselsteiners die vuurwerk gooiden naar agenten tijdens die anti-AZC-rellen. Die stonden dus voor de rechter. Eén van hen moet 5 maanden de cel in. Een andere man is vrijgesproken. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zijn dat voor mannen, deze twee?
1: Nou, dat is één meneer van 20 en een andere van 40. Die oudste die zat er nogal onderuitgezakt bij. En had ook best wel weerwoord tegen de rechter. De jongste meneer, die was wat meer verlegen, zeg maar. Was ook lastig te verstaan. Maar als je de rolverdeling, zeg maar, hebt. De ene, de oudste verdachte, die nam vuurwerk mee. En de jongste verdachte, die heeft het uiteindelijk aangestoken. En dat was niet zomaar vuurwerk. Dat was een behoorlijk heftige Romeinse kaars. Wordt ook wel omschreven als een mitrailleur die op hol geslagen is. En daarmee ging hij dus agenten beschieten tijdens die anti-AZC-protesten in IJsselstein.
0: Ja, we hebben die beelden daarvan gezien. Dat zag er heftig uit. Want het lijkt een beetje dat beschieten als een soort van bazooka. Hè? Er komen een soort van vuurkogels uit.
1: Ja, het is niet de huistuin en keuken, nee. De Romeinse kaars, die je van vroeger misschien nog wel kennen. Want ik dacht van, is dat nou zo erg? Maar nee, dit is echt wel heel zwaar vuurwerk, hartstikke illegaal. En als je daarmee agenten gaat beschieten, en je wordt gepakt, dan hoort daar wel een straf bij.
0: Ja, de oudste van 40, mondig dus. Wat zegt hij erover zelf?
1: Hij was vanaf het begin af aan van die rechtszaak was hij eigenlijk al best wel pissig. Hij zat, wat ik zeg, een beetje onderuitgezakt. En hij zei, ze moeten altijd mij hebben. Meneer had wel een behoorlijk strafblad, maar dat was van een aantal jaar geleden. En hij zat daar een beetje pissig, omdat hij zoiets had van, ik heb dat vuurwerk gewoon meegenomen. Iemand anders heeft dat aangestoken. Ik had helemaal niet de intentie om agenten te gaan beschieten of zo. Ik wilde dat gewoon meenemen voor, zeg de sfeer, zeg de opruiming. Maar absoluut niet met het idee om agenten te gaan beschieten. En de rechter is daar uiteindelijk ook min of meer in meegegaan. Die heeft gezegd, het is niet onomstotelijk te bewijzen dat hij dat vuurwerk, weliswaar illegaal vuurwerk, bij zich had, om uiteindelijk agenten te mishandelen.
0: Ja, dus daarom is deze 40-jarige man vrijgesproken uiteindelijk. Mm-hmm. En die 20-jarige man, die krijgt dan wel een celstraf. Want die heeft daadwerkelijk met dat vuurwerk geschoten en dat is ook bewezen.
1: Ja, dat is zelfs op beelden te zien. Ze lieten vandaag een aantal beelden zien. Wij hadden natuurlijk ook wat beelden van een mobieltje, volgens mij, op onze website. Maar ze lieten ook nog wat meer camerabeelden zien. En dan zie je hem gewoon op een gegeven moment daar naartoe lopen. Naar die Romeinse kaars. Die was daar neergezet door de oudste verdachte, maar aangestoken door de jongste verdachte. Die vertelde, ik was jarig. Hij was op die nacht, op 3 mei was hij jarig. Hij had een paar biertjes gedronken. Hij zag dat ding staan daar. Hij hoorde van die protesten en hij is daar gewoon naartoe gegaan en hij heeft dat gedaan. Hij heeft die agenten beschoten. Hij zegt achteraf, heel stom, had ik echt niet moeten doen. Ik heb er grote spijt van. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. Het staat op beeld. En hij krijgt dus 5 maanden gevangenisstraf, waarvan dan dus nog wel 2 maanden voorwaardelijk, moet ik zeggen.
0: Ja, dus die moet in ieder geval 3 maanden brommen.
1: Ja.
0: Dat is best fors. Hoe reageerde hij daarop?
1: Ja, hij vond het verschrikkelijk natuurlijk. Je zag hem zijn kopje een beetje naar beneden. Het is een jonge jongen die ook wat mentale problemen heeft. En ook medicatie slikt voor zijn ADHD, begreep ik. Ja, die is natuurlijk, die denkt, dit is verschrikkelijk. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. En de rechter zei ook van, ik vind dit zo erg. Ik wil een statement maken. Want dit geweld gaat alle perken te buiten. En bij geweld tegen agenten hoort geen papier prikken, geen taakstraf, maar er hoort echt een gevangenisstraf bij. Ondanks zijn positie, ondanks dat hij misschien een slokje op had, moet hij dus toch een aantal maanden de gevangenis in.
0: 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk voor deze man, dus vrijspraak voor de andere. Peter Knieriem, dankjewel.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: de zusjes Kleeman. Lois Lane en de Fortune Fairy Tales. Zometeen Marvin met het regionieuws. En er is in Leerbroek een nogal heftig ongeluk gebeurd. Daar gaat het over.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is. Met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
4: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Marvin. En jij begint met maatregelen tegen de hitte dit weekend.
7: Ja, de IJsselsteinloop wordt morgen ingekort. De halve marathon wordt ingekort naar 10 kilometer. De 5 kilometer start een uur eerder en er komen meer verzorgingsposten. Er is ook een minimumleeftijd ingevoerd. En dat laatste, dat is eigenlijk ook vooral vanwege het 15-jarige meisje dat onwel werd en overleed tijdens de halve marathon van Leiden. Zij had eigenlijk niet mee moeten doen, dat er een minimumleeftijd van 16 gold. Bij de IJsselsteinloop geldt er een minimumleeftijd van 12 voor de 5, 14 voor de 10 en 16 dus voor die halve marathon. Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser in Leerbroek is een dode gevallen. Dat gebeurde bij de Meerkerkse brug aan de Weverwijk. De fietser werd geschept door de automobilist. Mogelijk zag de auto de fietser over het hoofd. Ook een traumahelikopter landde in de buurt, maar dat mocht allemaal niet baten. Burgemeester Dijksma van Utrecht verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion morgen op Utrecht Centraal. Dat heeft ze besloten in overleg met politie en justitie. Daarmee heeft de politie toestemming om een eventuele blokkade van het spoor of een poging daartoe tegen te houden. Extinction Rebellion kondigde gisteren aan om morgen het spoor te blokkeren op het centrale treinstation tussen 1 en 2 uur 's middags. Daarmee is er kans dat het verkeer of het treinverkeer landelijk wordt ontregeld. Volgens Dijksma is demonstreren altijd toegestaan, maar alleen binnen de kaders van de wet. Ze noemt dan een spoorwegblokkade ook geen demonstratie meer. Extinction Rebellion zegt in een reactie een sit-in te willen houden op het station. De gemeente Eemnes heeft het pand van de voormalige supermarkt Boni aan de Torenzicht gekocht. De locatie wordt doorverkocht aan een woningcorporatie die er 21 huurappartementen wil bouwen. Het gaat om sociale en middeldure huur. Binnenkort begint er een traject om buurtbewoners bij het project te betrekken. De bouw moet in april 2028 klaar zijn. En Charlotte Kool heeft de wielerkoers Veenendaal-Veenendaal gewonnen. Na iets meer dan 120 kilometer eindigde de wedstrijd toch in een massasprint. Na 30 kilometer ontsnapte Femke Markus eerst. Ze reed lange tijd alleen op kop. Met nog 27 kilometer te gaan nam de Duitse Helena Bieber het stokje over en ging er alleen vandoor. Met nog iets meer dan 2 kilometer te gaan werd Bieber opgeslokt door het peloton. En Kool wist uiteindelijk te winnen. Het werd haar 24ste profzege. De tweede plek was voor een Oostenrijkse en de derde plek ging naar Nienke Veenhoven. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag met ruim 25 graden. Met een zwak windje. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen, schrik niet, 27 graden. Daarna kans op bewolking en een lokale onweersbui. Oftewel goed smeren aard morgen.
0: Oké. Dat advies zal ik mij ter harte nemen. Verbrand best wel snel. Jij ook, denk ik.
7: Ja, ik word altijd wit of rood.
0: Ja.
7: Niet bruin.
0: Nee, ik ken dat. Oké. De files A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. 20 minuten vertraging daar. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 25 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Nieuwedijk. 35. De laatste, de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Strandnulde. Daar ben je een half uur langer onderweg. Zometeen de dagvraag. En daarmee kan je nog meedingen naar die prachtige prijs. Die exclusieve rondleiding in voormalige gevangenis Wolvenplein. Het komt er zometeen aan, na de break.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, dit is een prijs die je echt wil. Lekker de gevangenis in en je mag er ook weer uit na afloop van die exclusieve rondleiding. Het enige dat je moet doen is de volgende vraag beantwoorden. En dat is... die gevangenis, wat gaat dat nou in de toekomst worden daar bij dat Wolvenplein? Worden dat A, woningen en een hotel? Worden dat B, kantoren? Of worden dat C, woningen, een hotel en kantoren? Oftewel, A en B zijn allebei goed. Dus worden dat A, woningen en een hotel? Worden dat B, kantoren? Of worden dat C, woningen, een hotel en kantoren, A, B of C? Stuur me een berichtje en dat kan via de mail studio@rtvutrecht.nl of een appje via de RTV Utrecht app.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Utrecht. En blijf bij de telefoon zitten, want om 6:45 kan hij gaan. Dan ben ik de prijswinnaar.

0: Lemon Pipers. Green Tambourine. Radio M Utrecht. Ja, één wedstrijdje nog. En dan weten we of FC Utrecht opnieuw een Europees avontuur tegemoet gaat. Zondagmiddag, 12:15, in het stadion van FC Volendam is Ajax de tegenstander in de finale van de play-offs. En als FC Utrecht wint, begint het eind juli al aan de voorrondes van de Conference League. Nou, Wessel van Leeuwen blikt vooruit op dat duel met twee spelers van FC Utrecht. Te beginnen met Dani de Wit.
1: Kan je 3 keer in 1 seizoen van Ajax winnen?
2: Ja, dat is wel ons doel natuurlijk. Dus gaan we vol voor. En ja, het zal een mooi potje worden voor beide teams.
1: In 3 verschillende stadions?
2: Ja, ja, dat is wel gek, hè? Ja, apart.
1: Wat vind je ervan?
2: Ja, niet veel. Je had natuurlijk liever in een grote stadion gespeeld. Of van Ajax of van ons. Maar ja, dat is wat het is. En daar kunnen we ook weinig aan veranderen.
1: Jouw statistieken in de play-offs die zijn goed, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat is prima.
1: Nog nooit verloren?
2: Nog nooit verloren. Nou ja, houden zo.
1: Wat betekent het voor jullie als je in dit seizoen, zo'n lang seizoen, begon in Moldavië, als jullie dan Europees voetbal weer halen?
2: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. We zijn nu heel dichtbij. We hebben er keihard voor gevochten. We weten allemaal wat voor moeilijke periode we hebben gehad dit seizoen. Dus ja, nu ziet waar we nu staan en uiteindelijk Europees kunnen spelen. Dat willen we gewoon heel graag voor onszelf, voor de club, maar ook vooral voor de supporters. Dus ja, wij zullen 200% geven en wat een mooi affiche.
1: 2 keer gewonnen. Zijn jullie beter dan Ajax?
2: Nee, ja, weet ik niet. Dat zal moeten blijken zondag wie de beste is.
3: Ja, FC Utrecht won dus 2 keer in de eredivisie van Ajax. Maar in Volendam heeft FC Utrecht dit seizoen nog niet gewonnen. De eredivisiewedstrijd daar eindigde in een 1-0 zegen voor de thuisploeg. En daar wees Ron Jans zijn selectie gisteren na de wedstrijd tegen Heerenveen toch even op in de kleedkamer. Dat vertelt Niklas Westerlund.
4: Ja, Ron zei net dat we hebben van Ajax gewonnen, maar we hebben nog niet in Volendam gewonnen deze seizoen. Dus dat moeten wij wel op zondag doen en dat heb ik vol vertrouwen in dat wij dat kunnen doen. Ja, ik verheug me.
1: 2 keer van ze gewonnen al, zijn jullie beter dan Ajax?
4: Het is moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat we in beide wedstrijden wel veel goede dingen hebben gedaan. Dus ja, dat is wel een, hoe zeg je dat, even wedstrijd. Kan beide kanten op gaan, maar ik denk, ja, ik heb vol vertrouwen in ons. We zijn op een hele goede, hoe zeg je dat?
1: Flow,
4: ja. dus ik heb vol vertrouwen dat wij gaan.
1: Wat vind je ervan dat, dat die wedstrijd in Volendam wordt gespeeld en niet in Amsterdam? Is dat nou een voordeel, een nadeel? Ja, wat is het?
4: Ik vind het ook leuker om in nog grotere stadions te spelen. Maar ja, we moeten ook doen in Volendam. En ja, we hebben niet, daar hebben we niet gewonnen. Dus dat moeten wij wel op zondag doen.
1: Wat zou het voor jullie betekenen na zo'n lang seizoen, zoveel meegemaakt, pieken, dalen, blessures, alles, dat je, als het lukt om gewoon weer Europees voetbal te halen?
4: Dat is wel waarom wij voetballen. We willen die grootste wedstrijden spelen. En de 6e plek is niet slecht. Maar dat, wij willen wel gewoon graag Europees voetbal. En als je op 6e, dan moet je door de play-off. En nu hebben we maar die eerste stap gemaakt. En nu moeten wij die laatste, die 2e en de laatste stap maken. Dan heb ik vol vertrouwen dat wij op zondag doen.
0: Zei Niklas Westerlund. Zondagmiddag dus.

12:15. Ajax FC Utrecht om een Europees ticket. Kun je natuurlijk weer volgen via de livestream rtvutrecht.nl of de app. Kan je het allemaal horen. En die livestream starten wij om 12:15 met de voorbeschouwing. Zometeen het zomerse weer met Margot. En nu de zomerse klanken van Henri

0: Enrique Iglesias en Bailamos, Radio M Utrecht. Met goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is Margot, die ik net aankondigde, is er niet. Het goede nieuws is, Grita is er wel.
1: Er is wel weer. Ja, dat is mooi. Goedemiddag. Ja.
0: Er is gelukkig weer.
1: Daar zorgen we voor. Dus
0: zo is dat.
1: Ja.
0: En wat voor weer. Echt een prachtige dag toch vandaag.
1: Je zou bijna vergeten dat een paar dagen geleden nog buien vielen en het kil was.
0: Ja.
1: Dat is toch raar hoe snel je dat vergeet. Het was gewoon warm. Ook Piet van der Mel, vaste waarnemer uit Kamerik, had 25,2. De Bild had 25,4. Zo tussen 16:30 en 17:00 werd het maximum bereikt. Dus vrij laat in de middag. Had echt even de tijd nodig. Dus overal een zomerse dag. De eerste zomerse dag van het jaar die we in de zak kunnen steken. En de zomerse dag die een aanzet is van meer zomerse dagen.
0: Ja, want er worden allemaal maatregelen genomen bij bijvoorbeeld hardloop-evenementen, die worden ingekort of vervroegd. Wat staat ons te wachten dan morgen?
1: Ja, ik denk iets hogere temperaturen dan vandaag. Veel zon, geldt sowieso voor de komende week, zeg maar. Dat er flink wat zonuren zijn. Af en toe zijn er misschien eens wat stapelwolken of komen er een paar wolkenvelden voorbij. Maar het zijn altijd in de minderheid. Zon is in de meerderheid, morgen overdag ook. We beginnen denk ik met een graadje of 11, 12 aan de dag. Dan gaan we weer heel snel omhoog in de ochtend. Snelle stijging van de temperatuur met veel zon. Ja, er komt af en toe wat sluierbewolking voorbij. Misschien morgenmiddag iets wat zononderscheppende sluier. Bewolking, maar de temperatuur koerst gewoon naar 7, 28 graden. Dus dat is wel behoorlijk hoog. Nog wat warmer dan vandaag. En de zonkracht staat ook wel op 6. En die zou op zondag en maandag naar 7 kunnen gaan, las ik bij KNMI en RIVM. Dus nou ja, je voelt het ook wel. Die zon, als die in een heldere hemel schijnt, is die best stevig.
0: Ja, dus hoe ziet het er dan zeg maar voor de rest van het Pinksterweekend uit? De zondag en de maandag nog?
1: Ja, nou ja, morgen dus wat sluierbewolking, maar dus ja, warm. Warmer dan vandaag nog. Ook een mooie zomeravond dan natuurlijk, net als komende avond. En zondag dan steekt er een licht noordelijk windje op. Dan gaat er een tandje vanaf, maar 6, 27 graden zon. Een paar stapelwolken, omdat er iets wat van vocht waarschijnlijk binnencijpelt. En maandag nog een keer de piek van 28. Dat zou ook op dinsdag nog wel zo kunnen zijn. En daarna zie je dat een noordelijk windje de temperaturen eventjes laat stagneren bij 1, 22 graden. Maar het overwegend vrij zonnige weer, dat houdt gewoon aan. Dus de eerste, de beste bui, die moet je zoeken begin juni.
0: Oké. Dankjewel, Grita. En tot over een uurtje.
1: Tot zometeen.

Edison Lighthouse. Zometeen aandacht voor de grootste logistieke operatie die RTV Utrecht ooit had. En waarschijnlijk de stad Utrecht ook. We praten erover in het kader.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedenavond, je Pinksterweekend is nu echt officieel begonnen. Het is even na zessen en de hoofdpunten van het regionieuws, die weet Marvin. Goedenavond.
13: Goedenavond, Aart. Een man van 20 die vuurwerk naar agenten gooide tijdens een anti-AZC-protest in IJsselstein moet 3 maanden de cel in. Een andere verdachte, die vandaag ook terecht stond, een 41-jarige man, is vrijgesproken. De gemeente Eemnes heeft het pand van de voormalige supermarkt Boni aan de Torenzicht gekocht. De locatie wordt doorverkocht aan een woningcorporatie die er 21 huur appartementen in wil bouwen. En er is een nieuwe naam toegevoegd aan de bekende mensen die naar de Dutch Comic Con in Utrecht gaan komen. Het is een hele grote beurs gericht op filmseries, striphelden, games, anime-series. Die grote naam die is Troy Baker. En als je niet weet wie dat is, dan vertel ik je dat zo om 6:30.
12: Enlighten me. Dankjewel. 6:30 horen we jou nader. Ja, Pinksterdrukte, dus redelijk wat files. Je krijgt die met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten op onthoud. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je 35 minuten kwijt. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Nijkerk een 15 minuten op onthoud. Zometeen hoor je René Vroger en nog veel meer.
14: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
19: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
10: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Toby, calling out your name.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond en gezellig dat je erbij bent. Radio M Utrecht met de lekkerste muziek. Aretha Franklin staat voor je klaar. Phil Collins, het komt allemaal voorbij. En sportverslaggever Rick van Manen. Met hem ga ik praten over een toch wel gigantisch evenement. Ooit hier in de provincie, in de stad Utrecht. Luister even.
2: Tour de France in Utrecht is begonnen en het publiek gaat los. Moet je horen. Kippenvel moment. Dekker Hamelnet is de bocht om. Hij is de eerste renner hier in Utrecht met de Tour de France. Ik kijk stiekem een beetje mee op het scherm. De Tour in Utrecht is nu echt van start gegaan.
0: Ja, de grootste logistieke operatie misschien wel uit de geschiedenis van de stad. In ieder geval uit de geschiedenis van RTV Utrecht. En in de week van het nieuws, waarin we een inkijkje geven in hoe de redactie hier werkt. Praat ik met Rick van Manen over dat evenement. Dat allemaal zometeen. En verder gaat hij er natuurlijk uit. Hè. Voor de laatste keer die exclusieve rondleiding naar die voormalige gevangenis Wolvenplein.

0: het was de grootste logistieke operatie in de geschiedenis van RTV Utrecht. En misschien ook wel van de stad Utrecht. De Tour de France in Utrecht in 2015. Twee dagen lang, non-stop, radio en televisie. In deze week van het nieuws, waarin we een inkijkje geven op onze eigen redactie, blik ik daarop terug met sportverslaggever Rick van Manen. Je was erbij, Rick.
1: Ja, ik was erbij, Hart.
0: En je begint er weer van te glunderen.
1: Ja, weet je wat? Dit zijn van die dingen die zakken dan weg. En dan, jij sprak me dan vorige week of twee weken geleden erover aan. En dan ga je er weer over nadenken. En dan het ene na het andere dingetje komt dan weer terug.
0: Ja.
1: Het is geweldig.
0: Ja, want jij bent wielerliefhebber, ja. Sportverslaggever. Hoe was het voor jou als verslaggever en wielerfan dat die Tour naar Utrecht kwam?
1: Ja, je staat dan op de tafel. Dat is super kick. Ik bedoel, we hadden de Giro natuurlijk al gehad. De Ronde van Spanje hadden we al gehad. Dus we wisten wel van ja, ze zijn hiermee bezig. Dus we hebben ook echt bovenop de organisatie gezeten op het moment dat ze ermee bezig waren om het binnen te halen. En wij wisten ook wel, en dat wist de organisatie, dat wisten wij van de organisatie, dat Prudhomme, de baas van de Tour de France, heel erg gecharmeerd was van de stad Utrecht.
0: Ja.
1: Dus we wisten, het gaat een keer gebeuren. Alleen de vraag is wanneer.
0: Ja, over die Prudhomme gesproken, namens die wielerorganisatie. Zij nemen dan ook wel de stad over, hè?
1: Zo. Nou, de Franse politie was de baas over de politie van Nederland. Dat kun je niet voorstellen.
0: Nee.
1: We zijn gewoon overspoeld. Zo moet je het gewoon zien. En ik weet nog wel dat het hele bedrijf was ermee bezig. Heel RTV Utrecht was ermee bezig. Maar er waren een aantal van ons. Daar was ik er een van de gelukkigen van. Die echt een accreditatie van de ASO moest hebben. Van de Tour de France zelf. Om op plekken te komen waar wij ons werk konden doen.
0: Ja, dat betekent dat je binnen een bepaald gebied mag komen.
1: Nou, dat was een gedoe.
0: Ja?
1: Ja, dat was een enorm gedoe. Is uiteindelijk gelukt. Maar dat geeft maar weer aan. Binnen een bepaalde cirkel kwam je gewoon niet.
0: Nee. Even 11 jaar terug in de tijd. Even schetsen wat er eerst in de stad gebeurde. Want daar was een tijdrit op een zaterdag, denk ik. En de volgende dag vertrok de etappe vanuit de stad, toch? Dus het was eigenlijk 2 dagen bal.
1: Nee, want we hadden op donderdag. Ik heb hier de draaiboek opgezocht.
0: Ja.
1: Dus nou ja, ik zou niet zeggen dat het een telefoonboek is, maar het zijn wel aardig wat A4'tjes. Het begon donderdag al. Met de ploegenpresentatie.
0: Oh kijk, ja ja.
1: Die gingen op van die waterfietsen door de Singel heen. Schiet me nu ook in één keer weer te binnen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, dus daar begon het allemaal mee. Daar hebben we ook live verslag van gedaan. En daarna kwam inderdaad de proloog.
0: Ja.
1: Van, wat was het, 12 kilometer of zo, zoiets. Langs de Galgenwaard gingen ze ook. Even spieken hoor, 13,7 kilometer was
0: juist.
1: Het.
0: Juist. Laten we maar eventjes luisteren naar hoe dat dan klonk hier op Radio M Utrecht.
2: De Ronde van Utrecht.
3: 93-1.
2: De Tour dichtbij.
3: Radio Utrecht.
4: Tour de France in Utrecht is begonnen en het publiek gaat los. Horen. Kippenvel moment. Tech Lemonet is de bocht om. Hij is de eerste renner hier in Utrecht met de Tour de France. Ik kijk stiekem een beetje mee op het scherm. De Tour in Utrecht is nu echt van start gegaan.
5: Goedemorgen RTV Utrecht en goedemorgen Utrecht. Het is weer hartstikke gezellig. Het was even wennen aan die Franse escargots met die moeilijke taal van ze. Ze willen niet Engels praten, heel moeilijk. Maar met een beetje plat Utrecht ging het goed.
6: De wind is hier ook aardig opgestoken. Hetzelfde verhaal. Tenten waaien om. Mensen hangen aan de tentstokken om het zeil niet te laten klapperen. En als je het over de gele trui hebt. Meneer, u bent de hele ochtend op uw oranje tractor heen en weer gereden. Hè?
7: Ik had ook met de fiets kunnen gaan, maar ik ben nou in stijl, zeg ik.
6: U bent helemaal?
7: Als oude watenaar maak je maar 1 keer in je leven mee.
6: Hoe vond u het?
7: Ja, geweldig. Ja. Ik had het niet willen missen.
8: Ongelooflijk, je maakt wat mee langs het parcours, maar dit, er is zojuist iemand ten huwelijk gevraagd. Gefeliciteerd.
9: Ja, dankjewel.
8: Ja, en u ook gefeliciteerd.
10: Ja, flabbergast, hè? Ja, heerlijk.
0: Ja, zo ging dat.
1: Ja, het was in de hele provincie. Het feest natuurlijk, bedenk ik me nu.
0: Ja, ja.
1: Want de dag erna was de etappe van Utrecht naar Nieuw-Zeeland, naar Zeeland.
0: Ja.
1: Dus ook oude water en zo kwam ook allemaal aan de beurt.
0: Ja. Ja, nou, het kwam weer allemaal terug. Ik zag je met een dikke grijns. En herinner jij je inderdaad dat eerste moment nog dat die tijdrit begon? Je stond achter het podium waar ze vanaf gaan.
1: Ja.
0: Ja, en dan is het los.
1: Tekle Heimenot. Ja,
0: Zuid-Afrika geloof ik.
1: Nee, Eritrea.
0: Oh.
1: Het was de eerste wielrenner ooit uit Eritrea. En de eerste niet-Zuid-Afrikaan, dus de echte Afrikaan. Moet ik zeggen, die meedeed aan de Tour de France. Nou ja, en tegenwoordig hebben we jongens uit Eritrea die gewoon wedstrijden winnen. Dus het wielrennen heeft daar wel echt...
0: Ja,
1: maar hij was de grondlegger ervan. Ja. En, hij mocht dus eerst starten.
0: Ja, je zei al, dat begon hier in de stad op donderdag met die ploegenpresentatie. En dan rijden ze dus uiteindelijk de stad uit. Maar de omroep, RTV Utrecht, die heeft daar bijna non-stop verslag van gedaan, toch?
1: Ja, ja, volgens mij wel. Ja, ik vraag me af, ik weet niet eens meer of we geslapen hebben allemaal.
0: Nou, ik weet dat er uitzendingen gewoon midden in de nacht werden gemaakt op de radio.
1: Toen had ik mijn dutje, denk ik. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar. Want ik kon niet zeggen dat de tenten weg waren. Maar mij staat dus gewoon nog bij dat het knijterdruk was in de stad. Want ik stond dan zeg maar op het Jaarbeursplein waar ook waar de ploegen stonden. En de start was van die proloog. Dat het stervensdruk was. Dat je over de hoofden kon lopen. En dat het bloed in bloed heet was.
0: Ja. Ja.
1: Dat staat mij nog bij.
0: Nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen herinneringen aan die dagen.
1: Misschien heb ik het wel helemaal mis.
0: 11 jaar geleden. Ja. nog een kijkje achter de schermen van hoe het hier dan toe gaat. Kan je iets zeggen over hoe groot zo'n productie nou is voor een regionale omroep, waar de middelen toch ook beperkt zijn?
1: Nou, ik denk, als ik zo een beetje zo door dit draaiboek heen blader en... Ik kom ook namen tegen van mensen die inmiddels vertrokken zijn. Hun carrière elders hebben voortgezet. En ook mensen die gewoon... We hebben gewoon ook samengewerkt met een productiebedrijf. Want dat kunnen wij niet in ons eentje.
0: Nee.
1: Maar alle vloven waren ingetrokken. Echt iedereen deed mee.
0: Ja.
1: Iedereen.
0: Tot diep in de nacht.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, het zou mooi zijn als er weer eens wat komt. Hè?
1: Ze zijn ermee bezig. Hè?
0: Ja?
1: Ja, nee, ze zijn.
0: Tour de France opnieuw halen?
1: Ze zijn ermee bezig om. Ik weet niet met. Volgens mij zijn ze. Ik weet niet of ze met de Tour de France bezig zijn. Of dat ze dan toch nog willen dat de Giro. Nog ook echt gaat starten hier.
0: Oh ja.
1: Want
0: dat
1: was natuurlijk geen start. Dan heb je echt de start van alle drie de grote rondes gehad.
0: Zou leuk zijn. Wat staat jou het meest bij van. Die dagen daar?
1: Nou, wat ik nog weet is dat er heel veel twijfel was of Lars Boom zou starten in de Tour de France. En ik was toen samen met Robert Klaus. We zijn de wielercommentatoren eigenlijk van RTV Utrecht in die tijd altijd geweest. En niemand wist of die Lars Boom ging starten. En toen zijn we echt gewoon, dat is echt George en Jimmy actie van ons geweest. Zijn we langs de wagen van de ploeg gegaan. En we zijn gewoon gaan kijken. Er zijn altijd van die fietsen voor die campers, weet je wel. Want ze gaan warm fietsen.
0: Ja.
1: En we zijn naar die kaders gaan kijken. En er staan natuurlijk stickertjes op met de namen van de renners. En er stonden al die fietsen op een rij. En Lars Boom stond ertussen.
0: Gaat
1: dus
0: rijden.
1: Wij hadden de primeur dat Lars Boom de Tour de France ging rijden. Radio 1, Tour de France, Radio Tour heeft allemaal van ons overgenomen. Maar wij hadden het de eerste.
0: Nou, mooi. 11 jaar geleden, Tour de France met de start hier in Utrecht. Groot verslag bij RTV Utrecht.
1: En Rohan Dennis won de proloog.
0: Nou, kijk eens even.
1: En niet Tom Dumoulin.
0: Alle feitjes op een rij. Rick van Manen, dankjewel.
1: Joep.

0: New Seekers, Radio M, Utrecht, in je Pinksterweekend. Zometeen Marvin met het regionieuws. Gaat het onder meer over de dorpskerk in Abcoude. En fijne muziek komt eraan van Alex Warren en Dr. Buzzard's Original Savannah Band.
1: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: 6:30, het regionieuws met Marvin. Goedenavond.
7: Goedenavond, Aart.
0: Jij begint met een veroordeling van de rechtbank.
7: Een man van 20 die vuurwerk naar agenten gooide tijdens een anti-AZC-protest in IJsselstein moet 3 maanden de cel in. Andere verdachte die vandaag ook terecht stond, een 41-jarige man, is vrijgesproken. De rechter zegt dat de man 3 weken geleden 's nachts met een vuurwerkkanon op agenten heeft geschoten. Daarbij liep een agent gehoorschade op. Een andere agent liep een brandplek op zijn hoofd op. De man van 41 die had dat vuurwerk meegenomen en had de jongen van 20 opgehitst. Maar de man van 41 werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs is dat hij met dat vuurwerk ook daadwerkelijk agenten wilde verwonden. 5 Heerenlanden voldoet binnen een paar weken aan de spreidingswet, zegt burgemeester Vrolijk. De gemeente moet 338 vluchtelingen opvangen, zit nu op de helft, maar ze zijn druk bezig met het vullen van een nieuwe locatie. Volgens de burgemeester is dit omdat dit moet.
8: Sommige dingen in het leven, die moeten gewoon. En dan hebben wij als bestuurders een verantwoordelijkheid en een opdracht om dat zo goed mogelijk te regelen. Maar vervolgens moet je wel gelijk met inwoners aan tafel.
7: En dat doet de burgemeester ook elke week met omwonenden. Ze kunnen met een bestuurder in gesprek om hun zorgen te uiten en te horen hoe de problemen aangepakt worden. Vrolijk zegt dat de asielproblemen op te lossen zijn.
8: Ja, het probleem is zeker op te lossen als elke gemeente gewoon zijn aandeel pakt. Voor de duidelijkheid, we hebben dit jaar minder instroom, zoals dat genoemd wordt, en minder aantal asielzoekers dan vorig jaar en het jaar ervoor. We hebben een opvangprobleem en misschien wel een opvangcrisis.
7: Al dus de burgemeester daar. Een klein deel van de 8000 inwoners van Abcoude is protestants. En dat worden er steeds minder. Daarom zoekt de dorpskerk naar andere inkomsten. Die zijn hard nodig voor onderhoud. De provincie Utrecht heeft al subsidie gegeven. Maar de kerk probeert ook zelf de broek op te houden.
9: Het is eigenlijk zonde om zo'n mooi gebouw, waar dus nu weer zoveel geld in is gestoken, om dat bij wijze van spreken maar 1 uur in de week te gebruiken. Ik heb al zelf het idee dat toen deze kerk in 1491 werd neergezet, dat die toen ook eigenlijk als een soort dorpshuis heeft gefunctioneerd.
7: Zondag is er een feestelijke opening van de restauratie van de kerk. Komen ook bekende dorpsgenoten optreden, waaronder Douwe Bob en Do. De gemeente Eemnes heeft het pand van de voormalige supermarkt Boni aan de Torenzicht gekocht. De locatie wordt doorverkocht aan een woningcorporatie die er 21 huur appartementen in wil bouwen. Het gaat om sociale en middenhuur. En er is een nieuwe naam toegevoegd aan de bekende mensen die naar de Dutch Comic Con in Utrecht gaan komen. Het is een grote beurs gericht op filmseries, striphelden, games en anime-series. De grote naam is Troy Baker. Nu zie ik jouw wenkbrauwen hoog gaan. Ja, dat is de man die zijn stem leende aan heel veel verschillende computerspellen. Waaronder ook als de hoofdrolspeler in het spel The Last of Us.
0: Kijk.
7: Ja, 1 en 2. En ook was hij te horen in Uncharted en Bioshock en verschillende animatiefilms.
0: Ik ga luisteren.
7: Ja, als je nou tegen thuis, zeg maar tegen de kinderen, die man van The Last of Us. Dan niet van de serie, maar van de game.
0: Nou, ik heb de serie wel gekeken. Die is waanzinnig goed.
7: Ja,
0: nou, die is inderdaad een serie gebaseerd op een spel. Dat is ongelooflijk.
7: Ja, nou, en dus die man die in dat spel zat, dat is dus deze man.
0: Kijk,
7: nou,
0: het komt nu steeds dichterbij.
7: Valt het kwartje.
0: Ja.
7: Ja, gelukkig. Heb ik alleen nog het weer. Het is een zonnige dag. Het is ruim 25 graden geworden. En vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen 27 graden. Daarna kans op bewolking en een lokale onweersbui. En het blijft het hele weekend lekker zomers weer. Smeer je goed in.
0: Marvin, dankjewel. Een paar meldingen nog vanaf de weg. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer file, 20 minuten op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. 5 minuten op onthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook daar is dicht. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je bijna 25 minuten langer onderweg.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, en dit is echt de allerlaatste kans om mee te doen en om die schitterende prijs in de wacht te slepen. Even antwoord geven op deze vraag. Wat gaat die gevangenis, Wolfenplein dus, in de toekomst worden? Wat gaat daar komen? Is dat A, woningen en een hotel? Is dat B, kantoren? Of is dat C, woningen, een hotel en kantoren? Dus wat gaat die gevangenis in de toekomst worden? A, woningen en een hotel. B, kantoren. Of C, woningen, een hotel en kantoren. Snel reageren, dat kan door een mailtje te sturen. studio@rtvutrecht.nl. En je kan me natuurlijk ook eventjes appen via de RTV Utrecht app.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Radio M Utrecht. En dan gaan zometeen dus alle goede antwoorden in die beroemde hoge hoed. Trek ik één naam en één telefoonnummer uit. Dan ga ik bellen. En als je opneemt, dan is de prijs voor jou. Neem je niet op, dan bel ik de volgende. Het is allemaal snoeihard. Radio M Utrecht met de mooiste prijzen. De mooiste muziek. Dit is Dr. Buzzard's original Savannah Band. Cherchez la femme.

0: keer deze week.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Ja, en dan ga je dus achter de muur. En ja, uiteindelijk mag je er wel uit, hoor, uit die gevangenis. Maar je krijgt eerst een exclusieve rondleiding. Geweldige prijs, en daarom reageren jullie ook massaal op de dagvragen. En de laatste vraag van deze week was de vraag van vandaag. Wat gaat die gevangenis nou in de toekomst worden? Woningen en een hotel? Kantoren? Of woningen, een hotel en kantoren? A, B of C? Veel goede antwoorden. Veel fout ook, hoor. Oeh. Hij was kennelijk niet makkelijk. Even opnemen en dan maak je dus kans op die prijs.
4: Met Corrie.
3: Dag, dag Corrie.
4: Hallo.
3: Met de radio.
4: Ik hoor het.
3: Radio M Utrecht, hallo.
4: Hallo.
3: Hoe is het, Corrie?
4: Ja, met mij is het goed.
3: Fijn. Aan het genieten van het mooie weer op de een of andere manier.
4: Ja, zeker. We zijn net een midweekje naar Drenthe geweest.
3: Ah.
4: Hunneberg. En nu zijn we...
3: Hunneberg gekeken?
4: Ook, ja.
3: Ja. Blijft dat toch bijzonder, hè?
4: Ja, ongelooflijk hoe ze dat hebben kunnen vervoeren.
3: Ja. Ja, dat is een beetje een mysterie toch ook, of niet?
4: Ja, zeker.
3: Ja. Een beetje hetzelfde was, als hoe in Stonehenge die stenen op elkaar zijn gekomen. Dat je denkt, hoe kan het?
4: Ja, hoe krijgen ze het voor elkaar?
3: Ja.
4: Ongelooflijk.
3: Maar, en toch had je ook even tijd om mee te doen aan onze prijsvraag. Wat gaat die gevangenis nou in de toekomst worden, Corrie?
4: Dat gaan huizen worden. En kantoren. Hotel.
3: Alles erop en eraan.
4: Helemaal compleet.
3: Ja, dat is helemaal goed.
4: Dus dat dacht ik.
3: Ja, dat dacht je goed. Jij gaat een rondleiding krijgen met een, nou ja, een mens naar keuze. Wie neem je mee?
4: Ik denk... Of mijn man, als die dat leuk vindt.
3: Ja.
4: En anders ga ik met mijn kleindochter van 11, Lila Jolie. Die vindt dat ook vast interessant.
3: Ja, Lila Jolie.
4: Ja.
3: Wauw.
4: Mooi, hè?
3: Dat is nog eens even een speciale naam.
4: Ja.
3: Ik kende wel Angelina Jolie, maar nog niet Lila Jolie.
4: Nee.
3: Schitterend.
4: Ja, en ze is gek op Lila, dus dat komt helemaal goed.
3: Dat kan natuurlijk niet anders.
4: Nee.
3: Okay. Blijf even aan de lijn, dan noteer ik nog een paar gegevens van je, Corrie. Maar gefeliciteerd, hè?
4: Dankjewel.
3: Oké.

0: Ja, het is er weer voor om naar het strand te gaan. De Beach Boys. I Get Around. Het is toch wel weer voor het strand, hè, Grieten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er files naar de zee gaan de komende dagen. Dat denk ik wel. Dat is toch het eerste eigenlijke echte zomerse weekend van het jaar. Ja. Dus ik kan het me wel voorstellen.
0: En vandaag ook. Was het voor het eerst dit jaar zomers warm?
1: Voor het eerst dit jaar zomers warm. Als het bij ons in Midden-Nederland in de beeld 25 graden of hoger is, de zomerse waarde, dan spreken we gelijk landelijk van een zomerse dag. Nou, de beeld is op 25,4 graden gekomen. Ik zag bijvoorbeeld in delen van Brabant 27 graden, dus daar kan het altijd nog wat hoger. Maar het is de eerste zomerse dag. Vorig jaar hadden we hem al iets eerder te pakken, op 30 april. Dus, nou ja, we waren wat aan de late kant, maar wordt snel goed gemaakt, zo te zien, aan de weerkaarten.
0: Ja, want krijgen we dan meer zomerse dagen?
1: Ja, ik denk dat we ze aan elkaar gaan rijgen tot en met dinsdag. En dat vanaf woensdag de temperatuur wat omlaag gaat met een noordelijk windje. Dat die middagtemperaturen niet veel verder omhoog willen dan 23 graden. Maar dat je wel volop zonneschijn houdt. Dus wat dat betreft zie ik de eerste echte neerslag pas over ruim een week arriveren. En af en toe komen er dus wat bandjes met bewolking voorbij. Zoals, er zit nu wat regen nog bij Ierland en het westen van Schotland. Dat schuift een beetje onze kant op. De bewolking daarvan. Nou ja, morgen, wat hebben we daarvan over? Wat hoge bewolking, denk ik, die morgenmiddag. Misschien de zon net een beetje flets kan maken. Maar dat doet niks af aan de temperatuur van 7, 28 graden.
0: Wauw, dat ziet er heel goed uit voor morgen. En de rest van het Pinkster weekend, zondag, maandag?
1: Prima. Ja, hele rustige dagen, kalme dagen. Waarschijnlijk 's ochtends vroeg veel dauw op het gras. Er is nog wel vocht aanwezig. Ook wat mistbanken kunnen voorkomen. En 's ochtends nog killetjes. Maar als die zon erbij is, en dat is heel vroeg natuurlijk. En gaat ook laat onder, na 9:30 pas. Dus je hebt een hele lange periode waarin je volop van de zon kunt profiteren. En de temperaturen zondag 6, 27 graden met een paar stapelwolken. En maandag, denk zonder stapelwolken, weer 28 graden. Dus ja, dat is een warm Pinksteren.
0: Doe maar!
1: Ja!
0: Grieten, dankjewel. Geniet van je warme Pinksterweekend.
1: Jij ook, hè?
0: Dag!

Eros. De avond van de nostalgie. Die komt eraan voor je. Met fijne muziek van Blondie, Honey Bass, Diana Ross, Electric Light Orchestra. Perfecte muziek voor deze zonnige vrijdagavond. Je Pinksterweekend is begonnen. Geniet er ontzettend van. Fijne avond.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
9: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
8: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Den Besten.
10: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw.
3: Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke weer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je erbij bent. Dat je luistert naar alle liedjes die ik met liefde voor je heb meegenomen vanavond. Want op Radio M Utrecht ga je nu luisteren naar Cresip.

Lang geleden Bee Gees op Radio M Utrecht. Je hoorde To Love Somebody. En dat is waar het allemaal om draait in dit programma. Liedjes over de liefde. Ook als ze in het Frans zijn gezongen. Je

Oh, Shirley Bassey, wat fijn dat je erbij bent vanavond. En never, never, never. En ik probeer liedjes niet al te toepasselijk te laten zijn. Maar in dit geval is het toch wel een beetje zo. Het is voorbij, maar niet voor lang, want morgen ben ik er weer. Heel graag, tot dan.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Aan- en rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
4: Het is normaal dat je juicht na een goal. Als ik op FIFA score, juich ik ook.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk. Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Stef Bonstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe.